0: Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app. Dit is Radio
0: Noord. Nu het nieuws van 2 uur.
2: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De Amerikaanse president Trump zegt dat hij de straat van Hormuz tot Amerikaans grondgebied wil maken. Hij wil dat na afloop van de oorlog met Iran regelen. Dat zei hij bij een speech op een politieacademie. Trump zei ook dat de VS volgens hem de zeestraat feitelijk al in handen heeft, vanwege de Amerikaanse maritieme blokkade die schepen van Iran tegenhoudt. De opmerking komt op het moment dat de vredesonderhandelingen zijn vastgelopen. In een reactie zegt Teheran zich niet te laten intimideren door dreigementen of machtsvertoon van de VS. Miljoenen Britten hebben een waarschuwing ontvangen op hun mobiele telefoon dat het risico op natuurbranden groot is. Nog nooit eerder zette de Britse regering deze maatregel zo groot in. Op dit moment woeden er in het Verenigd Koninkrijk 37 branden. Ook op andere plekken op het Europese continent woeden er natuurbranden door hoge temperaturen en extreme droogte. Zo woedt er in de Duitse deelstaat Noord-Rijn-Westfalen een grote brand. Het zuidwesten van Frankrijk is gisteren nacht een nieuwe grote brand uitgebroken. En ook in onder meer Spanje, Kroatië, Servië en Bulgarije woeden er natuurbranden. Luigi Mangione heeft voor de rechter bekend dat hij verzekeringsbaas Brian Thompson heeft gedood. Thompson werd in december 2024 op straat in New York van dichtbij doodgeschoten. Na een dagenlange klopjacht werd hij gepakt. Op de EK Atletiek in Birmingham hebben 2 Nederlanders podiumplekken behaald. Jorinde van Klinken pakte goud bij het discuswerpen. Ze won maandag ook al zilver bij het kogelstoten. En Femke Broeders-Bol behaalde brons op de 800 meter. Na afloop zei ze heel blij te zijn met haar prestatie. Het weer, er trekken wolkenvelden over het land. Lokaal kan een bui vallen. Het koelt af naar 15 tot 21 graden. Komende dag valt in het westen en noorden een bui. Later in de middag ook in het oosten. Het wordt 24 tot 32 graden. En dit was het NOS Journaal.
0: Radio Noord. Noord non-stop.
3: Non-stop muziek voor wakker Groningen.
0: Noord non-stop.
3: Non-stop muziek voor wakker Groningen.

0: Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app. Dit is Radio
0: Noord. Nu het nieuws van 3 uur.
2: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. President Trump zegt van plan te zijn om de Straat van Hormuz tot Amerikaans grondgebied uit te roepen. Hij wil dat doen na de oorlog met Iran. De opmerking komt op een moment dat de vredesonderhandelingen tussen de VS en Iran zijn vastgelopen. Iran zegt zich niet te laten intimideren door de VS. Door hoge temperaturen en extreme droogte woeden er veel natuurbranden op het Europese continent. Momenteel woeden er branden in onder meer Duitsland, Frankrijk, Spanje, maar ook in Kroatië, Servië, Bulgarije en het Verenigd Koninkrijk. Daar woeden er momenteel 37. Miljoenen Britten hebben daarom een waarschuwingsbericht ontvangen op hun telefoon. Hoogleraar Jason Arday, die onlangs vertrok bij de Universiteit van Cambridge, is volgens Britse media doodgevonden. De Londense politie denkt niet aan een misdrijf, maar het onderzoek gaat door. Arday werd in 2023 de jongste zwarte hoogleraar ooit bij de prestigieuze universiteit. Maar hij kwam onder vuur te liggen na beschuldigingen van plagiaat en liegen over zijn cv. Maar zelf ontkende hij dat. Jorinde van Klinken heeft op de EK Atletiek in Birmingham goud behaald bij het discuswerpen. Ze is de eerste Nederlander ooit die dat voor elkaar heeft gekregen. Van Klinken won met bijna 2 meter voorsprong. Ondertussen heeft Femke Broeders-Bol op de EK brons gepakt op de 800 meter. Goud ging naar de Zwitserse Audrey Wero en zilver naar de Britse Kelly Hutchinson. Broeders-Bol heeft met haar prestatie de Nederlandse recordtijd verbroken. In 1992 werd dat neergezet door Ellen van Lange op de Olympische Spelen van Barcelona. Het weer, er trekken wolkenvelden over het land. Lokaal kan een bui vallen. Het koelt af naar 15 tot 21 graden. Komende dag valt in het westen en noorden een bui. Later in de middag kan ook in het oosten een bui voorkomen. Het wordt 24 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Noord. Noord non-stop.
3: Non-stop muziek voor wakker Groningen.

0: In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app. Dit is Radio
0: Noord. Nu het nieuws van 4 uur.
2: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Indonesië is getroffen door een aardbeving met een kracht van 7,7. Het vond plaats voor de kust van het eiland Flores op een diepte van 10 kilometer. Bij de beving vielen 2 doden, maar het aantal kan nog oplopen. Na de beving zijn er ook nog naschokken geweest. De autoriteiten waarschuwden na de beving voor een mogelijke tsunami. Mensen langs de kust werden opgeroepen om hun woningen onmiddellijk te verlaten en hogere gebieden op te zoeken. Inmiddels is de waarschuwing weer ingetrokken. De Amerikaanse president Trump zegt dat hij de Straat van Hormuz tot Amerikaans grondgebied wil maken. Hij wil dat na afloop van de oorlog met Iran regelen. Dat zei hij tijdens een speech op een politieacademie. Trump zei ook dat de VS volgens hem de zeestraat feitelijk al in handen heeft, vanwege de Amerikaanse maritieme blokkade die schepen van Iran tegenhoudt. De opmerking komt op een moment dat de vredesonderhandelingen zijn vastgelopen. In reactie zegt Teheran zich niet te laten intimideren door dreigementen of machtsvertoon van de VS. Door hoge temperaturen en extreme droogte woeden er veel natuurbranden op het Europese continent. Momenteel woeden er branden in onder meer Duitsland, Frankrijk en Spanje, maar ook in Kroatië, Servië, Bulgarije en het Verenigd Koninkrijk. Daar woeden er momenteel 37. Miljoenen Britten hebben daarom een waarschuwingsbericht ontvangen op hun telefoon. De provincie Brabant gaat er voorlopig vanuit dat de vergunningen van 5 pluimveehouders worden ingetrokken. Toch is het besluit nog niet definitief, want de boeren kunnen nog met nieuwe plannen komen. Daarna volgt het definitief besluit. Tijdens een spoeddebat in de provincie was er kritiek op de manier waarop het provinciebestuur met de betrokken boeren communiceerde. Het weer, trekken wolkenvelden over het land. Lokaal kan een bui vallen. Het koelt af naar 15 tot 21 graden. Morgen kans op buien. Het wordt 24 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Noord. Noord non-stop.
3: Non-stop muziek voor wakker Groningen.

gym. TikTok dans met me. Ben aanweg, maar aan het zijn. Kies nou alweer op die telefoon. Dan kreeg ik voor een vergrijlde kap weer aan. Het is waarschijnlijk heel belangrijk. En mijn schijn ben ik al de weg.

0: Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord-app. Dit is Radio
0: Noord. Nu het nieuws van 5 uur.
2: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Indonesië is getroffen door een aardbeving met een kracht van 7,7. Het vond plaats voor de kust van het eiland Flores op een diepte van 10 kilometer. Bij de beving vielen 2 doden, maar dat aantal kan nog oplopen. Na de eerste schok zijn er ook naschokken geweest. De autoriteiten waarschuwden voor een mogelijke tsunami. Mensen langs de kust werden opgeroepen om hun woningen onmiddellijk te verlaten en hogere gebieden op te zoeken. Inmiddels is de waarschuwing weer ingetrokken. President Trump zegt van plan te zijn om de straat van Hormuz tot Amerikaans grondgebied uit te roepen. Hij wil dat doen na de oorlog met Iran. De opmerking komt op het moment dat de vredesonderhandelingen tussen de VS en Iran zijn vastgelopen. Iran zegt zich niet te laten intimideren door de VS. Luigi Mangione heeft voor de rechter bekend dat hij verzekeringsbaas Brian Thompson heeft gedood. Thompson werd in december 2024 op straat in New York van dichtbij doodgeschoten. Na een dagenlange klopjacht die groot in het nieuws was, werd de 28-jarige Mangione opgepakt. Door te bekennen hoopt hij een zwaardere straf te ontlopen. 3 schilderijen die dit jaar in een museum in Italië werden gestolen, zijn weer terecht. Het gaat om werken van Renoir, Cézanne en Matisse. Samen zijn ze meer dan 9 miljoen euro waard. De politie vond de schilderijen bij een huiszoeking. Ze zaten in een kartonnen doos in een gangkast. Op camerabeelden van de kunstroof vlakbij Parma was te zien dat de dieven maar 3 minuten nodig hadden. De politie kwam ze op het spoor door spullen die ze achter hadden gelaten tijdens de roof. Volgens het museum zit een georganiseerde bende achter de diefstal. Het weer. Vanochtend wisselen zon en wolken elkaar af. Vooral in het westen en noorden kunnen buien vallen. In de middag kan het ook in het oosten gaan regenen. Het wordt 24 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Noord. Noord non-stop.
3: Non-stop muziek voor wakker Groningen. Wakker.

0: Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app. Dit is Radio
0: Noord. Nu het nieuws van 6 uur.
2: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Indonesië is getroffen door een aardbeving met een kracht van 7,7. Het vond plaats voor de kust van het eiland Flores op een diepte van 10 kilometer. Bij de beving vielen 2 doden, maar het aantal kan nog oplopen. In meerdere steden op het eiland is schade gemeld. Na de eerste schok zijn er ook nog naschokken geweest. De autoriteiten waarschuwden voor een mogelijke tsunami. Mensen langs de kust werden opgeroepen om hun woningen onmiddellijk te verlaten en hogere gebieden op te zoeken. Inmiddels is de waarschuwing weer ingetrokken. De Amerikaanse president Trump zegt dat hij de straat van Hormuz tot Amerikaans grondgebied wil maken. Hij wil dat na afloop van de oorlog met Iran regelen. Dat zei hij tijdens een speech op een politieacademie. Trump zei ook dat de VS volgens hem de zeestraat feitelijk al in handen heeft, vanwege de Amerikaanse maritieme blokkade die schepen van Iran tegenhoudt. De opmerking komt op een moment dat de vredesonderhandelingen zijn vastgelopen. In een reactie zegt Teheran zich niet te laten intimideren door dreigementen of machtsvertoon van de VS. De Italiaanse politie heeft 3 schilderijen die in maart uit een museum waren geroofd weer teruggevonden. De werken van Renoir, Cézanne en Matisse zijn meer dan 9 miljoen euro waard. De politie kwam de dieven op het spoor door spullen die ze hadden laten liggen bij de roof. Op de EK Atletiek in Birmingham hebben 2 Nederlanders podiumplekken behaald. Jorinde van Klinken pakte goud bij het discuswerpen. Ze won maandag ook al zilver bij het kogelstoten. En Femke Broeders-Bol behaalde brons op de 800 meter. Na afloop zei ze heel blij te zijn met haar prestatie. Het weer. Vanochtend wisselen zon en wolken elkaar af. Vooral in het westen en noorden kunnen buien vallen. In de middag kan het ook in het oosten gaan regenen. Het wordt 24 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Noord. Noord non-stop.
3: Non-stop muziek voor wakker Groningen.

0: Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app. Dit is
0: Radio Noord. Nu het nieuws van 7 uur.
2: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Indonesië is getroffen door een aardbeving met een kracht van 7,7. Het epicentrum was voor de kust van Flores op een diepte van 10 kilometer. Er zijn nu 5 doden gemeld en het aantal kan nog oplopen. In meerdere steden op het eiland is schade. Na de eerste schok zijn er ook nog naschokken geweest. De autoriteiten waarschuwden voor een mogelijke tsunami. Mensen langs de kust werden opgeroepen om hun huis onmiddellijk te verlaten en hogere gebieden op te zoeken. Inmiddels is de tsunami-waarschuwing weer ingetrokken. De Amerikaanse president Trump zegt dat hij de straat van Hormuz tot Amerikaans grondgebied wil maken. Hij wil dat na afloop van de oorlog met Iran regelen, zei hij in een toespraak op een politieacademie. Trump zei ook dat de VS volgens hem de zeestraat feitelijk al in handen heeft vanwege de Amerikaanse maritieme blokkade die schepen van Iran tegenhoudt. De opmerking komt op een moment dat de vredesonderhandelingen zijn vastgelopen. Iran zegt dat het land zich niet laat intimideren door dreigementen of machtsvertoon van de VS. 3 schilderijen die dit jaar in een museum in Italië werden gestolen zijn weer terecht. Het gaat om werken van Renoir, Cézanne en Matisse. Samen zijn ze meer dan 9 miljoen euro waard. De politie vond de doeken bij een huiszoeking. Ze zaten in een kartonnen doos in een gangkast. De politie kwam de dieven op het spoor door spullen die ze hadden achtergelaten tijdens de roof. Volgens het museum zit een georganiseerde bende achter de diefstal. En op de EK Atletiek in Birmingham hebben we 2 Nederlanders podiumplekken behaald. Jorinde van Klinken pakte goud bij het discuswerpen. En ze won maandag ook al zilver bij het kogelstoten. En Femke Broeders-Bol behaalde brons op de 800 meter. Na afloop zijn ze heel blij te zijn met haar prestatie. Het weer. Vanochtend wisselen zon en wolken elkaar af. Vooral in het westen en noorden kunnen buien vallen. In de middag kan het ook in het oosten gaan regenen. Het wordt 24 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Noord non-stop.
3: Non-stop muziek voor wakker Groningen. Wakker!

zoals ze ons had voorgesteld. Was eeuwig jij mijn ridder op het witte paard. Trouw tot in de dood, het was me zoveel waard. Ik weet zelf niet of je leeft, je hebt niet opgebeld. Het zullen weer je vrienden zijn of autopech. Of dat je had gebeld, maar ik was weer ingesloten.

0: Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord-app. Dit is
0: Radio Noord. Nu het nieuws van 8 uur.
2: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Voor de kust van het Indonesische eiland Flores is een zware aardbeving geweest. Daarbij zijn 5 doden gevallen, maar het aantal kan nog oplopen. De beving had een kracht van 7,7 en er waren nog 2 naschokken. Op het eiland Flores wonen 1,9 miljoen mensen. Onder meer de grootste stad Maumere werd zwaar getroffen. Daar stortte een deel van een havengebouw in. Passagiers die zaten te wachten raakten bedolven onder het puin. Inwoners langs de kust moesten hun huis uit vanwege een tsunami-waarschuwing, maar die is inmiddels ingetrokken. Miljoenen Britten hebben een waarschuwing gekregen op hun mobiele telefoon omdat het risico op natuurbranden groot is. Nog nooit eerder zette de Britse regering deze maatregel in. In het Verenigd Koninkrijk woeden nu 37 branden. En ook op andere plekken op het Europese continent zijn er natuurbranden door hoge temperaturen en extreme droogte. Zo is er in de Duitse deelstaat Noord-Rijn-Westfalen een grote brand. En in het zuidwesten van Frankrijk is gisternacht een nieuwe grote brand uitgebroken. Ook in Spanje, Kroatië, Servië en Bulgarije zijn natuurbranden. Veel Nederlands succes gisteravond op de EK Atletiek in Birmingham. Jorinde van Klinken heeft als eerste Nederlander ooit het goud gepakt bij het discuswerpen. Ze won met bijna 2 meter voorsprong. Femke Broeders-Bol won een bronzen medaille op de 800 meter. Ze verbrak ook de Nederlandse recordtijd die in 1992 werd neergezet door Ellen van Lange. En Maureen Koster gaat voor het eerst in haar lange atletiekcarrière met een medaille naar huis. Ze pakte zilver op de 10.000 meter. Het weer. Vanochtend wisselen zon en wolken elkaar af. Vooral in het noorden vallen buien. Vanmiddag geregeld zon, al kan er dan ook nog lokaal een bui vallen. Het wordt 24 tot 32 graden. Morgen zon en wolken, maar vooral op meeste plekken droog en een paar graden koeler. Dit was het NOS Journaal.
3: De hele zomer gratis sporten? Schrijf je nu in en ga fit de zomer door. Ga naar quantumfit.nl/zomeractie. Quantumfit, thuis in de regio.
4: Ga nou niet zelf lopen lummelen. Gewoon even prummelen bij Prummel Interieur in Stadskanaal. Jouw woondroom, onze expertise. Prummelinterieur.nl.
5: Alles voor jouw trouwe viervoeter vind je bij Otter Dier Compleet in Leek. Otter Dier Compleet, de grootste dierenspeciaalzaak van de regio. Ook online.
6: Scootmobiel of rollator nodig? Niet moeilijk down, gewoon een scootmobielwinkel hebben. Meeste soort van Noord-Nederland, supersnelle service en advies wil je echt wat aan hebben. En parkeer nou eens over de deuren. Oh ja, wil je een scootmobiel proberen? Dat kan op je grote oefenterrein. Kijk maar op scootmobielwinkelhaarden.nl.
7: Hey, ga mee op wereldreis. Op Klompen. Stap binnen bij het Internationaal Klompenmuseum in Eelde voor de expositie Klompen op reis. Van oer-Hollandse klassiekers tot verrassend modern houten schoeisel uit meer dan 45 landen. Kijk alvast op klompenmuseum.nl.
8: Noord en Ommeland.
9: Met Marcel Nieuweweg.
10: Zonder een meuk, 3 minuten over 8. Als je naar Boet nog gewoon leuft of nooit, het regent. En wie gaan onderweg door de autocross in Wavem en Elwen het Gunnige Kou.

0: Alex Lutjeboer, Hupsheld Nijndert. En van Hupsheld Nijndert gewoon van onze Man on the Road. En dat is verdoor Helwin Bazel. Goedemorgen.
1: Mooi.
0: Mooi mee, ja, de beste onderwekings. Ik opende zojuist, een minuutje of 10 geleden, met het feit van, pas op als je onderwekings gewoon, want je maakt maar met wat je al hele zet naar het zijn hebt. Het regent. Bij die ook?
1: Nou nooit. Ik ben net nog in Waven, maar onderweeks heb ik wel wat regen gehad. Nooit heel veel, hoor. Maar het zucht er ook wel weer direct weer een beetje gezonde hoed. En het roept ook gewoon direct weer wat lekkerder.
0: Ja, dat is wel voor. Er komt er in Noorden nooit zo'n lucht die komt vrij.
1: Ja, en voor de toene is het ook wel even goud. Dus van mij mag wel even, maar nooit te veel. Want er zijn natuurlijk een heel bult evenementen van de ogen. En wie gewoon daar ook al een beetje bilans. Toen heeft het al een beetje aankondigd. Straks gaan we naar de autocrosstouw.
0: Precies.
1: Hier, net boet naar Durp. Maar eerst dacht ik even, ik wil die kouk hem weggeven. Maar het was natuurlijk afgelopen woensdag. Ja, daar was het ook wel wat het dan was, of nooit?
0: Ik hoorde het net al even niet, maar ik heb inderdaad ook in toen gezeten. Ik had het geluk dat de buurvrouw 6 van die eclipsbrieltjes had. Dus weer met een kander even eerst de zonsverduistering keken. En toen kwamen ze ook nog op het lumineuze idee om s'nachts om 4:15 de wekker te zetten. Dus dan even in toenstaal even een uur lang naar de sterrenhemel zitten kijken. En mijn zoontje had won, maar die had 40 sterren teelt.
1: Zo, wat knap, ja. Wat mooi, ja.
0: Ja, was prachtig. Hartstikke
1: leuk. En ik had nooit van die brilletjes. En ik zei tegen mijn dochters nog, mogen we nog wat regelen? Toen zeiden ze, pap, wie zijn er ook wel op TikTok? Dus daar ben gewoon lekker binnenbleven. En ik heb lekker voor de tv gezeten. Want ja, bij TV Noord hadden we natuurlijk zo'n livestream. Door heb ik lekker 1,5 uur nog gekeken.
0: Ja, ideaal.
1: En wat mij opviel was dat het door bij Noordpool de Ziel zo drak was. Er waren duizenden mensen op de dik. Ja, en die moet allemaal door dat leutje strootje in. Want als je van Waven richting Noordpool de Ziel wil, dan moet je door de Wetholder Rijn de Stroot in. En daar is nooit een hele breide weg. Dus ik was een benijd oude mensen dat hier een beetje beleefd hebben. En ik zag hier, mooi, 2 grunnige vlaggetjes. En ik zag ook al een deur openstaan. En ook in de auto zag ik een kussentje met grun erop, een petje van grun. En die moet wel grunnigers wezen. Dus ik gooi ze hem kijken of ze ook al wakker binnen of dat ze gewoon voor de warmte alles open hebben staan. Mooi! Goud volk! Radio Noord.
2: Radio Noord is, zeg maar, met Wetholder Rijn de Stroot.
1: Ja, en toen dacht je van, oh, wacht eens even, waar is ze?
2: Nee, wie hoort die jongen, wat ik zeg, gewoon eens lopen. Dus dat denk ik, en dan zeg ik gewoon lopen. Dus ik denk, oh, ik moet er maar in meer.
1: Ja, mag ik een bij jou komen?
2: Ja.
1: Ja, en dan, even het hekje. Kun je die even meer open doen? Want ik heb mijn handen vol, want ik heb ook even lekkere koud metgenomen. Maar dan begonnen we natuurlijk altijd op de zaterdagmorgen meer. Hè? Dat is voor jou. Ik was in benijd, maar dan heb je dan ook al wel een beetje hun doen. Hoe was dat hier afgelopen woensdag?
2: Ja, een beeld verkeer langs kwam. Beeld fietsers. Maar ook mensen hier allemaal die gingen allemaal op een fiets. Want die ben je bekend is hier. Die blijft hier lekker. Die gaat lekker de fiets hebben. En als toen door die auto voor het begin van de stroo die erin zet moest. En toen moest allemaal naar hun diktouw lopen. Nou, dat is best heerlijk.
1: Ja, maar ik hoorde ook van de gemeente van, douw dat nou nooit, gewoon nooit maar sol doorheen. Ja. Maar ik zag op de beelden bij ons op tv al wel een beetje dat het goud drak was.
2: Ja, het was ook hartstikke drak.
1: Waar heb je gekeken nou?
2: Gewoon hier. Ja, in uw televisie in Noord.
1: Wacht even, je woont op rest 10 minuten fietsen van Noordpool de Ziel en je zat gewoon lekker voor de tv.
2: Ja, lekker
1: ook. Lekker toch?
2: Ja. En Noord had te veuren, was kloor.
1: Ja.
2: Maar ze zijn ook wel op die televisie en bij jou. Dat ze weten nog lauwe zo gewoon kon. Maar ik denk, ja, door is ook niet zo'n parkeerplaats. Nee. En als door mensen nog maar niet hier stonden, als die brug een keer dicht is, dan moesten ze zo'n over auto's op te staan.
1: Ja. Maar hoe was het hier dan? Was het hier ook echt chaos? Of nou, want ik zei er ook altijd, het is wel een beetje een leukje strootje natuurlijk.
2: Ja, gewoon chaos.
1: Nee? Ging allemaal wel goud?
2: Ja, we zijn allemaal bij wat fietsers langs kwam. Die zijn allemaal op fiets gekomen.
1: Ja. Maar ik hoorde ook dat mensen hier in Durp gingen parkeren en dan lopen doorheen gingen.
2: Ja, maar hier ook wel eens een parkeerplekje door.
1: Ja, dat heb ik mijn ouders ook hem stond.
2: Ja, dan zijn de fietsen erbij, fietsen erachteraf en hoppen naar Diektel.
1: Ah, mooi man. Ja, het is wel weer een keer mooi om met te maken, toch?
2: Ja, hoor. Dat is wel leuk.
1: Ja. Maar gooi je dan van de ogen, want het is natuurlijk zaterdag. Hier nou ook begint een beetje te druk, hè? Hier begint nou ook al. Ik heb onderweg ook al wat rekening gehad, maar gooi nou wat down. Toen zucht er wel allemaal goud en schierhoed.
2: Ja, ben je druk, ja. Maar ja, god, nee, verder is dat. Ja, verder gewoon niet down. Ja, verder nog veel.
1: Lekker.
2: Lekker, ja. Stelt je zin. Het is echt weer geniet. Want ik hoop dat daar wel een beetje regen wordt.
1: Ja, want het is dreug, hè? Ze in toen
2: ook. Ja, ik heb die rekening weer voor gekregen.
1: Oké, okay. Dat is belangrijk, hè?
2: Ja.
1: Nou, en straks om 10 uur een plakje koud te bieden met een bakje koffie.
2: Dat gaat wel leuk.
1: Dat denk ik ook wel, hè? Ja. Nou, en voordat hij weer zo drak wordt richting Noordpool de Ziel, dan mag me nooit meer, denk ik.
2: Nee, voor die eclipse, daar heb ik het idee van nooit.
1: Nee, dat is weer pas het...
2: 2080,
1: ja, 2080 eigenlijk. Nou, ja,
2: 50 jaar erbij. Nee, dan kom ik ook wel in het boek over records met leeftijd, denk ik.
1: Ja. Nou, mag er wat van. Ik ga ook weer deur, want ik ga hem door de autocross houden.
2: Oké.
1: Nou, ook mooi toch?
2: Ja.
1: Gooi door nog een meer?
2: Nee, denk je nooit. Nee, ik weet het wel. Nee, staf.
1: Luister over 20 minuten maar even.
2: Ja, is gauw.
1: Ja?
2: Komt gauw.
1: Mooi, hè?
0: En mooi, ja. Hij komt gauw te reren, Elwin. Bin echt een vaste luisteraar en kijken van Riebeek. Dankjewel, Elwin Baas. Daarmee verder op de autocross. Hier is Kenny Rogers. Lucille. In a bar in Toledo, across from the depot.

We gaan naar Drouwenermond. Want sinds donderdag staat Drouwenermond op zijn kop. En dat is zo tot en met morgen. Het gaat namelijk over het Boerenrockfestival. Een festival wat

0: Slooppilden van Neudig, of waren die poorpilsjes goud genoeg?
1: Nee, poorpilsjes waren genoeg.
0: Hartstikke mooi. Hey, ik zei net al, hè, jullie hebben een speciale partybus gekocht. Wat is dat voor bus?
1: Nou ja, we gingen er net zo heen met onze kameraden. En we hadden dus gewoon caravan bij ons. En toen kwam op internet kwam een bus tegen. En we van ons kameradengroep, we hebben allemaal grote rijbewijs. En die bus was teruggekeurd door camper. Dus dan mag je met je vrachtwagen rijbewijs, mag je eraf. En toen lijkt me dat om een cruiser. En we denken, nou, dat zal toch wel wat weten. Dus dan zijn we met de wezen te kijken. En mijn moeder eigenlijk ook nog kocht. En mijn helemaal lambaard, muziekinstallatie daarin en een denkbed daarin. Dan kunnen we hier met elkaar met die bus hierin.
0: Fantastisch. We hebben nou zeg maar mensen die radio luisteren via televisie, die kennen hem nou ook zo. Maar hij zucht er ook knap schierhoed.
1: Ja, moet toch? Ja, ik ben hartstikke wies met. Hij is nou 34 jaar oud, dus dat is als hem lach geven.
0: Nee, dat leuk ik best. Hij glimt ook goud trouwens. Hey, nou ben je, ik hoorde net Negenbeer, maar jullie club is groter toch? Met hoeveel man ben je door?
1: Ik denk dat we tot zo met dikke 30 man ben, zeg maar.
0: En die komen allemaal door Sibboeren?
1: Nee, niet allemaal hoor. Niet allemaal. Nee, ja. Dus het is eigenlijk onze Cameroon gehad, maar er komt ook wat ook blij aan en wat ook scheemde en wat ook de helm, zeg maar. Zo'n beetje door tussenin, allemaal komt allemaal een beetje weer.
0: Mooi koppeltje volk bij elkaar, zeg maar.
1: Ja.
0: En de rest, die nooit in die bus kan slopen, die slopen met caravans?
1: Ja, eigenlijk allemaal in caravans.
0: Ja. Hey, en het Boel Rock Festival, hè? Even voor de mensen in Zoldkamp in Bhutan, daar in het Noordwesten. Ja. Neem ons eens even met. Wat moet ik me nu voorstellen? Wat is dat nou voor festival? Want het wordt elk jaar groter.
1: Ja, het wordt elk jaar. Ja, ik denk dat dit nou de vierde keer is dat we hier zijn. Maar vier alleen was het nog een stuk kleiner. Maar wat ik hoorde, ben er nou 6000 man op de camping. En het is eigenlijk best wel bijzonder. Alles kan hier. Het is zo gek bij bedenken, maar alles kan hier. En overdag is het trek en kruis en Paul van ons kruisen ook. Dus die doen er weer met die kruis. Dus ja, eigenlijk is het hartstikke mooi.
0: Het is eigenlijk een beetje wat zeg maar vroeger de Zwarte Cross was. Maar door is wel van heel veel mensen dat zij zeggen van ja, dat is nou wel heel commercieel worden. Door is een beetje zeg maar dat vrije is er van af. En ik hoor die zeggen dat hier nog wel alles kan.
1: Ja, precies, ja. Nou, alles natuurlijk, overal zit een grens aan, maar in principe hier kan heel veel. Dus ja. Ik denk wel dat dit een beetje te vergelijken is met oude Zwarte Gras, 10 visio leenbaas.
0: Ja, en jullie bent ook overal donderdag bij je aankomen?
1: Ja, klopt.
0: Nou sprak ik nog, ik was op een bruiloft. En toen sprak ik een paar jongen, die ben ook op het Boel Rock Festival. En die zeiden, we hebben 7 uur in de file staan, voordat we het terrein opkomen. Want de organisatie die gooit alles checken of er nooit stiekem drank naar binnen smokkeld wordt.
1: Ja, nee, dat klopt. We werden om 9 uur waar we hier aankomen. Smurks en om 6 uur stonden we met z'n allen op steek. Smiddags. Dus het was echt helemaal off zijn in die hitte.
0: Door 9 uur overdoen.
1: Ja, ja.
0: En dan schroeven ze ook alles los in die bus om te kijken waar je blikjes bier verstopt hebben?
1: Nou, dan hebben ze. Ja, het is wel een beetje. Zeg maar wat lusroof. Maar zeg maar verder niks kapot maakt of zo. Hoor. Maar dat valt wel mee. Maar het is ook nooit leuk, want we hebben wel al bier binnengekregen. Dus dat voelt je een beetje beter en best nou.
0: Zeker gauw. Gefeliciteerd, Arjen. Heel gauw door. Donderdag dus kom. Vanochtend Den Leuvik. Ja, er komt ook weer allerlei muziek. TikTok Tamo is er volgens mij vanochtend. Of was die rustig?
1: Dat word ik eigenlijk niet.
0: Doe eens helemaal geen idee. Er ben 60 artiesten, maar doe eens geen idee welke komen, hè?
1: Nee, niet allemaal. Dat mag ik ook allemaal net zo van. Het is wel gezellig. Dat vind ik wel belangrijk.
0: Zal ik gewoon tegen die zeggen, proost, trek me maar aan open en maak er nog een mooie 2 door, of hè?
1: Dan gaan we daar.
0: Groeten aan al die anderen, 29.
1: Kom koud.
0: Arjan, zet hem op.
1: Bedankt.
0: Mooi.
1: Hey.
0: Yo, geweldig. Arjan Bouwman door met een kopje volk op Boerenrock in Trouwendemond. En de radio die gooit er bij aan. Radio Gaga, Queen, hier op Radio Noord.

0: verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
1: Hallo, eet smakelijk voor straks.
0: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
2: En, hoe was het bij het ING Servicepunt?
3: Hij is onderweg.
2: Wie?
3: Mijn nieuwe betaalpas. Na een korte uitleg zelf geblokkeerd en in de app een nieuwe aangevraagd.
2: Top. Koffietje, ik trakteer.
4: Ja, dat zal wel moeten zonder pas.
5: Ook hulp nodig bij digitaal bankieren? Ga naar ing.nl/servicepunten voor het servicepunt bij jou in de buurt.
0: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
6: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
7: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle VriendenLoterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
8: Voor wie zijn we ook alweer?
7: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
6: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen €4000. Dewarmte.nl.
7: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels.
9: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij blijft staan. Jij denkt, ik moet er langs. Ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
10: Het is 8:40 in onze provincie. Het laatste nieuws kriegen we vandoor van Leo Wassing. Mooi Leo.
11: Mooi Marcel, goedemorgen. De politie zoekt een grijze Volkswagen T-Roc of T-Cross die mogelijk te maken heeft met de aanslag eergisteren op een woning aan de Multatuli-straat in de stad Groningenwijk de Wijert. De gezochte auto heeft witte nummerplaten, waarbij de politie nog niet kan zeggen of dit ook betekent dat het om een Duits kenteken gaat. Getuigen en eigenaren van een deurbelcamera worden opgeroepen zich bij de politie te melden. Verslaggever Goos de Boer weet ondertussen waar het in deze zaak om draait.
12: Drugshandel, 2 zoons, ja, die zijn bekend bij politie en justitie. En ja, als je alles op een rijtje zet, kun je niet anders concluderen dat het daarmee te maken heeft. Het is natuurlijk niet zomaar dat een woning op deze manier, hè, niet een klein beetje ook, hè, met een enorme bom, want het was niet zomaar een beetje vuurwerk, met een enorme bom wordt bestookt en dat er ook nog wordt geschoten. Ja, dat duidt wel ergens op. Ja, en het wordt steeds duidelijker dat dat te maken heeft met een conflict. Want dat is het meestal, hè, binnen de drugswereld. Dat is wel helder en dat heeft te maken met de beide zoons van de familie.
11: Overigens wonen de zoons daar niet meer. 1 zoon was wel aanwezig in de woning op het moment van de aanslag. De organisatie van Zummerbühne balt flink van de website goticketshop.nl. Op die website kun je via doorverkoop kaartjes voor de voorstelling De Graanrepubliek kopen en betaal je veel meer dan de normale prijs. Een aantal verkochte kaarten blijkt ook helemaal niet te bestaan. Gedupeerden krijgen hun geld wel terug, maar zitten zonder kaartje. Alle voorstellingen van De Graanrepubliek zijn inmiddels uitverkocht. Jorinde van Klinken is gigantisch trots op haar gouden medaille bij discuswerpen op de EK Atletiek in Birmingham. Dat goud volgde gisteravond op het zilver bij het kogelstoten op maandag. 2 jaar geleden op de EK in Rome slaagden de atleten van Groningen Atletiek er ook al in 2 medailles te winnen. Toen won ze zilver bij het kogelstoten en discuswerpen. Ze kwam gisteravond tot 67,67 meter. Toch baalde ze na afloop ergens van.
13: Nou, ik wilde gewoon echt mega graag over de 70. En ja, voor mijn gevoel zit het er al jaren in een stadion. En eerlijk gezegd was de wind nu ook nog eens heel erg goed hier. Normaal heb je geen wind in een stadion. Maar ja, het gaat om de medaille. Dus ik ga dat zo snel mogelijk uit mijn hoofd zetten.
11: Ja, en die medaille is dus goudkleurig. FC Groningen neemt het morgenmiddag in Den Haag op tegen promovendus ADO. Die ploeg keerde afgelopen zomer na 5 jaar afwezigheid terug in de Eredivisie.
14: Mooi fris elftal. Het wordt ook een fysieke strijd. We hebben een trainer die ik goed vind. Nou, hij laat zijn jongens, vind ik, fris en vrij spelen. Frank en vrij ook. Goed idee van voetballen met lef. Kunnen dat ook belopen, willen dat ook belopen met z'n allen. Echt een mooi ploegje. En hebben het vorige week AZ zeker een helft lang gewoon ook moeilijk gemaakt. Dus dat wordt en een fysieke strijd en een voetballende strijd. Dus dat, ja, ik verwacht wel een mooie pot. Beide ploegen willen ook vooruit. Dat levert altijd ruimte op. Ja, dus wel zin in.
11: Ja, zei FC Groningen trainer Dick Lukien. Het duel begint morgenmiddag om 12:15.
10: Kijk aan, gewoon dat allemaal zijn. Maar eerst natuurlijk nog het weer, Leo.
11: Ja, we hebben het al aangehaald. Hè. Regen, niet overal in de provincie, maar er komen buien voor op dit moment. Verder vandaag wolken en ook zon. Het wordt 22 tot 27 graden. Morgen koelt het verder af met maxima van 21 tot 23 graden. Blijft wel droog met zonnige periode.
10: Mooi. Het mooie trouwens van Jorinde van Klinken.
11: Ja.
10: Twee keer 6-7. 6-7, 6-7. Heel veel kinderen, ben heel gelukkig. Dankjewel, Leo. Daarmee. Gewoon een wafem. Elwin is onderweg. Zijn ga je het namelijk kijken bij de autocross.
8: Ervaar de pracht van Groningen op het landgoed van Museum Borg Verhildersum. En bezoek de exposities in het koetshuis en op de boerderij. Ga naar verhildersum.nl.
15: Toe aan een comfortabele en gezonde nachtrust? Bezoek de vernieuwde showroom van Prins Heerlijk Slapen in Stadskanaal. Kijk ook op prinsheerlijkslapen.nl.
16: Hey, waar was jij?
17: A7 Car Wash Hoge Zand, natuurlijk.
15: Profiteer nu van onze opruiming bij Prins Heerlijk Slapen in Stadskanaal.
18: Geen caravan weer meer? Ga voor binnen- of buitenstalling naar noordercaravancentrum.nl.
19: Badkamer renoveren? Kom naar de nieuwe showroom van Vaatstra in Bedum. Vaatstra, nu ook voor sanitaire tegels, Verbindingsweg 19 in Bedum.
20: Maak dit weekend een tijdreis naar het Groningen van 100 jaar geleden. Openluchtmuseum Het Hoge Land. Je bent er zo. Kijk op hethogeland.com.
21: Picknicktafel of speeltoestel? De4keien.nl.
20: Openluchtmuseum Het Hoge Land is één van de Groninger Waddenmusea.

0: Oud. Ja, undecided is het ook nog in Waven. Vanmiddag nooit meer als we op het einde van de dag zijn. Spectaculaire dag. Er is namelijk autocross. Elwin Baas, doe best hoor aanwezig. Het klinkt nog vrij rustig op de achtergrond. Oh nee, toch nooit.
1: Was zes toe?
0: Nee, ik wil zeggen, het is nog vrij stil, maar nee. ik trek nu wat in.
1: Nee, ze gewoon ook pas om 11 uur van staan, hoor. Maar het is nou even dat ze allemaal hebben keurd worden. Dus af en toe riet er een langs, want ja, ze komen ook allemaal nog binnen. Robin, doe best van de organisatie, maar doe reserv ook meer. Ja, toen zei ze net een minuut geleden tegen me, ik heb nog een beetje pinnen. Want 3 weken geleden op Texel, wat is er gebeurd?
2: Ja, nou, wat een ongeluk. Je ging hem over de kop en toen ben ik hem hard op het dak terechtgekomen. En ja, er zit een klein scheurtje in de rib. En, ik heb nog wel verhaal, maar gooit nou wel weer een beetje pinmedicatie erin. We hebben de toes kruis, dus de man wel de stoor natuurlijk, hè?
1: Hey, wat een verhaal, jongens. Jordlaak is nooit meer reden deze cross. Vorig jaar op een andere manier, maar dit jaar eerst als een kameradenclub.
2: Ja.
1: Organiseren jullie dat? Begun dattigers.
2: Ja.
1: Hoe is dat zo ontstaan?
2: Nou, kijk, we zijn een echte vriendengroep die eigenlijk overal wel riet. En dat is in Fruisland, in Grunning, maar we gewoon dus ook wel naar Texel. En het leefde altijd al wel. Vrouwen gingen weer met ons olders mits. Mijn pa moeke zat vrouwen ook in de VV-bestuur. En die gingen we hier als kleine jong met fietsjes heen. En dat ging al vanaf de vorige jaar, zeg maar. En die vond het geweldig. En vrouwen zeiden altijd, ik wil zelf rijden. Nou, maar dan was er gewoon autocross waar van meer. En nou hebben we als vriendengroep zelf een woon organiseren met uit zelf. Nou, van nu door is een stichting is opgericht. En die stichting hebben we dit jaar voor het eerst opgericht. Dus het was heel veel geregeld. Maar we hebben toch voor ook aan de box om hier een mooi evenement neer te zetten.
1: Ja, dus heeft dat tegen mij van, wie ben ongeveer met 11 kameraden ongeveer. Ja, rieden ze nou ook allemaal meer?
2: Nee, nou ja, allemaal. Nee, een poor. En een poor oorrieders. Nico die start op de Keurden, oorrieder. Ik ben zelf coureur van de Vrije Standaard. Henk Puma is coureur. Wouter Bekkema die start door bijvoorbeeld. Die is ook coureur. En maar ook van de Ollegaarde van Vrouwger is Harold. Dit is de pa van Marco, die ook in het bestuur zit. Die is 60, die riet ook gewoon nog. Dus het leeft hier wel. En we willen het ook dat het blijft en dat het blijft leven. Dus ja, dat vinden we prachtig.
1: Ja.
2: Dus eigenlijk als een groep vrienden is dat zo opgericht.
1: Mooi man. We lopen een beetje naar die auto toe. Ja, als de verbinding er allemaal touw loopt, want dat is altijd lastig natuurlijk. Zo ver van de auto af. Want dit is die auto, een oranje. Ik ken er nooit heel veel auto van Mokken, Robin.
2: Nee, dat klopt. Ja, we hebben alles zelf in elkaar last. Het is eigenlijk een buizenframe door een Ford Escort dakje op en een Ford motor erin. Met zelfs een VW-bak. Dus het is allemaal een beetje passen en meten. Maar ik vind het mooi om door aan te monteuren. En door een gezellig biertje en een beetje dom lullen.
1: Ja, maar wat er nou allemaal nog gebeurt? Nee, om 11 uur gewoon jullie van start.
2: Ja.
1: Dan ben de race is tot een uur of 5.
2: Ja, zoiets.
1: Rond 5 uur. Wat gaat er nou allemaal nog gebeuren? Maar dan wordt hier en door nog wat sleuteld. Ik zou in de verte ook al de auto's klaarstaan. Wat gebeurt er nou, Dan?
2: Nou, kijk, waar we nou naar touw kijken, dat is de keuring. En door wordt gekeken naar brandvertrokken kleren. Naar een rolkooi die goud is en die gecertificeerd is bijvoorbeeld. Dat als ze over de kop gewoon dat er niks met de riders aan de hand is. En of de motorcodes en dergelijke klopt met casco. Want dat in sommige klassen is dat ook nog van dien. Nou ja, en voor de rest, of het veilig is, zeg maar. Want,
1: dat is allemaal het liefste, hè?
2: Ja, het is een hele veilige sport eigenlijk. Ja. Nou ja, als je het over de kop gooit, dan krijg je wel eens wat. Maar goh, voor de rest, we zitten in een systeem wat eigenlijk binnen hetzelfde is, het Max Verstappen, zeg maar. Dus daar zitten we wel veilig in vast.
1: Hey, dus straks, mensen kunnen gewoon komen?
2: Ja, als ik in die kwam, vanaf 10 uur ben alle bezoekers welkom. Het is €15 entree vanaf 12 jaar. Beneden 12 is het gewoon gratis.
1: Nou, in het weer zit midden, hè? Want zoals Gustav viep dat de groene, maar je ook nooit aan denk.
2: Nee, dan was die wel echt te warm. We waren niet Gustav ook bezig met alles klozen. Nou, de zwarte stond wel op de kop en de rug.
1: Ja. En nou is het met de zenuw, is dat er een beetje van positieve spanning? Ook voor de organisatie, maar ook om zelf te rieden in die deur.
2: Ja, nou zeker. Dat is altijd aanwezig. En we hopen ook dat het in goede gang verloopt. Dus die zenuw ben er zeker wel. Maar het is nou allemaal aan gang en het loopt wel. Dus die zenuw ben nou weer een beetje voort, zeg maar.
1: Veel plezier.
2: Ja, dankjewel. Dat
1: komt wel gauw, hè?
2: Ja, zeker. Ja. Dankjewel.
1: Ik kijk nog eenmaal of er nog een ergens in de auto zit, Marcel. Want ik vind dat hij er mooi mee af te sloepen met een beetje geluid. Maar dan zul je net zijn dat ze allemaal...
2: Ik heb hier nog wel hoor.
1: Wacht even, er is nog geen mooie. Dan lopen we toch even meer het Wessel. Heb je Marcel of nooit?
0: Ik wel.
1: Ja, maar ik hoor altijd wel een beetje van geluid. Want af en toe over autocross hebben. Dan Hij moet even snel aan, ken dat? Ja. Ik wil even een beetje gaan brommen, hoor.
0: Wat is dit voor een motor? Alfa PK?
1: Wat voor motor is dit? Ford. Ik kom even door die touw, hoor. Ja, maar hoeveel zit er nou onder de kap, of nou? Of was het eronder?
2: Wel 200 pk.
1: Oh, nou loop maar eens een buurt.
0: Ja, dat klinkt lekker.
2: Ik ga er ook even gas geven, hè?
1: Een beetje gas geven. Wacht even, dan gooi ik even door. Het is volk, even een beetje gebrand.
0: Ja,
1: lekker.
0: Heerlijk.
1: Man. En het roept ook zo lekker.
0: Dat leuk ik, Elwin. Dankjewel.
1: Yo, mooi.
0: Feest door op Waven. Elwin Baas.

0: Seal, Future Love Paradise. Ja, dan gewoon door het weer. Gert Voelman, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Ja, ik reed een beuk de skade op, Gert. En ik kreeg wat op mijn veurom. Dat de autoroutenwissers die mozen aan. Ik had het heel lang niet zijn. Het was een beetje regen.
1: Ja, je zou bijna afgaan wat het precies is, hè?
0: Ja, precies. Ja, kriegen we er nog meer van?
1: Nou, heel lokaal is dat het geval. Ik kreeg een melding, althans ik kreeg een melding. Ik zag dat Noordhorn, die zat op 0,5 mm. Grote Gast op 1,6 mm. Nou, elke druppel is welkom. Wat je vandaag gaat zien is een wisselend bewolkt weertype. Er zijn wolkenvelden, er komt ook regelmatig wat zon over. En temperaturen, die gaan we alleen leveren. Zo'n 21 graden in het noordwesten van de provincie tot 26 graden in het zuidoosten van de provincie. Het is wel zo dat plaatselijk een bui kan ontstaan. Momenteel zitten ze hier en daar al. Maar nogmaals, er zijn verschillende plaatsen vandaag waar het gewoon droog blijft. Dus het is echt een beetje duimen dat er zo'n bui naar beneden komt. Met een zwakke, of met een gematige wind uit noordelijke richtingen. Vanavond in het oosten nog een enkele bui. Vannacht koelt het af zo'n 11 tot 16 graden. Het blijft dan op de meeste plaatsen droog. En morgen overdag temperaturen van 21 tot 23 graden. Af en toe zon, ook bewolking. Dat wisselt elkaar een beetje af. 21 tot 23 graden is trouwens normaal voor deze tijd van het jaar. Maandag is het vergelijkbaar. Maar dinsdag, woensdag, donderdag zie je die machine van buien toch steeds meer op gang komen. Dus dan gaan er op meer plaatsen buien vallen. Ik zeg maar nadruk buien. Dat betekent op de ene plek dat het een paar millimeter is tegen donderdagavond. Maar er zullen ook plekken zijn waar misschien wel 10 tot 20 millimeter naar beneden komt. Dus het gaat allemaal wat verbeteren, maar het gaat stapsgewijs.
0: Stapsgewijs, goed. Maar ook nog droge periodes met zon.
1: Zeker droge periodes erbij. En als die zon erbij komt, ook dinsdag en woensdag, dan zit je gemiddeld zo 21, 22 graden in de provincie. En dat is normaal voor deze tijd van het jaar. Dus we gaan eigenlijk naar een normale zomerse periode toe. Terwijl we een hele abnormale periode hebben gehad.
0: Zo een keer lekker. Gewoon normaal doen.
1: Ja, zo is het.
0: Dankjewel, Gert.
1: Oké.

0: Ik doe het voor gezonde nieren.
1: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
2: Met de Nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
3: Je draagt bij aan een beter milieu met een Remon waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
4: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning?
5: Tuurlijk wel!
4: Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
3: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
4: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen 4000 euro? Dewarmte.nl.
6: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar Randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
7: Hey ondernemer, hallo? Kan je me Hapert jouw internet van de zaak ook zo? Dan is het tijd om over te stappen op zakelijk glasvezel van KPN. Dan is je hele bedrijf altijd supersnel online, zonder irritante onderbrekingen. Stap nu over en krijg een Apple iPad cadeau bij een 3-jarig abonnement. Kijk op kpn.com/zakelijk.
6: Ga naar randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
8: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
9: Radio Noord. In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
10: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
9: Nu het nieuws van 9 uur.
11: Katrien Straatman met het NOS-journaal. Het dodental van de aardbeving in Indonesië ligt inmiddels op 20. Dat aantal kan nog oplopen, omdat er ook nog mensen onder het puin liggen. De beving was vannacht voor de kust van het eiland Flores en had een kracht van 7,7. Op Flores wonen 1,9 miljoen mensen. Onder meer de grootste stad Maumere werd zwaar getroffen. Daar stortte een deel van een havengebouw in. Passagiers die zaten te wachten raakten bedolven onder het puin. Langs de kust gold eerst een tsunami-waarschuwing, maar die is inmiddels weer ingetrokken. De Amerikaanse president Trump zegt dat hij de straat van Hormuz tot Amerikaans grondgebied wil maken. Hij wil dat na afloop van de oorlog met Iran regelen, zei hij tijdens een toespraak op een politieacademie. Trump zei ook dat de VS de zeestraat feitelijk al in handen heeft, vanwege de Amerikaanse maritieme blokkade die schepen van Iran tegenhoudt. De opmerking komt op een moment dat de vredesonderhandelingen helemaal zijn vastgelopen. Teheran zegt zich niet te laten intimideren door dreigementen of machtsvertoon van de VS. Door hoge temperaturen en extreme droogte woeden er veel natuurbranden in Europa. Onder meer in Frankrijk, Spanje, Kroatië, Servië en Bulgarije. In Duitsland werden gisteren 2000 mensen geëvacueerd vanwege een brand bij het plaatsje Guy ten oosten van Aken. In het Verenigd Koninkrijk woeden nu 37 branden. Miljoenen Britten hebben daarom een waarschuwingsbericht gekregen op hun telefoon, vergelijkbaar met een NL-alert. Botik van de Zandschulp heeft op het tennistoernooi van Cincinnati de tweede ronde bereikt. Hij won in 2 sets van zijn tegenstander uit Kazachstan. Van de Zandschulp zou eigenlijk Talon Griepspoor treffen, maar die meldde zich vlak van tevoren af met een buikspierblessure. Debutant Jesper de Jong bleef steken in de eerste ronde. Hij ging onderuit tegen de Amerikaan Alex Mick-Michelson. Het weer vanochtend wisselen zon en wolken elkaar af. Vooral in het noorden vallen buien. Vanmiddag geregeld zon en dan kan er een lokale bui nog vallen. Het wordt 24 tot 32 graden. Dit was het NOS-journaal.
12: Mama, ik verveel me.
13: Wil je naar Designer Outlet Ochtrop?
12: Oh ja, dan ga jij shoppen en ik naar het kinderspeelparadijs.
13: En ik bespaar tot wel 70%. En we gaan ook nog lekker eten in een van de restaurants.
12: Pret voor de hele familie.
13: In Designer Outlet Ochtrop Duitsland. 20 minuten van Enschede.
14: Je leeft bewust en eet gezond. Toch lukt het niet altijd om alles uit je voeding te halen. Met Zegsel Magnesium Drops voeg je eenvoudig magnesium toe aan je dagelijkse routine. Voed je lijf, vul je tekort. Bekijk zegsel.nl/drops.
15: Hey, waar was jij?
16: A7 Car Wash Hoge Zand, natuurlijk.
17: Maak dit weekend een tijdreis naar het Groningen van 100 jaar geleden. Openluchtmuseum Het Hoge Land. Je bent er zo. Kijk op hethogeland.com.
5: tot 80% besparen met een hybride warmtepomp van Blauwvolt in Hoge Zand. Informeer op blauwvolt.nl hoe wij dit ook voor u doen.
18: Openluchtmuseum Het Hoge Land is één van de Groninger Waddenmusea.
19: Dit stel is zo ontzettend fan van Kruid en Kramer dat ze ieder jaar alle meubels uit hun huis halen. Hoppa. Om ruimte te maken voor voordelige nieuwe tijdens de uitverkoop. In Kruid en Kramers gigantische showroom op de Woonboulevard in Groningen. Nu nog voordeliger shoppen dus. En showroommodellen mogen meteen mee. Oh yeah. Uitverkoop bij Kruid en Kramer. Mooi gewoon.
20: Radio Noord. Noord en Ommeland.
21: Met Marcel Nieuweweg.
22: De zomervakantie loopt afsinerende voor de schoolkinderen, maar nog steeds ben de grunnigers op vakantie. Daarmee ga ik roeren waar ze binnen.

0: krijg je toch vakantiegevuil van. Kenny Rogers, Dolly Parton, Islands in the Stream. Over vakantiegevuil gesproken. De zomervakantie is sikkem verbi. Overmorgen worden de basisschoolkinderen alweer naar school te houden. Maar nog altijd ben de Grunnigers op vakantie. En ik ga even door weer belden met een van die Grunnigers op vakantiebestemming. En voor diegene zit, dat weet ik dus nooit. Maar aan de hand van de vragen die ik stel, probeer ik dat som met Petra te achterholen. Ja, Petra, moest terug een kopje erbij hebben.
1: Oh jee, ja.
0: Nou, Leo mag ook met dan als ze wil. Leo dus ook met?
2: Waarmee? Ik let ook niet op.
0: Leo, die is druk bezig met zijn nijsbulletin en daarmee van 9:30. Ik heb Elga van der Loon uit Sibburen aan telefoon. Elga, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
0: Ja, dan bist dat de tweede uit Sibburen dat ik vanmorgen aan telefoon heb. Vanmorgen sprak ik ook al met Arjen Bouwman. Maar die zit op Boerenrok in Drouwenermond. Door bist toen nooit, hè?
3: Dat is heel wat anders. Nee, dat zijn wij niet.
0: Oké, nou neem ons eens even met. Wat zuchtst u op dit moment voor die?
3: Een blauwe lucht, een mooi zonnetje, een prachtige zee. Bergen. En als ik nog even beter kijk, ook een mooi zwembad met veel gelukkige mensen.
0: Zo, dat klinkt mediterraans als dan mee ligt. Oh, dus zegt ook een geliek, joh?
3: Nee, ik zeg nou.
0: Wat geeft de thermometer aan?
3: 25 graden.
0: Oh, dat is wel heel lekker.
3: Ja.
0: En gooit dat in de loop van de dag nog omhoog?
3: Nou, nog een beetje. Het wordt vandaag 27, 28 graden.
0: Dat ben wel hele lekkere temperatuur. En trouwens, het is in dat Middellandse zeegebied is het al veel warmer weer de afgelopen door en afgelopen week volgens mij.
3: Ja, dat zou kunnen.
0: Hoe ben je er komen? Met auto of met vliegtuig?
3: Een stukje met de auto en daarna met het vliegtuig.
0: Vanaf Schiphol, Düsseldorf?
3: Nee.
0: Münster?
3: Nee.
0: Rotterdam?
3: Nee.
0: Vind je dit leuk, hè?
3: Ja, dat vind ik wel leuk, ja. Dat ga van raden.
0: Oké, wat ben jullie plan voor verdorven?
3: Nou, vandaag een beetje relaxed dag. Vanavond is een groot feest in de stad hier dichtbij.
0: Welke stad?
3: Ja, wil je dat nou al weten? Dan ben je er heel snel uit, hè? met veel bands en een soort festivalachtig iets. En vanavond sluiten ze het af met een grote vuurwerk- en drone-lasershow.
0: Vuurwerk, drone, lasershow. Yes. Jullie zitten in een hotel, hè?
3: Ja, dat klopt.
0: Dat klopt. Wat is nou het lekkerste eten wat je door kan krijgen?
3: Het lekkerste, ja, nou ja, drinken of eten, wat wil je weten? Ja,
0: de beide maar, wat is het lokale gerecht, zeg maar?
3: Dat zijn toch de stoofpotjes met vlees en allerlei groenten. En dan in zo'n mooie keramische pot, zeg maar.
0: Aha. Mm-hmm. Petra?
1: Dat is een paella.
0: Nee, het is geen paella. Dus, oh. Dat is geen stoofpotje voor mij. Nee, ik denk. Okay, Leo, is het een idee? Waar Elga zit?
2: Hongarije?
0: Ik ga even voor Kroatië en doe, Petra.
1: Oh. Ja, maar dan ga ik ook voor Kroatië, want jij denkt het te weten.
0: Nou, nee, ik wil een stoofpotje. En stoofpotjes hebben ze in Kroatië en in Oost-Grun. Nou, Oost-Grun zitten ze nooit, want door is het gewoon. Ik ga even voor Kroatië.
3: Dat is je antwoord?
0: Ja.
3: Moet ik nu al iets gaan zeggen?
0: Ja, je mag zeggen of het goud of fout is.
3: Fout.
0: Fout?
3: Fout.
0: Ik zit ook niet in de buurt?
3: Nou ja, lichtelijk, maar je bent er nog niet.
0: Ik ben er nog niet.
3: Nee.
0: Helga, help ons maar.
2: Hoe heet die stad?
0: Oh ja, hoe heet die stad? Dat is een Hongaarse.
3: Nessebar.
0: Hou?
3: Nessebar.
1: Aha.
0: Hier ben drie mensen die kijken me gewoon aan, wie hebben er nog nooit van gehoord. Ligt dat in Burgas, Albanië?
3: Vlakbij Burgas.
0: Bulgarije.
3: Yes.
0: Ah. Kiek.
2: Naar Hongarije.
0: Bulgarije. Ben je er voor geweest?
3: Ja. Nee, helemaal niet.
0: Hoe bevalt dat nou? Want eigenlijk is dat nog wel een land wat, weinig mensen in mijn omgeving die op vakantie geweest ben naar Bulgarije.
3: Ja, ik vind het fantastisch. De mensheid is vriendelijk en aardig. De temperatuur is inderdaad fantastisch. De stranden zijn super schoon en geen kiezels. En het is maar 2,5 uur vliegen vanaf Eelde.
0: Vanaf Eelde dus? Bulgarije vanaf. Maar dat is ideaal.
3: Ja, dat is hartstikke super.
0: Is dit eigenlijk een, wat ben de vakantiebestemming waar je eerder altijd in ging? Wat, is dat Middellandse Zeegebied of nee?
3: Gran Canaria zijn we meerdere keren geweest. Binnenland van Spanje wel. En daarvoor veel België, Duitsland en Nederland.
0: En waarom nou Bulgarije?
3: Ja, eigenlijk zouden we niet op vakantie. Dat is het korte verhaal. En toen ben ik inderdaad toch gaan kijken vanaf Eelde. Waar vliegen ze naartoe? En wat lijkt ons nog interessant om eens een keer te zien? En wat verder lezen. En ook wat mensen navragen die al geweest waren. Waren wij vrij enthousiast.
0: En nou je er zult zitten?
3: Ja, super. Kan het iedereen aanraden.
0: Ja, hè?
3: Ja.
0: Goh, leuk. En ook nog redelijk betaalbaar. Ook wel een belangrijke rol voor Nederlanders natuurlijk.
3: Ja, nou ja, we zitten dan wel all inclusive en aan zee. Dus nou ja, goed, dat zijn ook keuzes die je zelf maakt.
0: Dat is waar. Dat is waar. Ja. Oké. Okay. Ja. Hey, hoe lang ben je er nou?
3: Vanaf woensdag. En we gaan volgende week woensdag weer weg. Dus 8 dagjes.
0: Oh, heerlijk. Dus een hele nog even door heerlijk van te genieten. Nou, dan zal ik zeggen, geniet lekker van het Bulgaarse feest. Zeker van de open van die vuurwerkshow en van al die drones die overkomen. En ja. Ik denk dat je heel veel mensen wel een tip gegeven hebt van god, Bulgarije, misschien voor een volgende moor op vakantie om doorheen te gaan. Dankjewel, Elga.
3: Heel veel plezier.
0: En alvast een hele goeie terugreis. Mooi, mooi.
3: Bedankt. Mooi, mooi.
4: Hoor je nieuwe muziek uit Groningen.
5: Dit is deze week Gronings Goud.
4: Simon Joan, The

0: had vooral Leo Wassing volledig iets zien duiken. The Spice Girls, Wannabe. We gaan de natuur in, en dat durven we door met boswachter Jelka Valen. Jelka, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Goedemorgen. Ja, we gaan door het prachtig mooie Westerwol over Goudnijs. Want

0: Oké. Nou kom ik net terug van Zuid-Frankrijk. Ik zat in de buurt van Montpellier. Oh. En dan ben ik helemaal gek van de krekels. Is dit een krekel?
1: Nee, het is geen krekel. Het is groter.
0: Het is groter?
1: Ja. Ja.
2: Een vogel.
0: Een vogel?
3: Een vogel?
1: Ja, het is in ieder geval een vogel.
0: Het is een vogel. Ja. Verdorie, die leeuwen was er niet bij de alles, hè?
3: Ja, het is scherp.
1: Weet hij ook welke soort?
0: Leo denkt Pino.
1: Pino. Oh, maar die zien we lopen. Deze vogel.
0: Een specht of zo.
2: Specht.
0: Is een specht? Nee.
1: Nee. Nee, het is een nachtzwaluw.
0: Een nachtzwaluw. Oh. En hoe maakt dat dier het geluid dan?
1: Ja, met zijn bek.
0: Maar door heel snel te klepperen, niet om door tegen het hout te tikken?
1: Nee, dat niet. Nee, dat komt echt uit de vogel zelf. Ja. Ja, maar dit is, geluid is eigenlijk ook het enige wat je van de aanwezigheid van het dier merkt. Want hij heeft zo'n fantastische schutkleur. Hij is grijs-bruin, gemarmerd verenkleed. Het lijkt echt op een boombas, dus je ziet hem niet. En overdag rust hij. Dan zit hij op de grond, tussen dode takken, bladeren, lage begroeiing. En dan dankzij die schutkleur valt hij ook helemaal weg. En dan in het donker, dan wordt hij pas actief.
0: Dus als ik het goed begrijp, Jouka, jullie hebben hem niet gezien, maar alleen gehoord.
1: Klopt, ja. Het gebeurt wel vaker, hè, met vogels, dat je ze eigenlijk niet ziet, alleen maar hoort. Maar bij dit dier, nou, is dat eigenlijk wel echt het geval, ja.
0: Maar als jij nou met je telefoontje ergens achter de boom staat en je laat dit geluid horen, dan denkt iemand anders, hé, daar is die nachtzwaluw.
1: Ja, dat kan, ja.
0: Maar daar gaan we niet vanuit, hè? We gaan er vanuit dat die... Maar hoe bijzonder is dat deze nachtzwaluw onze provincie bezocht heeft? Want die komt hier normaal gesproken niet voor?
1: Nou, eigenlijk is het gebied van Terborg daar helemaal geschikt voor. En we zitten eigenlijk al jaren te wachten totdat het dier komt. Ja. Kennelijk is het nu geschikt, want dit jaar is hij hier geweest. Maar ja, de grootste populaties van die nachtzwaluwen die zitten op de Veluwe en in Brabant. Je hebt ze ook wel op andere plekken, hoor. Maar het zijn veel kleinere populaties. En voor ons is dit dus een nieuwe soort. Wij hebben deze soort hier echt al jaren niet gehad. En nou, dat maakt het wel heel bijzonder dat hij er nu wel is.
0: Ja, gaan jullie nog iets doen om te zorgen dat dit beestje in onze provincie blijft?
1: Ja, nou ja, we vermoeden dat hij is... Er liepen natuurlijk altijd schapen in Terborg. En die zijn nu anderhalf jaar lopen die daar niet meer. Maar die schapen die liepen gewoon overal over die hele heide heen. Hè. Wij hadden gewoon een raster om het gebied staan. Of hebben dat raster daar staan. En dan konden ze lopen waar ze wilden. Maar die schapen lopen daar nu niet. En wat ik net vertelde, die zwaluw die zit op de grond. En is dus eigenlijk heel verstoringsgevoelig. Hij legt ook zijn eieren op de grond. Ja. In het kale zand. Nou, wat we wel gaan doen is dat... Als er weer schapen komen, dan gaan we ervoor zorgen dat die schapen niet op die plekken komen waar we die nachtzwaluw hebben gehoord. Dus dat gaan we wel anders inrichten.
0: Ja.
1: Dus, want we hopen natuurlijk dat die volgend jaar, die zwaluw in deze periode trekt die weer richting Afrika. En dan in maart keren ze weer. Beginnen ze weer aan hun terugreis. We hopen natuurlijk dat die volgend jaar weer terugkomt hier.
0: Ja logisch. Dus, ja. Maar dus zorgen dat je die schapen daar niet hebt, dat hij de ruimte heeft om daar zijn plekje te kunnen zoeken en dan maar hopen dat hij komt.
1: Ja, precies. Ja, wij kunnen hem niet sturen. Je vliegt zelf waar je heen wil.
0: Ja. Ja. En dan is de conclusie, kunnen we hem zien? Nee, eigenlijk niet, maar wel horen.
1: Precies. Maar dan moet je wel snel naar buiten gaan. Want wat ik zeg, hij vertrekt in deze periode weer.
0: Ja.
1: En daarbij, de heide kleurt nu prachtig paars. Dus het is sowieso een tip om naar de heide te gaan en te lekker te gaan wandelen.
0: Die tip nemen wij zeker ter harte. Jouka, dankjewel en ik wens je een heel fijn weekend.
1: Dankjewel, hetzelfde.
0: Dankjewel. Ja, de heide op dus. Westerwol in, de natuur in. En dan vernieuwen je wel. Dat het Jan Henk de Groot ook.

0: mijn zwemband.
1: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen en achter de doos van de airfryer.
2: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Allsafe.
3: Geeft ruimte.
4: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
2: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
5: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
6: Mam, wat als je valt? Kan je dan nog bij je telefoon? Ah, mam?
7: Steeds meer senioren kiezen daarom voor Persave. Met één druk op de noodknop roept u direct hulp in. Als uw contactpersonen niet reageren, neemt de meldkamer het automatisch over. Persave. Rust voor uzelf en uw kinderen. Kijk op persave.nl.
5: Laat de eerste keer gratis bij Fastnet. Ga naar fastnet.nl/gratisladen.
7: Persave. Vanaf 10,95 per maand. Kijk op persave.nl.
8: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa. Plus de anti-inbraakhulp van Interpolis is doei inbrekers.
9: 3-sterrenslot.
8: Hou je huis veilig met de anti-inbraakhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
10: Het is 9:30 in stad en omland. Het Leerste Nieuws met Leo Wassing. Mooi Leo.
11: Mooi, goedemorgen. Het noodlijdend Werelderfgoedcentrum, het WEC in Lauwersoog, roept de financiële hulp in van de provincie Groningen en de gemeente Het Hogeland. Het WEC heeft een schuld van 2,8 miljoen euro, blijkt uit vertrouwelijke documenten die in handen zijn van de RTV Noord. De stichting Werelderfgoedcentrum Wadden staat in het krijt bij bedrijven die bij de realisatie van het project betrokken waren. De overheden zijn alleen bereid het geld op tafel te leggen bij een geslaagd crediteurenakkoord. Lukt dat niet, dan valt een faillissement van de stichting niet uit te sluiten, staat in een intern stuk. Beide overheden zijn niet bereid de volledige schuld te dekken, maar houden de handen op de knip. De provincie en de gemeente willen op dit moment niet reageren. Op een rotonde op de N361 in Winsum is vanochtend de trailer van een vrachtwagen gekanteld. Door een nog onbekende oorzaak raakte de vrachtwagencombinatie van een loonbedrijf uit balans, waarna een trailer met mest van de vrachtwagen afbrak en omverviel. Er raakte niemand gewond. Een motor is afgelopen nacht uitgebrand op de A28 ter hoogte van Glimmen. De motorrijder reed over de snelweg van Groningen richting Assen toen de motor plots vlam vatte. De bestuurder zette zijn motor aan de kant en belde vervolgens de brandweer. Die was snel ter plekke, maar kon niet voorkomen dat de motor volledig uitbrandde. De brandweer van Delfzijl heeft gisteravond ruim 2 uur vergeefs geprobeerd om een ontsnapte grijze roodstaartpapagaai uit een boom in Holwierde te redden. Ondanks de inzet van een hoogwerker en speuren met zaklampen lieten die zich niet vangen. Eén brandweerman had de geschrokken papegaai bijna te pakken, maar het dier beet hem in zijn hand en vloog vervolgens weg. De actie werd laat in de avond uiteindelijk gestaakt om de vogel rust te geven, waarbij de kooi en voer bij de boom zijn geplaatst. De eigenaren van de papegaai hebben de hoop dat het dier daardoor zelf naar beneden komt. Jarenlang was het stil op het crossterrein in Warffum aan de Ammerlandsterweg. Daar kwam vorig jaar verandering in. Een groep enthousiaste vrijwilligers blies Autocross Warffum een nieuw leven in. Robin Buikema is een van hen. Hij vertelt hoe het motorsportevenement weer op de agenda kwam.
12: Ik ben een echte vriendengroep die eigenlijk overal wel riet. En het leefde altijd al wel. Vrouwen gingen weer met ons olders mits. Mijn pa Moeke zat vrouwen ook in VV-bestuur. En daar gingen we hier als klein en jong met fietsjes heen. En dat ging al vanaf de vorige jaar, zeg maar. En ik vond het geweldig. En vrouwen zeggen altijd, ik wil zelf rieden. Maar dan was er gewoon Autocross Warffum meer. En we hebben als vriendengroep zelf een woon organiseren met uit zelf. Nou, van nu door is een stichting is opgericht. En die stichting hebben we dit jaar voor het eerst opgericht. Dus het was heel veel geregeld. Maar we hebben toch voor ook aan de box om hier een mooi evenement neer te zetten.
11: Ja, mooi.
0: Dat klinkt goud. Ja,
11: zeker.
0: Van de,
11: jij keek me even verschrikt aan bij de papegaai.
0: Ja, dat ik denk van, gooi het weer over vogels. Hij zit echt helemaal in de vogels. Een nachtzwaluw, Pipo, Pino, door een papegaai. We hoorden net al die autosport in Wavum. Daarmee gaan we naar de motorsport in Arnhem. Door is
11: ook heel groot.
0: Dat bedoel ik. Ja, en wat voor weer zullen we erbij hebben, Gert?
9: Vandaag is het wisselend bewolkt. Dat betekent dus ruimte voor de zon, maar ook de nodige bewolking. En plaatselijk valt er een bui in de provincie, misschien met onweer. Maar er zijn ook vrij veel plaatsen zijn waar het gewoon droog blijft. Temperatuur vandaag zo'n 21 graden in het noordwesten tot maximaal 25, 26 graden in het zuidoosten. Vanavond nog een bui, vannacht blijft het droog met 12 tot 16 graden.
0: Holland summer weer dus. Dankjewel Gert. En daarmee hebben we ook Steven Bleker. Gewoon voor vooruitblikken op die wedstrijd. Morgenmiddag 11:15 in Den Haag. FC Groningen.
13: Werken waar je er echt toe doet? Op het water? In de techniek? Of op kantoor? Met meer dan 30 vacatures, altijd een plek die bij jou past. Check werkerbijwagenborg.com.
14: Scootmobiel of rollator nodig? Niet moeilijk doen. Gewoon naar Scootmobielwinkel Haren. Grootste assortiment van Noord-Nederland. Supersnelle service en advies waar je echt van aan hebt. Parkeren doe je zo voor de deur. En Scootmobiel in mij proberen? Dat kan op een grote oefenterrein. Kijk maar op scootmobielwinkelharen.nl.
13: Werken op het water, in de techniek of op kantoor? Check werkerbijwagenborg.com.
15: Je leeft bewust en eet gezond. Toch lukt het niet altijd om alles uit je voeding te halen. Met Zegzo Magnesium Drops voeg je eenvoudig magnesium toe aan je dagelijkse routine. Voed je lijf, vul je tekort. Bekijk zegzo.nl/drops.
16: Ja, zelfs paarden staan te trappelen voor Otter Dier Compleet in Leek. Otter Dier Compleet, de grootste dierenspeciaalzaak van de regio. Ook online.

0: Rock the Boat hier op Radio Noord. En wie gewoon Noord de motoren. Elwin, du was een uur geleden bij de auto's in Wavum. Nou, bij de motoren in Oirum. Grasmoorraces, ben ze al begonnen of ben ze door ook nog aan het trainen?
1: Nee, daar ben ze nog nooit bezig. Volgens mij worden ze straks voorsteld. Het is de jeugd en de nationaal vandaag. Maar ze zijn allemaal wel druk bezig. En over druk bezig gesproken, Johannes. De doep is van de public relations, zoals dat zo mooi heet. Ja, een hele mond vol. Hoe was het deze week? Want gisteren en eergisteren was het natuurlijk blauw daaid.
2: Ja, het was blauw daaid. En wie hem gelukkig hebben we heel veel vrijwilligers. En wie zeggen altijd zonder vrijwilligers en wie gaan graag mooi reizen. Nou, ik denk dat we wel 4 van 60 vrijwilligers hebben. Kijk, en vorige week zondag hebben we alle bonen hier opgebouwd. En ja, toen was het ook wel blauw daar. Maar door die alle bonen die staat en drie kwart dagen staat die alle bonen die staat. Rek naar om te houden.
1: Maar ik hoorde net ook al, want ik ben hier dan kwartier ongeveer. Ik hoorde van zoveel mensen af en ben weer blij met dit weer van vandoor.
2: Ja. Ja, zeker.
1: Ook voor de mensen, voor elke dag.
2: Ja, ja, de hele week is het een beetje darig. Tussen darig en varig groen weer. Gisteren hebben we die banden allemaal opgehangen. Jongen. Elke bouw, ik ben er. Dan moest eerst met douk voor kaplaan. Want dan loopt hij overal uit. Ja, dat was veel te warm. Dat is, maar dit is ideale weer voor ons.
1: Ja, dat is goud om te horen. Ja. Wat gaat er allemaal gebeuren vandoor?
2: Vandoor hebben we jeugd en nationaal. Nou, we hebben de jeugd, de ST-klasse hebben we nog. We hebben hebben we ook nog. Ik ben, ja, wat nou? Maar jeugd en nationaal, ja, dus ja. We hebben heel veel klassen hebben we. Dat is 50, 64 cc, 125. Ja, dat is, ik kan ze allemaal niet zo opnemen.
1: Nee, maar er is genoeg te doen vandoor.
2: Heel veel te doen. Dat gaat, ja, we hebben nogal wat staats. Ja,
1: en straks gaat beginnen, hè? Want de training begint dan?
2: 10 uur.
1: Kijk, dus nog 10 uur.
2: Ja, we hebben even de rijdersvuurstelling en we hier straks. Of de vuurstelling, daar wordt even alles in moed leert. Puntjes op de i. En om 10 uur begint het te trainen.
1: Ik hoor even, maar ik zeg er ook een Paul Wichter. Een jonge Wichter. En daar gaan we ook rieden, hè? We zijn allemaal een pak aan.
2: Ja.
1: Zal ik toch eens een proortje met
2: me? Ja, dan maar even. Ik loop wel even meer.
1: Ik ben wel even benijd waar ze vandoor kan. Ja. En of ze wel wat wilde zeggen, want ze begon nou in één keer heel leuk. Ze waren allemaal aan het zwaaien. Dames, jij gaat rijden, zie ik. Kom er eens even bij. Hi.
3: Hi.
1: Wie ben jij?
3: Ik ben Savannah.
1: Hallo, waar kom jij vandaan?
3: Ik kom uit Eelde.
1: Uit Eelde, oh, dat is een thuiswedstrijd, ja. Enigszins.
3: Ja, redelijk.
1: Ja, toch?
3: Op zich wel een half uurtje rijden, dus valt nog mee.
1: Hey, en hoe oud ben je?
3: Ik ben 14 jaar.
1: En ik zie dat jij een broek al aan hebt en schoenen. Jij gaat rijden vandaag.
3: Ja, klopt.
1: Ja, wat, in welke klasse?
3: Bij de 125 jeugd en bij de dames.
1: Zo.
3: Ja.
1: Hey, vertel eens even, hoe ben jij hier ooit mee begonnen? Want dat is niet iets wat je denkt, kijk, paarden, hockey, ja. Weet je, dat zijn hele normale sporten, denk ik een beetje. Maar hoe kom je dan met grasbaanracen terecht?
3: Ja, mijn vader deed altijd al motocross met bulten. En gewoon al vanaf kleins af aan gewoon erbij ingetrokken als 4-jarig op de motor en zo. Dus zo een beetje.
1: Wat vind je zo leuk aan?
3: Ja, weet ik niet. Gewoon de adrenaline, denk ik. En gewoon de snelheid een keer wat anders dan paardrijden of hockey. Dus ja.
1: Ja, en wat hoor je op school? Wat vinden ze ervan?
3: Ik praat er niet altijd heel veel over en zo. Maar ze vinden het altijd wel gaaf natuurlijk. Want ja, niet iedereen die zit op deze sport. En al helemaal niet dames. Dus
1: Waar heb je hem staan, de motor?
3: Die staat daar op het grind. Dus, ja.
1: Is hij dichtbij of ver weg?
3: Redelijk dichtbij.
1: Nou, kunnen we nog even een paar minuten... een minuutje. Ik denk dat het wel kan, toch? Al die andere meiden aan het lachen, want die waren heel uitbundig aan het zwaaien naar mij. Maar,
4: nou duurden ze mij.
1: En op duur durven ze niet meer, hè?
3: Dat was eigenlijk naar de foto, man. Dus,
1: niet naar mij.
4: Oh, dat was dat is lullig, Elwin.
1: Okay. Oh, wacht eens even. Hier zie ik allemaal campers staan.
3: Ja.
1: Hey, want hoeveel wedstrijden doe je nou gemiddeld dan in een jaar?
3: Volgens mij rond de 20 ongeveer.
1: Zo!
3: Hey,
1: dat is een drukke weekend, hè?
3: Ja, klopt.
1: Hey, en hoe goed ben jij? Of vind je dat lastig?
3: Ja, ik sta soms op het podium. Dit jaar ben ik al een paar keer op het podium gekomen bij de dames en bij de jongens. En ik sta nu bij de andere club, zeg maar, Nederlands kampioenschap. Sta ik derde in het kampioenschap. En hier kan ik nog derdes worden. Dus,
1: dat is wel goed. Hey, welke is het? Of allebei?
3: Deze.
1: Beschrijf hem eens even, want dit is echt wel een serieuze motor.
3: Het is 125 cc. En KTM. Dus,
1: vind je dat nou niet reet te spannend elke keer?
3: Ja, soms wel. De spanning bouwt natuurlijk wel weer op voor de wedstrijd. Maar als je er dan op zit, dan valt het wel weer mee.
4: Elwin.
1: Nou, we gaan het...
4: Ik wil hem heuren.
1: Kan hij ook aan?
3: Ja, ik kan zo wel aan. Ik moet eerst nu even naar de rijders bespreken. Dan gaan ze zeg maar bespreken.
1: Ah, maar wij zijn nu live. Nou. Dus kan papa of mama of is er iemand die hem even... Ik wil graag even het geluid horen. Wacht even, daar komt hij mee.
0: Ja.
1: Lekker toch?
0: Geweldig,
3: ja,
0: hè?
3: Ik ook.
1: Ja, toch? Eén succes vandaag, hè?
3: Ja, dankjewel.
0: Yo. Mooi, dankjewel Elwin. Dat is het hele weekend. Merck, the Masters of Grass Track. En verdorgen dus de jeugd. Met onder andere deze leuke dichter. Dankjewel Elwin Baas. Vanuit Meijeren. Daarmee vuurbeschouwen op FC Grun met Stefan Bleker. Hier is Shanna Spyro. Material Lover.

0: Chris Hof. Vumekoor in de nummer. En wel veel volkeren hier bij Noord. Begonnen werkmiddag 11:15 in het stadion in Den Haag speelt ADO tegen de FC. En ik beschouw haar natuurlijk met gewoon een andere Stefan Bleker. Stefan, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Marcel.
0: Goedemorgen. Ja, vorige week goede start. Thuis tegen Utrecht. Overwinning. Ja, je kan minder beginnen.
1: Ja, 3 punten. Leuk voetbal gezien. Ik vond dat Groningen al met al niet mocht klagen. Want Utrecht had onderaan de streep, vond ik in ieder geval, iets beter en iets meer kansen. Maar ja, ik ben vermaakt. En ja. Ik heb een leuk en goed voetballend FC Groningen gezien. En het was ook niet zo dat die overwinning helemaal niet verdiend was, hoor. Nee. Het was leuk. Het was prima. 3 puntjes tegen Utrecht. Goed. Ja, gewoon prima.
0: Juist. Met een scorende Binnie Willemsen, wat vorig jaar ook zo was. En laten we hopen dat hij het nu wat langer volhouden.
1: Ja, het lijkt een beetje meneer Augustus te gaan worden.
0: Ja.
1: Vorig seizoen had hij in augustus 5 doelpunten. Nou ja, daarna stokte het. Hè. Toen is hij ook geblesseerd geraakt. En na zijn blessure heeft hij toen nog 1 keertje gescoord. Dat was in december, dus dat was echt heel lang geleden. Ja, als hij dit weer een beetje weet voor te zetten, dan zou dat natuurlijk voor alle partijen super zijn.
0: Ja, en die jongen die dan op rechts aan het voetballen is, die in de belangstelling staat van AZ, maar waar Frank van Mosselveld heel duidelijk tegen zegt, 7 miljoen euro voor Tom van Bergen, voortje, gaan we niet eens serieus op in. Tom van Bergen die gewoon zijn progressie door lijkt te zetten, ook nu al in die eerste wedstrijd.
1: Ja, kijk, hij speelde vanaf 10, hè? Niet vanaf rechts. Daar stond David van der Werf. En ik verwacht ook dat Van Berg tegen ADO weer vanaf de 10-positie gaat spelen. Maar ja, hij is, vind ik, op dit moment veruit de belangrijkste speler van FC Groningen. Als je ziet hoeveel arbeid hij levert, maar ook hoe kwalitatief goed hij is. Ja, dat is eigenlijk ongelooflijk. En als hij op dit moment zou vertrekken, dan wordt Groningen er zo ontzettend minder van. Ja. Dat ik heel goed begrijp dat ze op dit moment zoiets hebben van, wij gaan hem nu niet verkopen.
0: Nee, maar alles is te koop.
1: Alles is te koop en er komt op de duur een bod. Er zou een bieding kunnen komen dat economisch onverantwoord is.
0: Welk bedrag moeten we aan denken, Stefan? Is dat 10 miljoen?
1: Nou ja, hoe verder je richting die deadline komt van die transfermarkt, des te hoger dat bedrag is. En ja, hoeveel dat exact is. Hè, Strand Larsen, die ging toen voor 1,11 miljoen uit mijn hoofd uiteindelijk weg. Ja, kijk, als je het over dat soort bedragen gaat hebben, dat is voor Groningen gewoon echt heel erg veel geld. Ja, dan zullen ze nog wel eens gaan nadenken, maar...
0: Oh. En dan valt Steven Bleker weg. Verbinding met Veendam ligt Ruud en ik zie Petra verschrik kijken. Gewoon niet even wat er gebeurt, Petra.
2: Is wel. Er nou weer?
1: Nee, ik ben er nog.
0: Oh, je bent er nou wel weer. Ja. Ben je niet op al die knopjes drukken die op je telefoon zitten, Stefan?
1: Nee, ik vond het gesprek een beetje saai worden. Ja.
0: Nee. Maar goed, we waren gebleven bij als de transfer deadline nadert. Ja, dan gaan die bedragen hoger worden. Laten we hopen voor de FC natuurlijk, wat jij net al zei, dat die niet gaat. Maar het is voetbal en dat geld is ook belangrijk. Even naar morgen. Morgen tegen ADO Den Haag. We hoorden net in het bulletin wat Leo gemaakt had. Jij hebt met Dick Lukking gesproken. Dick die gaf ook aan. ADO. Echt een heel aardig, leuk ploegje. Willen voetballen? Hoe schat jij dat in morgen?
1: Ik vind dat nog lastig. En Lukien die zegt in principe van 90% van alle ploegen goed voetballende ploegen. Dat is iets wat hij vorig seizoen echt bijna bij iedereen zei. Dus ja, hij zal natuurlijk nooit over een team zeggen dat ze niet kunnen voetballen.
0: Nee.
1: Maar ADO speelt wel echt volgens zijn eigen principes. Die coach heeft het daar echt goed voor elkaar op in Peters. Ook nog een tijdje trainer geweest van de Emmen. En zij zijn ook vorig seizoen, ruimschoots natuurlijk, kampioen geworden.
0: Ja.
1: Wat je ziet bij ADO, zij willen ook wel echt een beetje pressievoetbal spelen. Net zoals FC Groningen dat doet. Die spelers hebben de opdracht om als de bal in het bezit is van de tegenpartij, om die zo snel mogelijk weer terug te veroveren. En ja, dat levert vaak wel leuke open wedstrijden op. Kwalitatief zou je natuurlijk verwachten dat Groningen verder is dan ADO. Maar ja, juist in het begin van die competitie kunnen nog wel eens verrassende uitslagen ontstaan. Dat zagen we vorige week natuurlijk ook tijdens die eerste speelronde.
0: Ja.
1: Dus ja, ik heb er wel zin in. Ik ben heel benieuwd eigenlijk. En Groningen gaat in principe met dezelfde opstelling spelen als vorige week tegen Utrecht. Eén wijziging waarschijnlijk, want de vraag is of Marco Rente fit genoeg is om te gaan spelen. Ik denk het niet. En dan zal Elvis van der Laan daar waarschijnlijk komen te spelen. En die had het wel heel erg moeilijk vorige week toen die eveneens centraal achterin inviel. En dat is nog wel een beetje de Achillesziel van Groningen op dit moment.
0: Kan de Achillesziel zijn. Het is morgen allemaal te volgen in het liveblog. Het bijgehouden wordt door Steven Bleker vanuit Den Haag. En natuurlijk alle nabeschouwingen. Steven, die als eerste Dick Lucky de microfoon onder de neus drukt, evenals de spelers van de FC. Ik wens jou morgen een zondagmiddagje daar in het Haagse.
1: Ja, dank Marcel. Kom goed.
0: Fijn weekend.
1: Zo.
0: Hier is Ilse de Lange. Something good.

0: Lees de nieuwe meeslepende historische roman van Anne Jacobs. Bestseller-auteur van de familiesaga's, Het Weesmeisje en Het Landhuis. Het nieuwste boek van Anne Jacobs. Nu, overal verkrijgbaar.
1: Al meer dan 200.000 Nederlanders probeerden Vitepro. En dat is niet voor niks. Het bevat vitamine D ter ondersteuning van soepele spieren en mangaan voor je kraakbeen. Ervaar Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
2: Huishoudelijke apparaten gaan jaren langer mee met een Remon waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
1: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
3: Hey, Remon!
2: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
4: Bezoek het grootste en meest luxueuze kasteel van Nederland. Kasteel De Haar is het dagje weg voor jong en oud. Waan je in een wereld vol rijkdom en geschiedenis. Bestel je tickets op kasteeldehaar.nl.
5: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
4: Boek nu tickets voor een bezoek in de zomervakantie. Via kasteeldehaar.nl.
6: Radio Noord. In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
7: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
8: Dit is Radio Noord.
6: Nu het nieuws van 10 uur.
9: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Bij een Israëlische luchtaanval op Zuid-Libanon zijn 7 mensen gedood en 3 gewond geraakt, meldt het Libanese staatspersbureau. De aanval zou zijn gericht op een huis aan de rand van een dorp. Ambulancepersoneel zoekt in het puin nog steeds naar overlevenden. Het is een van de dodelijkste aanvallen sinds het wankele staakt het vuren tussen Israël en Hezbollah dat op 20 juni inging. Het dodental van de aardbeving in Indonesië ligt inmiddels op 20. Ook raakten 6 mensen gewond en zijn er zeker 2 vermist. Mogelijk liggen er nog meer slachtoffers onder het puin. De beving was vannacht voor de kust van het eiland Flores en had een kracht van 7,7. Vooral de grootste stad Maumere werd zwaar getroffen. Daar stortte een deel van een havengebouw in. Passagiers die zaten te wachten raakten bedolven onder het puin. De Italiaanse politie heeft 3 schilderijen teruggevonden die in maart uit een museum niet ver van Parma waren geroofd. De werken van Renoir, Cézanne en Matisse werden bij een huiszoeking aangetroffen. Ze zijn samen meer dan €9 miljoen waard. De politie kwam de dieven op het spoor door een pikhouweel en een brandblusser die ze hadden laten liggen bij de roof. Botik van de Zandschulp heeft op het tennistoernooi van Cincinnati de 2e ronde bereikt. Hij won in 2 sets van zijn tegenstander uit Kazachstan. Van de Zandschulp zou eigenlijk tegen Talon Griekspoor spelen, maar die meldde zich vlak van tevoren af met een buikspierblessure. Jesper de Jong bleef steken in de eerste ronde. Hij ging onderuit tegen de Amerikaan Alex Michelson. Het Masters toernooi in Cincinnati wordt gezien als laatste grote test voor de US Open, die eind deze maand begint. En dan nog het weer tot besluit. Zon en wolken, maar vooral in het westen en noorden regent het nu en dan. Vanmiddag is er meer ruimte voor de zon en het is nog steeds vrij warm vandaag met 24 tot 32 graden in het zuiden. Morgen is er ook zon en wolken, maar dan is het meest droog en ook wat koeler. Dit was het NOS Journaal.
10: Hey, ga mee op wereldreis. Op Klompen. Stap binnen bij het Internationaal Klompenmuseum in Eelde voor de expositie Klompen op reis. Van oer-Hollandse klassiekers tot verrassend modern houten schoeisel uit meer dan 45 landen. Kijk alvast op klompenmuseum.nl.
11: Ga nou niet zelf lopen lummelen. Gewoon even prummelen. Bij Prummel Interieur in Stadskanaal. Jouw woondroom, onze expertise. Prummelinterieur.nl.
12: Toe aan een comfortabele en gezonde nachtrust? Bezoek de vernieuwde showroom van Prins Heerlijk Slapen in Stadskanaal. Kijk ook op prinsheerlijkslapen.nl.
13: Heeft u last van een loszittend kunstgebit, klikgebit of frame? Kunstgebit aan huis komt bij u thuis en lost het voor u op. Wilt u weer zorgeloos kunnen lachen, eten en spreken? Bel dan met Kunstgebit aan huis via 0683 252 162.
14: Zorgeloos lachen met Kunstgebit aan huis.
13: Of kijk op kunstgebitaanhuis.nl.
15: Profiteer nu van onze opruiming bij Prins Heerlijk Slapen in Stadskanaal.
16: Radio Noord.
17: Noord en Ommeland.
18: Met Marcel Nieuweweg.
19: In dit uur van Noord en Ommeland spelen we daarmee de weekquiz. Maar beginnen we met deze dag in de geschiedenis. Met Pieter de Hart.

0: Desja met Austin hier op Radio Noord. Het is 7 minuten over 10, moet ik zeggen. En we begonnen deze dag in de geschiedenis. Het is de 15 augustus 2026. Ja, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Goedemorgen. Wat gebeurde er zoal?
1: Nou, we beginnen in 1906. Een legendarische moordzaak, want de dienstbode Jantje van der Veen, die vergiftigt aan de Grauwe Dijk in Overschild haar werkgevers. De boer en de boerin.
0: Zo.
1: Wieger Jacob en Grietje Jans Alkema.
0: 1906?
1: 1906. En dat deed ze met arsenicum. En die stopte ze in de gortepap. En toen bleek, want het waren geen kniepers die boer en boerin. Die hadden een heleboel mensen uitgenodigd voor het ontbijt. Dus zo'n beetje de hele familie was ziek. Heel erg ziek. En zij hebben, maar zij zijn na ruim een week zijn zij overleden. Dus eigenlijk is het gewoon een dubbele moord. En later heeft, dat was dus een meisje wat zei van, het was niet mijn bedoeling, ik wilde ze helemaal niet doodmaken, maar ik was een beetje flauw van al dat gepruttel. Ze kreeg nog wel eens op de kop van de mevrouw.
0: Ja.
1: En daar was ze eigenlijk een beetje flauw van.
0: Ja, dus even een beetje pesten, maar uit de hand gaan.
1: Nou ja, pesten, ziek maken. Ja. En een beetje heel erg ziek maken. Maar goed, die zaak die kwam voor. En zij kreeg de gifmengster. Want zo werd ze overal bekend. Want die zaak werd overal in Nederland besproken.
0: Ja.
1: Ze werd veroordeeld tot 15 jaar celstraf. Dus dat valt eigenlijk nog mee. Dat heeft ongetwijfeld te maken met ook haar leeftijd. Maar toen werd ze zwanger gemaakt door een cipier in de gevangenis. En dat levert er nog eens wat korting op, zal ik maar zeggen, op haar gevangenisstraf. Dus al met al een heel bijzonder verhaal, waarbij waarschijnlijk ook nog een derde, want van al die familieleden is er ook nog één die het niet heeft overleefd, Jacob Kiel. Dus eigenlijk een driedubbele moord in 1906.
0: Heftig.
1: Heel heftig.
0: Een korting omdat je zwanger wordt gemaakt door de cipier in de gevangenis.
1: Nou ja, korting in die zin van dat ze haar vervroegd hebben vrijgemaakt.
0: Nee, snap ik. Maar oké.
1: Okay. Ja, misschien ook om beter voor haar kind te kunnen zorgen.
0: Ja, dat zou kunnen. Ja.
1: Heel bijzonder verhaal.
0: Ja.
1: Op deze dag in 1931 begint de aanleg van het Van Starkenborghkanaal. De vaarverbinding van Delfzijl naar de Friese grens. In 1938 opende Wilhelmina, koningin Wilhelmina, het kanaal. 27 kilometer lang. En vernoemd naar de toenmalige commissaris van de koningin, Edzard Tjarda van Starkenborgh-Stachouwer.
0: Dan is dat nog niet zo heel oud. Het is nog geen 100 jaar, dus het kanaal.
1: Nog geen 100 jaar.
0: Nee.
1: 27 kilometer lang. Dat is toch aanzienlijk. Op deze dag is jarig, van harte gefeliciteerd, Marga Kool. Die wordt 77 jaar. Marga Kool, die kennen ze vooral bij de buren als provinciebestuurder. En als dichteres, als radiomaakster. Maar ze maakte ook voor Radio Noord in de begintijd allerlei zaken. Zoals iets wat onze ouders wellicht nog zouden kunnen kennen. De zin van de dag. Want die hebben we ooit gehad. Om een beetje te praten over de Groningse taal.
0: Ja.
1: Marga Kool in goede gezondheid, 77 jaar geworden. Ik heb gekozen voor een verhaaltje over de vliegtuigen die vlogen vanaf Eelde. En in 1931 op deze dag voor het eerst ook naar Schiphol toe.
0: Maar dat was een lijnvlucht.
1: Het was een lijnvlucht. Kostte 28 gulden 50 om mee te gaan. Oh, dat is niet zoveel, zou je zeggen. Maar in die tijd. Een heel stevig bedrag. Maar het kon niet uit. Dus na een dik jaar hebben ze er weer een streep onder gezet.
0: En dat hebben we vaker gehoord.
1: Ja, nou, Doewe Pelleboer. Dat is de zoon van Jan.
0: Ja.
1: En Doewe, behept met een soort luchtvaartbacil. Die weet alles van het vliegveld. Waar zijn vader trouwens ook ooit observator was in de jaren 50. En Doewe heeft mij ook een lijstje gestuurd van hoe vaak het niet is geprobeerd door allerlei verschillende maatschappijen om dat lijntje weer aan de praat te krijgen. En in 2001 dacht je van nu is het geluk. Want er waren 25.000 zakenlieden die de oversteek waagden naar Amsterdam en terug. En toch kon het niet uit. En ook die werd weer opgeheven. Dus het is een verhaal van het vliegveld. Hè? Want in 1931 was het eigenlijk gewoon één groot groen gasveld.
0: Ja.
1: Tot in 1954, toen kwam de overheid en die zei van... weet je wat, we doen een verharde baan aanleggen. Moet je nagaan. En die zeiden ook van, hoe lang wil je hem hebben? 2400 meter? En toen zeiden wij hier, sukkels, nee, 1800 is wel genoeg.
0: Oh echt?
1: Dan hadden we altijd gedoe.
0: Toch die bescheidenheid die ons dwars zit, hè?
1: Je zou het zeggen. Ja, ik vind dat wel een mooie conclusie.
0: En het bijzondere uit dit verhaal dat jij hebt opgetekend... Ja. is dat daar dus de vliegtuigen die daar destijds vlogen... een DC-2, maar niet zomaar een DC-2.
1: Het was de Uiver, hè?
0: De Uiver.
1: Vertel eens waarom die zo beroemd is.
0: Nationaal, internationaal, de Melbourne Race heeft die destijds gewonnen. En dat was internationaal, was dat een aanzienlijk iets. En ja, dat vliegtuig kwam dus hier gewoon op Hilde aan. En al die mensen die daar vol verwondering staan te kijken naar zo'n aluminium gevaarte dat de lucht ingaat en weer terugkomt.
1: Mooi, hè? Ja. Ja, een stukje geschiedenis. En volgens Doewe, die dus veel zaken heeft aangeleverd voor dit verhaal, hoeven we niet bang te zijn dat Hilde verdwijnt, want er zijn te veel argumenten om te zeggen van... kan niet weg.
0: En nog een klein tipje van de sluier van dit verhaal, waarom je hem echt even moet lezen. Ook het mooie stuk wat jij opgetekend hebt over de observator van destijds. Onze eigen weerman Jan Pelleboer, die daar dus eigenlijk, en dan krijg ik de beelden bij, langs de startbaan zit, destijds met de apparatuur.
1: Maar ook met de regenmeters. En
0: om te kijken. En die vliegtuigen waren niet zo heel stabiel, hè? Met gevaar voor eigen leven.
1: Zo is het, ja.
0: Zeker even lezen op een onbewaakt ogenblik in dit weekend. Dankjewel, Pieter.
1: Oké. Okay.

0: Paul Carrack, I Need You.
1: Noord en Ommeland.
2: Weekquiz.
0: Ja, en wie hem jou ook nodig? Namelijk om antwoord te geven op de vraag die Petra bedacht heeft voor de weekquiz. Ja, paraplu, parasol, je kan hem beide gebruiken vandaag, hè?
3: En als windscherm, hebben we ook een keer gezegd, hè?
0: Ook nog, ja.
3: Dat dus, ook nog.
0: Het is multifunctioneel.
3: Ja.
0: De vraag, Arriva is afgelopen weken begonnen met instructieritten op het spoor tussen Bad Nijsgans en Leer in Duitsland. Voor het eerst in zoveel jaren daardoor om weer trein op het Nederlands-Duitse traject naar een aanvoering door een groot vrachtschip bij de spoorbrug bij Wener. De vroeg, Petra.
3: Mm-hmm. Ja, hoeveel jaren heeft er eigenlijk geen trein gereden?
0: Is wel een gooi. Dat is inderdaad een vroeg. Dus even moest denken, even rekenen. Hoe zat dat ook alweer?
3: Ja.
0: A.
3: 5.
0: B.
3: 8.
0: C.
3: 11 jaren.
0: En nou hoor ik de mensen kroken thuis. Oh, ja. Zat er ook alweer. Hoe lang is dat? Nog eenmaal. A.
3: 5.
0: B.
3: 8.
0: C.
3: 11.
0: 0403188288. Telefoontje mag, app mag ook.
3: Alles mag.
0: Wel als eerste de deur komt, mag het antwoord geven.

0: de ting aan, jongens, in. Pak me die dingen, vieze, vuile, greven. Jos Geits, we komen eraan. Ooit van de wissels even vlak, jongens, wel.
1: Ja, ik moet eerst nog wel een douchen.
0: Oké, snel. Scheids, die speelt nu steeds zonder grens. Hij komt eraan.
1: Was dat Scheids?
0: Vrije trap?
1: Muurtje.
0: Vrij man.
2: Je komt eraan.
3: Al met al aan we deze zondag in mei. Toch zeker een punt.

0: quiz.
1: Ja, altijd moeilijk. Wat ook moeilijk is, dat is de weekquiz. Om het goede antwoord te wijten op de vraag. Petra bedoelde het halve jaar. Het er gewoon trein reden op het Nederlands traject tussen Bad Nijsgans en Leer. Veel belt, Petra.
2: Nou, mensen denken het massaal te weten, volgens mij. Alle lijnen vol, appjes.
1: De eerste die de deur kwam is Eddie Parus. Oet, Winschoten, Sodom. Eddie, goedemorgen.
3: Ja, goedemorgen.
1: Mooi. Eddie, wat is gooi antwoord dienst toe?
3: Elf jongen
1: zegt toe. Ik kijk even naar de jury hier, zo.
2: Ik ga klappen.
1: Dat is helemaal goud. Gefeliciteerd.
3: Ja, dankjewel.
1: Moest het opzuigen of was het uit de blote kop?
3: Nee, dat word ik door de kop, hè.
1: Nou, kijk, zelf joh, inderdaad. Ga je toe wel eens met, met die trein?
3: Ja, elf joh nooit.
1: Nee, elf joh nooit. Maar daarmee, als er weer gaat erin, zullen we die erin stappen of nee?
3: Ik denk het wel.
1: Kijk, nou, het zeker goud. Dan rit die trein in elk geval nooit voor niks. Wat ga je dat weekend hier brengen, Eddie?
3: Is weer in mijn rol, hè?
1: Kijk, hartstikke goud. Nou, geniet er lekker van. Gefeliciteerd. En welst ook tegenkomst. Doe ik eens in elk geval vertellen dat is toen een parasol of een paraplu wonnennest in de weekquiz van Noord. Goud weekend, Eddie.
3: Ja, dankjewel.
1: Mooi.

0: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
1: Reizen is ontdekken en ontspannen. Hoge datakosten horen daar niet bij. Altijd online op vakantie zonder roamingstress? Met Golden eSIM ben je wereldwijd direct verbonden als je aankomt. Vanaf 2,50. Reis weer met Golden eSIM.
2: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar Randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
1: Download de app of ga naar goldenesim.com.
2: Ga naar Randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
3: Je vermindert eczeemklachten met een Remol waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remolwaterontharders.nl.
4: Hoe leg je in het Bulgaars uit dat je startonderbreker op hol is geslagen? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En met ons lokale netwerk is hulp altijd dichtbij. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
3: Hey, ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
5: Het is 10:30. Het leerste nieuws kriegen we ook nou van Leo Wassing.
6: Goedemorgen Marcel. De vaccinatiegraad onder jongere kinderen in Groningen is gedaald tot onder de norm van de Wereldgezondheidsorganisatie, de WHO. Dat blijkt uit cijfers van het RIVM. Dit jaar heeft slechts 89% van de tweejarigen volledig deelgenomen aan het Rijksvaccinatieprogramma. Dat is lager dan de norm van 90% tot 95%. Volgens de GGD Groningen zijn er meerdere oorzaken voor de daling. Eén daarvan is een gebrek aan vertrouwen, zegt een arts van GGD. Het RIVM-rapport stelt verder dat de COVID-pandemie mogelijke rol heeft gespeeld. De Groningse trend is dalend, maar de totale graad is nog altijd hoger dan in het westen van het land. Het noodlijdend Werelderfgoedcentrum, het WEC in Lauwersoog, roept de financiële hulp in van de provincie Groningen en de gemeente Het Hoge Land. Het WEC heeft een schuld van 2,8 miljoen euro... blijkt uit vertrouwelijke documenten die in handen zijn van RTV Noord. De stichting Werelderfgoedcentrum Wadden staat in het krijt bij bedrijven die bij de realisatie van het project betrokken waren. De overheden zijn alleen bereid het geld op tafel te leggen bij een geslaagd crediteurenakkoord. Lukt dat niet, dan valt een faillissement van de stichting niet uit te sluiten, staat in een intern stuk. Beide overheden zijn niet bereid de volledige schuld te dekken, maar houden de hand op de knip. De provincie en de gemeente willen inhoudelijk op dit moment niet reageren. Op een rotonde op de N361 in Winsum is vanochtend de trailer van een vrachtwagen gekanteld. Door een nog onbekende oorzaak raakte de vrachtwagencombinatie uit balans, waarna een trailer met mest van de vrachtwagen afbrak en omver viel. Er raakte niemand gewond. En de brandweer van Delfzijl heeft gisteravond ruim 2 uur vergeefs geprobeerd om een ontsnapte grijze roodstaartpapegaai uit een boom in Holwierde te redden. Ondanks de inzet van een hoogwerker en speuren met zaklampen liet het dier zich niet vangen. 1 brandweerman had de geschrokken papegaai bijna te pakken, maar het dier beet hem in zijn hand en vloog vervolgens weg. De actie werd laat in de avond uiteindelijk gestaakt om de vogel rust te geven. Sophie Dokter sloot de eerste dag van de meerkamp op de EK Atletiek in Birmingham gisteravond af op de 2e plek. Met de kogel stootte de Groningse in haar eerste poging een nieuw persoonlijk record van 14,75 meter. Daarna sloot ze de eerste dag van de meerkamp af met een PR op de 200 meter. Daarmee herstelde ze zich goed van haar tegenvallende prestatie bij het hoogspringen.
7: Ik was ook gewoon weer boos op mezelf. Ik dacht, ja, ik ben wel goed in vorm. Ik kan ook gewoon goed hoogspringen. Dat het er dan niet uitkomt, daar word ik een beetje boos van. Maar natuurlijk heb ik lekker bed gelegen, een beetje geslapen, worstzoeker gespeeld. Toen was ik weer rustig en gingen we weer hierheen. Toen nieuwe dag, nieuwe kans en kogel had ik heel veel zin in. Ja, en dat ging goed.
6: Ja, vandaag staat verspringen en speerwerpen op het programma bij de Meerkamp daar in Engeland.
5: En gewoon zo even opmossen in de dood. Een plak pakt en het luist Tichon. Dankjewel, Leo. Gewoon kijken wat de weer gaat doen. Gert.
8: Vandaag is het wisselend bewolkt. Dat betekent dus ruimte voor de zon, maar ook de nodige bewolking. En plaatselijk valt er een bui in de provincie, misschien met onweer. Maar er is ook vrij veel plaatsen zijn waar het gewoon droog blijft. Temperatuur vandaag zo'n 21 graden in het noordwesten tot maximaal 25, 26 graden in het zuidoosten. Vanavond nog bui, vannacht blijft het droog met 12 tot 16 graden.
5: Daarmee gaan we naar Canada, want door wat roeit namelijk onder andere de studenten uit Grun op de WK. En Elwin die gaat nu al het motor- en autogeweld waar een vermogen al let laten horen. Het wat rustiger aan dan. Hij gaat namelijk maaien, ollewets, met de zeis.
9: Ervaar de pracht van Groningen op het landgoed van Museum Borg Verhildersum. En bezoek de exposities in het koetshuis en op de boerderij. Ga naar verhildersum.nl.
10: Je leeft bewust en eet gezond. Toch lukt het niet altijd om alles uit je voeding te halen. Met Zegsel Magnesium Drops voeg je eenvoudig magnesium toe aan je dagelijkse routine. Voed je lijf, vul je tekort. Bekijk zegsel.nl/drops.
11: Dit stel is zo ontzettend fan van Kruid en Kramer dat ze ieder jaar alle meubels uit hun huis halen. Hoppa. Om ruimte te maken voor voordelige nieuwe. Tijdens de uitverkoop in Kruid en Kramers gigantische showroom op de Woonboulevard in Groningen. Nu nog voordeliger shoppen dus. En showroommodellen mogen meteen mee. Oh yeah. Uitverkoop bij Kruid en Kramer. Mooi gewoon.
12: Hey, waar was jij?
13: A7 Car Wash Hoge Zand natuurlijk.
12: Hey, ga mee op wereldreis. Op Klompen. Stap binnen bij het Internationaal Klompenmuseum in Eelde voor de expositie Klompen op reis. Van oer-Hollandse klassiekers tot verrassend modern houten schoeisel uit meer dan 45 landen. Kijk alvast op klompenmuseum.nl.

0: Bob Marley and the Wailers. Iron Lion Zion. We gaan naar Elvin Paas. Hier dan een hoop lawaai hartvermogen. Hij begon bij de motoren in Waven. Of de auto's moet ik zeggen. De noorden motoren in Eurem. En nou is het iets minder lawaaierig. Maar er wordt wel zwaait. Ga ik van u het grunnige landschap. Little Berter Petten door bist toe. En daar ben ze aan het lopen met een eeuwenoud ambacht, Elvin. Maaien namelijk met de zeis. Ik hoor Elvin nooit.
1: Ben ik er, jongens?
0: Ja, nou wel.
1: Ja, al oh, gelukkig. Ik draai een draadje en dan komt
0: het
1: goed.
0: Hartstikke goud. En nou valt weer fort.
1: Nee, val ik weer weg?
0: Ja, nog een keer. Wie probeert nog in mijn mol?
1: Test 3, 4, 5.
0: Dat weet ik. Voor mij gaat het goud nou.
1: Nou, dan beweeg ik verder niet meer. Nou, dan ga ik het gewoon proberen, Marcel. Herman die haalde mij op. Nat van zweet, Herman. Want hoe zwaar is dat om dit te kunnen doen?
2: Valt het wel mee? Is het bijna een zen bezig eigenlijk. Want het is in principe een soort dansen. En dat kost ook helemaal niet. Maar goed, nu het gras is nat. Het is lang. Het ligt. En dan kost het wel degelijk moeite. Maar je moet dat zijblad eronder zien te krijgen. Soms een slijm in de grond. En dan is het echt wel behoorlijk zweten. Daarbij, het is vandaag voor het eerst een beetje regenachtig. Maar ondanks de regen, het is ook benauwd. En dat merk je direct. Het zweet loopt over het hoofd.
1: Ja. Maar eerlijk, hè, man, gisteren was 35 graden.
2: Ja,
1: dus
2: dat klopt.
1: We gaan niet klagen. Hè?
2: Nee, maar anderzijds, wanneer ga je hooien bij warm weer? Hè? Want het moet droog zijn.
1: Ja, nee, dat is mijn volgende vraag. Maar en nu dan?
2: Ja, nu eigenlijk, de bedoeling was het om het op ruiters te zetten. Ja, hier noemen ze het misschien een opper. Ik weet niet, zo'n driepotige stallage waar je het maaisel op... opstapelt om het te laten drogen. Maar eigenlijk moet je dat droog opleggen. En nu is het natuurlijk wat nat, dus eigenlijk kan dat niet. Maar goed, anderzijds, het gaat hier om puur educatieve doeleinden. Gewoon weer eens laten zien hoe zo'n hooi op en zo'n hooiruiter eruit ziet. Ook met de bedoeling om daar wat insecten in te laten overwinteren. Of misschien in de winter eens wat muisjes of misschien wel een hermelijn onder te laten kruipen. Dus het gaat meer om het educatieve idee.
1: Ja, het is een eeuw...
2: ook laten zien van hoe dat vroeger ging.
1: Ja, want het is inderdaad een eeuwenoude ambacht. Waarom vind je dat belangrijk als Groningen landschap om dit te laten zien en te doen?
0: En te vellen.
2: Ook cultuurgoederen beheert. Oude woningen, oude, hoe heet het, landhuizen, dat soort dingen meer. Borgen. Zo hoort dit eigenlijk ook bij het oude cultuur. Van laten zien hoe er vroeger gewerkt werd voordat de mechanisatie zijn intrede deed. En we hebben nou een aantal vrijwilligers die dat leuk vinden. En natuurlijk als je hele grote oppervlakten gemaaid moet hebben, dan worden er wel degelijk machines ingezet. Maar het is gewoon leuk om te laten zien. En ook om de vrijwilligers een beetje aan het werk te houden. Want ja goed, we zijn allemaal 70 plus en je moet een beetje actief blijven.
1: Nou, gesproken Herman, ik zie dat de zweetdruppels opgedroogd zijn. Ja. En de regen houdt ook een beetje op. Ga maar weer aan de slag, want het gaat er niet vanzelf af, hè? Succes nog even.
2: Dank je. Ja.
0: Mooi, zo gaan we het waak doorzoot. Dankjewel, Elvin Baas vanuit de Little Berter Petten. Allemaal mooie ruiters met hooi doorop. Ja, Harry Niehoff, Let Me Night at Me. Op Radio Noord. Fijne geluisterd.
3: Op verplecht van boot doorstond ik het allerlijst. Kin omhoog.

0: door. Hey! Le Bon Arabi.
1: Harry of Let Me Night op Me. Het is 17 minuten voor 11 en we gaan naar Canada. Dat wil zeggen, we gaan naar Canada kijken. En dat doet Emiel Venema namelijk voor ons. Emiel, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: Goedemorgen, ja, want in Canada is het WK roeien voor studenten volop klopt bezig. En er zijn ook zeumroeiers uitgaan met, hè?
2: Dat klopt inderdaad, ja. Zeumstuks.
1: Ja.
2: Even kijken, want 4 van Egier en 3 van Gias, die doen mee.
1: Ja.
2: En ja, ze komen vanmiddag allemaal in actie in de finale.
1: Kijk aan, hoe gaat het er nu toe met de Groningen?
2: Ja. Even kijken, want 4 van Egier en 3 van Gias, die doen mee.
1: Ja.
2: En ja, ze komen vanmiddag allemaal in actie in de finale.
1: Kijk aan, hoe gaat het er nu toe met de Groningen?
2: Nou, hartstikke goed, want ik begin even bij Kim Tijhuis. Zij is een roeister van Gias. Hij doet mee in de skiff. En zij heeft een halve finale geroeid en heeft die met overmacht gewonnen. 5 seconden verschil met de nummer 2.
1: Ja.
2: Dus die komt vanmiddag in actie in de finale. Nou, die gaat absoluut voor de wereldtitel. En dat geldt ook voor 2 dames die zitten in de 2 zonder. Marleen Mast, moet ik het goed zeggen, en Colette de Ruiter. En die hebben in de halve finale ook met overmacht gewonnen. Dus waarschijnlijk gaan de Groningers in ieder geval met 2 gouden medailles naar huis. En dan hebben we nog eentje. Dat is de 4 zonder. Dat zijn jongens van Egier. Groener van der Hogen, IJsbrand Cocu, Isaac Stern en Teun Rienstra. Zij hebben zich ook geplaatst voor de finale. Alleen zijn zij geen favoriet voor het goud. Zitten wel bij de beste landen, maar ze hebben zware concurrentie. Onder andere van Canada, Italië, Groot-Brittannië, Tsjechië. Dat zijn ook natuurlijk allemaal hele goede roeilanden.
1: Ja.
2: Dus nou ja, ze gaan denk ik, als zij brons halen, zullen ze heel blij zijn. Maar ja, ze doen het hartstikke goed.
1: Nu is het WK in Canada. Hè? Ik heb jou aan de telefoon. Zit jij in Canada of zit je gewoon hier vlakbij op je slaapkamer?
2: Ik zit gewoon lekker in de woonkamer.
1: Oké, heel goed.
2: Nou, reisje in Canada zat er niet in voor mij, nee, helaas. Nee, maar
1: maar het is wel te volgen via de livestream, hè? Zo volg jij het ook?
2: Zo volg ik het ook, ja. Vanmiddag zijn dan de finales. De eerste is om 3:10. Dan komen Marleen Mast en Colette Ruiter in actie. En om 4:40 Kim Tijhuis. En om 5:00 de jongens van Egier. En dat is allemaal te volgen via een livestream. www.worlduniversity.sport/live.
1: Oké. Okay.
2: Zoals ik het nog een keer zeg, www.worlduniversity.sport/live. En daar is alles live te volgen.
1: En nou is dat WK roeien op dit moment dus in Canada. Nou is over anderhalve week is zeg maar het grote WK op de Bosbaan hier in Amsterdam. En daar komen ook dezelfde roeiers van Egier en Gias in actie. Of een

0: aantal?
1: Ja, dat zijn niet dezelfde. Dat zijn, dit zijn zeg maar de talenten die net onder de top zitten.
2: Ja.
1: En over anderhalve week dan komen inderdaad wel roeiers van Egier en Gia's in actie. Bijvoorbeeld Imke Klevering, nou, die kennen we natuurlijk wel. Olympisch kampioen. Ja. Melvin Twellaar, die zilver won in Parijs. Voor Egier komt weer in actie. Ilse Korkman, die reserve was 2 jaar geleden in Parijs, zit nu in de 8. Dus die gaat het WK ook roeien. En Lucas Keizer, die was 2 jaar geleden een van de sporttalenten van de provincie Groningen. Was ooit lid van de Hunze. Is nu lid van een andere vereniging, maar nog steeds Groningen natuurlijk. En hij gaat ook meedoen aan het WK.
2: Kijk aan, zo wordt er dus veel door Groningers gesport. Dat over anderhalve week. En dit weekend dus de talenten in Canada te volgen via de livestream die Emiel zojuist genoemd heeft. Emiel, dankjewel voor deze update.
1: Graag gedaan.
2: Goed weekend.
1: Yo, jij ook.

0: Alone, Morgan Wallen. I had some help. Die help die kreeg Hans Wauwkens daarmee ook weer van Petra en van Leo Wassing natuurlijk. Goedemorgen Hans.
1: Mooi. Ja, zes stadders maar gewoon ook, hè. Dat is wel een goud.
0: Wat doe ik nou weer vertel? Ja, al die lampjes aan.
1: Geef ik je niet.
0: Ik schroef alles open met de
1: Noord. Ja,
0: elke map rood.
1: Zo is dat. Ik kreeg ook met je hulp. Jazeker. Ja, Petra is er natuurlijk. Ja. Leo zit er. En we gaan het hebben over de live. Prille liefde dit keer. In Del Ciel. Het mag eigenlijk net de deur uit, zeg maar. Ja, echt zo die trekking. Ik denk, daar wil ik meer van worden.
0: Ja,
1: nou, dat snap ik.
0: Nou,
1: dat
0: ben ik wel slim. Nee. Del Ciel, door kent Leo Wassing jouw genaai.
1: Ja, maar het gaat nooit om Leo in dit geval.
0: Het gaat niet om Leo.
1: Nee, die is al die gevestigd.
2: Mag ik nog even tussendoor? Nog laatste nieuws.
0: Ja?
2: Dat we zo brengen ook op de website.
0: Ja. Ja.
2: Dat Steyr Racing op weg is naar AZ, de aanvoerder van FC Groningen.
1: Ja.
2: Ja, moet 4 miljoen euro opbrengen voor de club.
1: Poeh.
2: En dan gaat hij naar AZ.
1: Ja.
0: Dus dat is rond?
2: Ja.
0: Zal dit ook wat betalen voor Tom van Bergen straks?
1: Ja, die gooit in de winter dan, hè?
0: Ja. Oké, Steyr Racing dus naar AZ.
2: Ja.
0: Ja, 5 miljoen. Ja, alles natuurlijk ook te maken met die blessure. Even heeft Jurgen Radet.
2: Klopt.
0: Ja.
2: Ja.
0: Oké.
2: Okay. Ja.
0: We zijn weer op de hoogte.
2: Ja.
0: Mooi.
2: Hans?
1: Ja, ik ben er stil van.
0: Ja, ik ook.
1: Ja,
0: kloor.
1: Maar straks gauw Elwin is ook een paar trouwens. Die gooit naar hulole trekkers en zo.
0: Of gaan we weer naar lawaai? Hij heeft motor naast vermogen. Hij
1: auto gek op alles wat motorisch is, Elwin.
0: Ja, precies, als er maar lawaai bij zit. Heel mooi. Blim Lusten, zal ik zeggen, hier op Noord. Petra, die Hans een beetje stuurt.
3: Ja.
0: Petra, die zegt waar Leo aan de beurt is. Dus Hans en Leo, die moeten lusten op Petra. Ja. Dat is ongeveer het ingrediënt voor de
1: film. Het is
3: net
0: als Tuus. Ik ga het weekend in. Dat doe ik met The Golden Earring. Radar Love. Hol hem hier op Noord. Goud weekend.

0: Je weet dat je doodgaat, maar tot die tijd leef je. Ik ben Dominique en ik heb nu officieel 8 jaar Parkinson. Van Parkinson word ik niet meer beter. Maar door palliatieve zorg voel ik me wel beter. Gesprekken met een psycholoog en yoga, dat is wat mij helpt om in balans te blijven. Zo kan ik van elke dag nog iets bijzonders maken.
1: Alles over palliatieve zorg vind je op leventothetlaatst.nl.
2: Lees de nieuwe meeslepende historische roman van Anne Jacobs. Bestseller-auteur van de familiesaga's, Het Weesmeisje en Het Landhuis. Het nieuwste boek van Anne Jacobs. Nu, overal verkrijgbaar.
3: Bent u 68 plus en zit uw overwaarde op slot in uw woning? Ontgrendel dan uw overwaarde met welvarend wonen. Zo heeft u meer financiële ruimte en blijft u wonen waar u zich thuis voelt.
4: Ik wil zo graag dat huis, maar kunnen we het wel betalen?
5: Rustig, adem in,
4: ja, maar misschien kunnen we het toch minder lenen dan we denken.
5: Zenuwleier, als het ergens kan, dan kan het bij Frits. Want zij nemen alle hypotheken mee. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
3: Geniet nu van uw opgebouwde overwaarde. Kijk op welvarendwonen.nl.
6: Bezoek het grootste en meest luxueuze kasteel van Nederland. Kasteel De Haar is het dagje weg voor jong en oud. Waan je in een wereld vol rijkdom en geschiedenis. Bestel je tickets op kasteeldehaar.nl.
7: Hey, Remo!
8: Je verlaagt je energierekening met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
6: Boek nu tickets voor een bezoek in de zomervakantie. Via kasteeldehaar.nl.
7: Hey, Remo!
8: Ontdek de voordelen van zacht water op remowaterontharders.nl.
9: In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
10: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
11: Dit is Radio Noord.
9: Nu het nieuws van 11 uur.
12: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Bij een Israëlische luchtaanval op Zuid-Libanon zijn 7 mensen gedood en 3 gewond geraakt, meldt het Libanese staatspersbureau. De aanval zou gericht zijn op een huis aan de rand van een dorp. Ambulancepersoneel zoekt nog in het puin naar overlevenden. Het is een van de dodelijkste aanvallen sinds het wankelen staakt het vuren tussen Israël en Hezbollah inging op 20 juni. Ondanks dat bestand voert Israël nog bijna dagelijks aanvallen uit op het zuiden van Libanon. Het dodental van de aardbeving in Indonesië ligt inmiddels op 20. Ook raakten 6 mensen gewond en zijn er meerdere vermisten. Mogelijk liggen er nog meer slachtoffers onder het puin. De beving was vannacht voor de kust van het eiland Flores en had een kracht van 7,7. Vooral de grootste stad Maumere werd zwaar getroffen. Daar stortte een deel van het havengebouw in. In Werkendam is een man opgepakt op verdenking van betrokkenheid bij de gewelddadige dood van een man van 52. Het slachtoffer werd volgens Omroep Brabant in de nacht van 7 op 8 augustus zwaar gewond gevonden in een pand in Werkendam. Hij werd naar een ziekenhuis gebracht waar hij kort daarna overleed. In hetzelfde pand heeft de politie ook de verdachte van 41 aangehouden. Wat de relatie tussen hem is en het slachtoffer is nog niet bekendgemaakt. In het IJsselmeer is het laagste waterpeil ooit bereikt. Het water staat nu op 30 centimeter onder NAP. En dat betekent dat er een watertekort in zicht is voor de provincies rond het IJsselmeer. De waterschappen gaan daar nu al spaarzamer om met het water door bijvoorbeeld sluizen minder vaak te openen. Nu de waterstand zijn ondergrens heeft bereikt, zijn er mogelijk extra maatregelen nodig, zoals sproeiverboden voor de landbouw. Rijkswaterstaat gaat daarover praten met de waterschappen. Het weer, het is wisselend bewolkt en verspreid over het land komen stevige buien voor. Vanmiddag breekt de zon af en toe door, maar er vallen nog steeds buien. Koud is het nog steeds niet, bij 24 tot 32 graden. Morgen ook wisselend bewolkt, maar droog en een paar graden koeler. Dit was het NOS-journaal.
13: Bent u minder mobiel en heeft u kunstgebitklachten? Met de mobiele praktijk van Kunstgebit aan Huis komen we bij u aan huis. Wij passen uw kunstgebit aan of we maken een nieuw kunstgebit dat weer goed zit in slechts 3 afspraken. Neem contact op met Kunstgebit aan Huis via 0683-252-162.
14: Zorgeloos lachen met Kunstgebit aan Huis.
13: 0683-252-162.
15: Maak dit weekend een tijdreis naar het Groningen van 100 jaar geleden. Openluchtmuseum Het Hoge Land. Je bent er zo. Kijk op hethogeland.com.
16: Je leeft bewust en eet gezond. Toch lukt het niet altijd om alles uit je voeding te halen. Met Zegsel Magnesium Drops voeg je eenvoudig magnesium toe aan je dagelijkse routine. Voed je lijf, vul je tekort. Bekijk zegsel.nl/drops.
17: Openluchtmuseum Het Hoge Land is één van de Groninger Waddenmusea.
18: Radio Noord. Noord en Ommeland.
19: Met Hans Balken.
20: Ja, goedemorgen. Mooi dat je luistert op deze wat regenachtige zaterdagochtend. Hoe de komende dagen zich gaat ontwikkelen, gaat Gert Voerman ons later deze uitzending vertellen.

eind jaren 80 had je Nene Cherry. Ze was Zweeds, maar klonk helemaal niet Zweeds. Trouwens, zong ook in het Engels en had hit na hit na hit na hit. Maar toen bleek er nog een familielid achteraan te komen. Die had een paar jaar later ook een hitje en die hoorde je zojuist. Eagle Eye Cherry was dat met Save Tonight. Zo direct gaan we het hebben over de liefde. Prille liefde, zoals ik net al zei tegen Marcel. Prille liefde uit Delfzijl. Ja, het is nog maar net uit. En dat wil zeggen net aan eigenlijk. Maar het mag net naar buiten. En ze schreeuwde van de daken. Dat horen we straks allemaal.

0: dance-achtig en wat hip-hop invloeden. En dat begon zo'n beetje met deze plaat. Samen met de Chainsmokers, Something Just Like This. Ja, zoals je gewend bent bij Noord- en Ommeland, rond dit tijdstip, achter elk stel zit een verhaal. Maar hoe zijn die twee mensen dan bij elkaar gekomen? Kortom, hoe is de liefde begonnen? Ja, soms gaan we halve eeuw bijna, zou ik zeggen, terug naar de jaren 60, 70, 80 of zo. Maar soms is het ook veel priller en dat is vandaag ook het geval. Het verhaal van Kim van der Laan uit Delfzijl. Nog maar 2 weken geleden zetten ze een lang bericht op Facebook. Ja, want zo gaat dat dan, even voor de mensen van mijn leeftijd. Dat is het nieuwe nu. En het bericht begon met de woorden: ineens was daar de liefde mijn liefde. Nou, prachtige woorden. Kim, goedemorgen.
1: Goedemorgen, hallo.
0: Dat klinkt ook alsof je het niet zag aankomen.
1: Nee, exact. Nee, ik zag het totaal niet aankomen, nee.
0: Maar je zat op enige manier wel op de liefde te wachten. Want je hoort ook wel eens dat mensen zeggen: ja, ik was er helemaal niet mee bezig.
1: Nee, nou, ik was er zelf ook niet mee bezig eigenlijk. Dus het is meer dat ik het, een beetje had opgegeven, zeg maar.
0: Want, want door wat teleurstelling of doordat je gewoon niemand vond?
1: Ja, beide eigenlijk.
0: Ja, dus wel wat, wel wat kortstondige dingen gehad, maar de puzzelstukjes vielen niet op hun plek, zeg maar.
1: Nee, klopt.
0: En toen was daar Sandy.
1: Ja.
0: Vertel eens even, hoe ging dat?
1: Ja, goed. Het verhaal zit hem in. Goed, ik heb een knutselhuis. Bestaat volgend jaar 5 jaar. En vorig jaar kwam ze bij mij aankloppen als vrijwilliger. Dus zodoende heb ik haar leren kennen.
0: Mm-hmm.
1: En goed. Het is allemaal, eerst in vriendschap gaan groeien. En daarna is het meer geworden. Dus heel bijzonder.
0: Je zegt, ik heb een knutselhuis. Sommige mensen hebben een klushuis. Je hebt een knutselhuis. Wat is dat precies?
1: Ja. Dat kan de kunst in Delfzijl. Het is een woning dat vrij is voor de door accountants. Er zijn 4 dagen per week open en iedereen kan gratis komen knutselen.
0: Ja, met name gericht op jongeren, toch?
1: Beide, jong en oud.
0: Oké. En toen kwam Sandy langs en wat kwam die doen dan? Die kwam ook knutselen of had ze een andere insteek?
1: Nee, ze kwam langs als nieuwe vrijwilliger. En ze is zelf creatief met journalen en zo. Dat is heel leuk. En dat heeft ze bij ons een beetje op de kaart gezet. Dus superleuk.
0: En dan gaat het of heel langzaam, net als een goede wijn die over in de loop der jaren gewoon goed moet gaan smaken. En soms is het bam, helemaal raak. Wat was het bij jou?
1: Eigenlijk vrijwel direct helemaal raak.
0: En had je het gevoel dat dat wederzijds was?
1: Op een of andere manier wel, ja.
0: Op een of andere manier. Er zit een kleine terughouding in. Wat is die terughouding dan?
1: Nou ja, goed. Ze had een situatie. Ze had een man. En dus de situatie van haar was nogal heel anders dan die van mij. Dus ik dacht, weet je, we zien wel.
0: Ja, met een man in een relatie. Dus dan ben je sowieso al een beetje op je hoede natuurlijk. Van god, hier moet ik even voorzichtig zijn. Hoe kwam het dan toch zover dat jullie bij elkaar zijn? Want gisteren waren jullie een maand samen.
1: Ja, gisteren waren we een maand samen. Ja, dat klopt.
0: Ja
1: het is eigenlijk sinds dit jaar is het wel dat we de gevoelens voor elkaar uitspraken. En heel bijzonder.
0: Ja. Nog geen samenwonen natuurlijk of iets dergelijks. Daarvoor is het allemaal nog veel te kort. Maar het voelt goed. Jij woont in Delfzijl. Waar woont ze eigenlijk?
1: Stadskanaal.
0: Stadskanaal. Nou, dat is niet heel ver weg. Dat is te overbruggen.
1: Ja, hier wel.
0: Oh ja?
1: Jawel. Nee, ik voel het wel ver weg, hoor.
0: Ja, precies. De verliefdheid die spreekt hier zo van. Oh, ja, Stadskanaal. Het beste was dat ze aan de overkant van de straat woonden. Dat zou mooi zijn.
1: Ja, och ja.
0: Wij vragen altijd naar een liedje die je er dan wel bij vindt passen. Wat is in jouw geval het liedje wat je vindt passen bij jou en Sandy?
1: Hier bij jou, van Hannah May.
0: Zullen we daarna gaan luisteren?
1: Ja, graag. Mooi.
0: Ik wens je het allerbeste en een fijne zaterdag.
1: Dankjewel, hetzelfde.

Hanna May hoorde je met hier bij jou. In het kader van de liefde in dit geval in Delfzijl. Dus mooi verhaal. Misschien volgende week ben jij wel degene die je verhaal kan vertellen. Als je dat wil natuurlijk, het is allemaal vrijblijvend. Zo direct het nieuws, na de reclame natuurlijk. Het nieuws met Leo Wassing. Hetgeen wat gebeurd is in stad en provincie. Is toch een leuk plaatje van Ronan Keating. En Life is a Rollercoaster.

0: van de stichting niet uit te sluiten, staat in een intern stuk. De provincie en de gemeente willen op dit moment niet inhoudelijk reageren. De vaccinatiegraad onder jongere kinderen in Groningen is gedaald tot onder de norm van de Wereldgezondheidsorganisatie. Dat blijkt uit cijfers van het RIVM. Dit jaar heeft 89% van de tweejarigen volledig deelgenomen aan het Rijksvaccinatieprogramma. Dat is lager dan de norm van 90% tot 95%. Volgens de GGD Groningen zijn er meerdere oorzaken voor de daling. Eén daarvan is gebrek aan vertrouwen, zegt een arts van GGD. Het RIVM-rapport stelt verder dat het COVID-pandemie mogelijk een rol heeft gespeeld. De Groningse trend is dalend, maar de totale graad is nog altijd hoger dan in het westen. Dit weekend staat Eenrum weer in het teken van motorsport. De jaarlijkse grasbaanraces staan vandaag en morgen op het programma op het sportcomplex aan de J.J. Willingerstraat. Johannes Schollema van de organisatie was de hele week bezig met het prepareren van de baan.
1: Het was blauwdraaid en wie hem gelukkig hebben we heel veel vrijwilligers. En wie zeggen altijd zonder vrijwilligers en wie gaan graag mogen racen. Nou, ik denk dat we wel 64 vrijwilligers hebben. Kijk, en vorige week zondag hebben we alle bonen hier opgebouwd. En ja, dat was het ook al blauw daar. Maar door die halve boom die staat en drie kwart dag staat die halve boom die staat. Gisteren hebben we die banden allemaal opgehouden. Jongen. Elke bouw, ik ben er. Dan moest eerst met douk voor kaplank, want water, dan loopt hij overal uit. Ja, dat was veel te warm. Dat is, maar dit is ideale weer voor ons.
0: Ja.
2: Ja, nee, die kreeg goud met deuren in deuren.
0: Herkenbaar, hè, met die doek. Oh, met dat doek.
2: Fantastisch. Ja. Sowieso een mooi fenomeen, grasbaanraces. Ik kom er blij om. En daar heb je misschien nog steeds wel ook heel veel grasbaanraces. De geur van putoline die daar rond.
0: En van bier en hamburgers.
2: Bier en hamburgers werden daar ook gebruikt. Ja, dat zal je niet verbazen, ja. Dat was hem, Leo.
0: Ja.
2: Mooi zo, gaan we even naar... Naar het weer uiteraard, Gert Voerman weet wat de komende dagen gaan brengen.
3: Vandaag is het wisselend bewolkt. Dat betekent dus ruimte voor de zon, maar ook de nodige bewolking. En plaatselijk valt er een bui in de provincie, misschien met onweer. Maar er is ook vrij veel plaatsen zijn waar het gewoon droog blijft. Temperatuur vandaag zo'n 21 graden in het noordwesten tot maximaal 25, 26 graden in het zuidoosten. Vanavond nog een bui, vannacht blijft het droog met 12 tot 16 graden.
4: Palen en planken voor een schutting. De Vierkeien.nl.
5: Ben jij nieuwsgierig naar het effect van kalkvrij water? Een wateronthouder van Emisoft is dé oplossing. Kom langs in onze showroom in Leek voor een demonstratie.
6: Hey, waar was jij?
7: A7 Car Wash Hoge Zand, natuurlijk.
8: Je leeft bewust en eet gezond. Toch lukt het niet altijd om alles uit je voeding te halen. Met Zegzo Magnesium Drops voeg je eenvoudig magnesium toe aan je dagelijkse routine. Voed je lijf, vul je tekort. Bekijk zegzo.nl/drops.
9: Toe aan een comfortabele en gezonde nachtrust? Bezoek de vernieuwde showroom van Prins Heerlijk Slapen in Stadskanaal. Kijk ook op prinsheerlijkslapen.nl.
10: Hey, ga mee op wereldreis. Op Klompen. Stap binnen bij het Internationaal Klompenmuseum in Eelde voor de expositie Klompen op reis. Van oer-Hollandse klassiekers tot verrassend modern houten schoeisel uit meer dan 45 landen. Kijk alvast op klompenmuseum.nl.
9: Profiteer nu van onze opruiming bij Prins Heerlijk Slapen in Stadskanaal.

0: Africa van Toto. 9:09. Ik vroeg me eigenlijk of, Elwin, komen alpacas die eigenlijk uit Afrika? Nee toch? Zuid-Amerika toch?
1: Alles is een hele goede. Kijk, ik wil even maar Katrina vragen. Alpacas of alpaca's, hoe je dat ook uitspreekt.
0: Alpacas.
1: Komen die nou uit Afrika of komen die uit Zuid-Amerika?
2: Zuid-Amerika.
1: Ja, heel goed, Hans. Je ja, hebt echt goed op de hoogte.
0: Kijk, viespunt.
1: Ja, jij gaat door voor de koelkast straks.
0: Zeker.
1: Want we hebben een nieuw terrein. Het is nostalgisch boerendag en dat was jarenlang altijd bij Trink op Terf. Maar waarom drinken nou niet meer?
2: Ja, omdat de overheid besloten heeft dat de aardappels een keer eruit moesten. En nu staat er bieten in, dus we kunnen het terrein niet gebruiken.
1: Ja, dat is inderdaad wel lastig om op een bietenveld dan zo'n dag te organiseren, kan ik me voorstellen. En hoe snel moet je dan schakelen?
2: Best snel. Maar ja, ook overwegen van, ja, gaan we dan stoppen of gaan we door en waar? En nou ja, wat blijkt, we gaan door.
1: Met een grote glimlach, want was het nog wel even spannend?
2: Tuurlijk. En we hebben 10 jaar lang gedaan en op een gegeven moment, je gaat steeds pieken. En dan op een gegeven moment, soms moet je ook op de top eindigen. Maar ja, weet je, dit is zo mooi en het leeft. En ja, voor al die trekkerrijders en voor iedereen een mooie dag en low budget. Dus ja, weet je, dat blijft gewoon leuk.
1: Ja, ik wil even bij jou terug, want ja, Katrina, het is bij jou op het erf. Enorm, enorm complex, wil ik haast zeggen. Heel veel velden ook overal. Hoe zijn ze bij jou terechtgekomen?
3: Anne zit in de organisatie en Anne zei gekscherend tegen mij, Katrina, kan er niet bij jullie. En toen zei ik, ja, wat mij betreft wel. Dus toen is de organisatie hier geweest kijken. Ik moest toen wel deelnemen aan de organisatie, werd mij verteld. Dus dat is gebeurd. En tot nu gaat het hartstikke mooi.
1: Ja, en je lacht er ook nog mooi bij, dus het is niet zo dat je nachten wakker hebt gelegen. Want ik kan me voorstellen, daar komt wel wat bij kijken.
3: Ja, het is een hele organisatie en ik kan heel eerlijk zeggen dat ik vannacht maar heel weinig geslapen heb. Dus het was morgen 4:30, maar prima.
1: 4:30?
3: Ja, er moesten nog gehaktballen warm gemaakt worden en dat soort dingen. Dus koffie gezet, of van 6:30 waren de eerste hier al. Dus.
1: Ongelooflijk, ja, dat komt er allemaal bij kijken. Kijk, ze komen nu allemaal nog binnenrijden. Want Trienke, wat staat er allemaal vandaag op het programma?
2: Trekkers. Mooi, Riemendeur. De dorpsmachine is dit jaar afwezig, maar we hebben trekkers, vrachtauto's, oude motoren, oude auto's. De saaismaaiers zijn weer van de partij. Er wordt geploegd met trekkertjes en er wordt ook gemaaid met vingerbalkmaaier. Heet dat, geloof ik, als ik het goed zeg. Nou, we hebben hier de 3 biggetjes achter je. Ja, dat is geen beeldtelevisie. Maar,
1: we kunnen ze wel opschrijven, die zitten in een pak, hè? Dus ja, het zijn geen echte biggetjes.
2: Nee, zeker niet. Nee. Dit is voor de fun. Hè? Dus echt gewoon met elkaar gezellig. Reunie, ja, alles met elkaar een leuke dag hebben.
1: Niet er lekker van. Ik ben er wel in benieuwd, want dit komt er ook wel mooi zijn. Ik ga hem toch even vragen wat voor trekker er is. Ben ik toch gewoon in benieuwd. Nou, doe ik even, hoor. Wacht even. Oh, momentje. Mooi. Ik ben even nieuwsgierig, hoor. Wat voor trekker is dit, Mil?
4: Ja,
1: en hoe oud is deze?
4: 1955.
1: Kom jij eraan? Jij bent nog een jong kerel.
4: Ik ook.
0: Volgens mij rijdt hij boven zijn kabels heen. Oh nee, dat is hij weer.
4: Ja.
0: Nee, dit wordt hem nooit. Dit wordt hem nooit. Ja, dat is jammer.
1: De verbinding valt wel weg, begreep ik. Maar het is hier nog, volgens mij delen we dan nog supergezellig, Hans. Dus lekker nou bende. Provincialeweg 1-2-3. Lekker
0: zo,
1: makkelijk.
0: Zo is het. Gezellig, kerel. Gezellig. En je gaat naar Fok, de motorische evenement, geloof ik, hè?
1: Zeker. Maar die gaan wat. Ja, deze trekkers gaan ook niet heel hard meer. Maar mijn vonkevenement maakt minder lawaai en gaan, denk ik,
0: nog
1: minder
0: langzamer.
1: Snel.
0: Ja, nog langzamer, ja. Hey, tot straks. Mooi.

0: kort, maar krachtig. Heel krachtig zelfs, Cameron Whitcomb en Kingdom of Fear. 11:50. We gaan bijna de middag in, Petra. En als we de middag in gaan met Noord- en Ommeland, dan gaan we het onder andere over moeilijke keuzes hebben. Keuzes in dit geval voor het vinyl.
1: Ja, dat klopt. Ik heb 2 platen meegenomen. We gaan zo meteen even vertellen wat dat dan is. Maar voor als je nieuwsgierig bent, je kunt wel even kijken op de Facebookpagina van Radio Noord om welke 2 platen het gaat. Ja, dan mag je je keuze ook al wel doorgeven.
0: Ja, en het zijn altijd een beetje tegengestelde platen natuurlijk. Maar In dit geval wel heel erg, hè?
1: Nou ja, best wel.
0: Ja, maar wel allebei heel erg de moeite waard. Dus wat dat betreft wordt het waarschijnlijk weer een moeilijke keuze. Wij gaan ze promoten natuurlijk. We gaan ons best doen om onze platen door te krijgen. Straks dus onder andere, want veel meer, ook het uitgebreide nieuwsoverzicht vanuit de provincie. Leo Wassing verzorgt het natuurlijk. En nog meer. En vooral ook muziek, want dat is het belangrijkste misschien wel op de zaterdag hier bij Radio Noord.

0: Op zondagochtend hoor je bij Radio Noord Leven in Muziek.
1: Deze week gepresenteerd door Pieter de Hart.
2: Zondag praat ik met een man die misdaden oplost in binnen- en buitenland. Die de politie helpt om te zien of iets nou een ongeluk was of dat er een moord is gepleegd. Wetenschapper professor Bert Otten vertelt bijzondere verhalen en koos er prachtige muziek bij.
1: Luister ook morgenochtend van 8 tot 10 Leven in Muziek.
0: Hier bij Radio Noord.
3: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers.
4: Hoppa!
3: Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
4: 3-sterren-slot.
3: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
5: Dit is Willem van Oranje, de musical. Het verhaal van onze vader des vaderlands. Overweldigend, briljant en spectaculair volgens pers en publiek. Boek nu op willemvanoranje.nl.
6: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
7: Hey, je geniet van stralend sanitair met een Remon waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
8: Ik wil zo graag dat huis, maar kunnen we het wel betalen?
9: Rustig, adem in,
8: ja, maar misschien kunnen we toch minder lenen dan we denken?
9: Zenuwleier, als het ergens kan, dan kan het bij Frits. Want zij nemen alle hypotheken mee. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
10: Hey, Remon!
7: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
0: In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
11: Dit is Radio Noord.
0: Nu het nieuws van 12 uur.
12: Jan van der Putten met het NOS Journaal. Het dodental van de aardbeving in Indonesië is opgelopen naar 38. Er zijn ook tientallen gewonden. Mogelijk liggen nog meer slachtoffers onder het puin. Reddingsdiensten zijn bezig met het bevrijden van mensen die vastzitten in ingestorte gebouwen. De beving was vannacht voor de kust van het eiland Flores en had een kracht van 7,7. Vooral de grootste stad Maumere werd zwaar getroffen. Daar stortte een deel van een havengebouw in. In Werkendam is een man opgepakt op verdenking van betrokkenheid bij de gewelddadige dood van een man van 52. Het slachtoffer werd volgens Omroep Brabant in de nacht van 7 op 8 augustus zwaar gewond gevonden in een pand in Werkendam. Hij werd naar een ziekenhuis gebracht waar hij kort daarna overleed. In hetzelfde pand hield de politie dat weekend ook de verdachte van 41 aan. Wat de relatie is tussen hem en het slachtoffer is nog niet bekendgemaakt. Door de natuurbrand in het Belgische natuurgebied Hoge Venen is al 900 hectare in de as gelegd. De brand brak gistermiddag uit en breidt zich volgens de Belgische brandweer nog steeds uit. Korps uit Duitsland en Limburg helpen met blussen. Wegen rond het getroffen gebied zijn afgesloten en er zijn omleidingen ingesteld. In het IJsselmeer is het laagste waterpeil ooit bereikt. Het water staat nu op 30 centimeter onder NAP. En dat betekent dat er een watertekort in zicht is voor de provincies rond het IJsselmeer. De waterschappen gaan daar nu al spaarzamer om met water door bijvoorbeeld sluizen minder vaak te openen. Nu de waterstand zijn ondergrens heeft bereikt, zijn er mogelijk extra maatregelen nodig, zoals sproeiverboden voor de landbouw. Rijkswaterstaat gaat daarover in gesprek met de waterschappen. En het weer verspreidt over het land stevige buien, mogelijk met onweer. Er is ook af en toe zon, een matige noordenwind en 24 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
13: Ja, 2:12. Dan voor het nieuws uit stad en ommeland. Leo Wassing. Goedemiddag, Leo.
14: Goedemiddag, Hans. Het noodlijdend Werelderfgoedcentrum, het WEC in Lauwersoog, roept de financiële hulp in van de provincie Groningen en de gemeente Het Hoge Land. Het WEC heeft een schuld van 2,8 miljoen euro, blijkt uit vertrouwelijke documenten die in handen zijn van RTV Noord. De stichting Werelderfgoedcentrum Wadden staat in het krijt bij bedrijven die bij de realisatie van het project betrokken waren. De overheden zijn alleen bereid het geld op tafel te leggen bij een geslaagd crediteurenakkoord. Lukt dat niet, dan valt een faillissement van de stichting niet uit te sluiten, staat in een intern stuk. De politie zoekt een grijze Volkswagen T-Roc of T-Cross die mogelijk te maken heeft met de aanslag gisteren op een woning aan de Multatuli-straat in de stad Groningenwijk de Weijert. De gezochte auto heeft witte nummerplaten, waarbij de politie nog niet kan zeggen of dit ook betekent dat het om een Duits kenteken gaat. Getuigen en eigenaren van een deurbelcamera worden opgeroepen zich bij de politie te melden. Verslaggever Roos de Boer weet ondertussen waar het in deze zaak om draait.
15: Drugshandel, twee zoons, ja, die zijn bekend bij politie en justitie. En ja, als je alles op een rijtje zet, kun je niet anders concluderen dat dat daarmee te maken heeft. Het is natuurlijk niet zomaar dat een woning op deze manier, hè, niet een klein beetje ook, hè, met een enorme bom, want het was niet zomaar een beetje vuurwerk, met een enorme bom wordt bestookt en dat er ook nog wordt geschoten. Ja, dat duidt wel ergens op. Ja, en het wordt steeds duidelijker dat dat te maken heeft met een conflict. Want dat is het meestal, hè, binnen de drugswereld. Dat is wel helder en dat heeft te maken met de beide zoons van de familie.
14: Overigens woonden de zoons daar niet meer. Eén zoon was wel in de woning op het moment van de aanslag. De vaccinatiegraad onder jongere kinderen in Groningen is gedaald tot onder de norm van de Wereldgezondheidsorganisatie. Dat blijkt uit cijfers van het RIVM. Dit jaar heeft slechts 89% van de tweejarigen volledig deelgenomen aan het Rijksvaccinatieprogramma. Dat is lager dan de norm van 90% tot 95%. Volgens de GGD Groningen zijn er meerdere oorzaken voor de daling. Een daarvan is een gebrek aan vertrouwen, zegt een arts van GGD. Stije Racing is dichtbij een overgang naar AZ. De 23-jarige aanvoerder van FC Groningen moet de club ongeveer 4 miljoen euro opleveren. Ook wordt gesproken over een doorverkooppercentage. Racing herstelt op dit moment van een zware knieblessure die hij op 1 maart opliep. Hij kwam in 52 officiële duels voor FC Groningen tot 11 doelpunten en 7 assists. Jarenlang was het stil op het crossterrein in Warfum aan de Hammelandsterweg. Daar kwam vorig jaar verandering in. Een groep enthousiaste vrijwilligers blies Autocross Warfum een nieuw leven in. Robin Buikema is een van die vrijwilligers. Hij vertelt hoe het motorsportevenement weer op de agenda kwam.
16: Ik ben een echte vriendengroep die eigenlijk overal wel riet. En het leefde altijd al wel. Vrouwen ging weer met ons onders mits. Mijn pa moeke zat vrouwen ook in het VV-bestuur. En daar gingen we hier als kleine jong met fietsjes heen. Dat ging al vanaf de vorige jaar, zeg maar. En die vond het geweldig. En vrouwen zeiden altijd, ik wil zelf rieden. Nou, maar dan was er gewoon Autocross Warfum meer. En nou hebben we als vriendengroep gezegd van, waarom organiseren we het uit zelf? Nou, van nu door is een stichting is opgericht. En die stichting hebben we dit jaar voor het eerst opgericht. Dus het was heel veel geregeld. Maar we hebben toch veel ruk aan de bokst om hier een mooi evenement neer te zetten.
14: Meer nieuws in de app en op RTV Noord.
13: Soms is het heel makkelijk, hè?
14: Ja,
13: maar gewoon zullen we hem even in handen nemen. Hartstikke goed. Dankjewel, Leo. Yo. We gaan naar de boodschappen en daarna gaan we verder natuurlijk met een nieuw uurtje Noord en Holland.
1: Maak dit weekend een tijdreis naar het Groningen van 100 jaar geleden. Openluchtmuseum Het Hoge Land. Je bent er zo. Kijk op hethogeland.com.
17: Mama, ik verveel me.
18: Wil je naar Designer Outlet Ochtrop?
17: Oh ja, dan ga jij shoppen en ik naar het kinderspeelparadijs.
18: En ik bespaar tot wel 70%. En we gaan ook nog lekker eten in een van de restaurants.
17: Pret voor de hele familie.
18: In Designer Outlet Ochtrop Duitsland. 20 minuten van Enschede.
1: Openluchtmuseum Het Hoge Land is één van de Groninger Waddenmusea.
19: Hey, waar was jij?
20: A7 Car Wash Hoge Zand, natuurlijk.
21: Werken waar je er echt toe doet? Op het water, in de techniek of op kantoor?
22: Met meer dan 30 vacatures, altijd een plek die bij jou past.
21: Check werkerbijwagenborg.com.
23: Ga nou niet zelf lopen lummelen. Gewoon even prummelen bij Prummel Interieur in Stadskanaal. Jouw woondroom, onze expertise. Prummelinterieur.nl.
21: Werken op het water, in de techniek of op kantoor? Check werkerbijwagenborg.com.
24: Ervaar de pracht van Groningen op het landgoed van Museum Borg Verhildersum. En bezoek de exposities in het koetshuis en op de boerderij. Ga naar verhildersum.nl.
25: Radio Noord.
26: Noord en Ommeland.
1: Met Hans Wouken.
13: Ja, goedemiddag, 7 minuten over 12. Zo direct is aan jou de keuze wat we gaan draaien op vinyl. De twee keuzes kun je al bekijken bij ons op de

0: Whitney Houston en Love Will Save the Day. Ja, we komen uit een aantal dagen van hitte. Grote hitte, zeker gisteren in elk geval. En dan word je opeens wakker. En Gert Voerman. En dan valt er opeens regen uit de lucht, zeg.
1: Ja, goedemiddag.
0: Goedemiddag.
1: Ja, klopt. Ja, klopt. Ten Boer bijvoorbeeld 1,8 millimeter. En het heeft dan te maken met een zwak koufront. Die dit nou min of meer over de provincie heen. Zie ook aan de temperatuur terug. Winsum 20,4. Terwijl we gisteren nog volop tropische temperaturen hadden. Nou, vanmiddag is het half tot zwaar bewolkt. Dat betekent dat ik denk dat het ook de zon er af en toe wel weer een beetje bij komt. Daar waar de wolken overheersen is het nou 21, 22 graden maximum. Als de zon er even bij komt, zeker in het zuidoosten van de provincie, dan tikken we daar denk ik nog wel de 24, heel misschien de 25 graden nog wel aan. En verspreid over de provincie valt een enkele bui. Misschien eind van de middag hier en daar ook alweer een onweersbui. Dat hangt een beetje van de temperatuur af. En vanavond kan er nog een bui vallen. Vooral in het oosten, is allemaal heel lokaal. Op veel plaatsen blijft het ook droog. En vannacht wordt het weer droog met temperaturen van zo'n 12 tot 16 graden. Met de hoogste temperaturen in het noorden van de provincie vlakbij het warme water. En morgen overdag temperaturen van 21 tot 23 graden. Is min of meer normaal voor deze tijd van het jaar. Er is ruimte voor wat zon. Er zijn stapelwolken die gaan een beetje samenklonteren. Blijft wel droog. Met een zwakke tot matige en vooral in de middag af en toe een matige wind uit de noordelijke richting. Dus duidelijk minder warm. Maar ik denk dat heel wat mensen dat wel prima vinden.
0: Ja, dat, daar hoor ik in ieder geval wel bij. Goed, dankjewel Gert. Zo direct gaan Peter en ik het jou voorleggen. Misschien heb je al even gekeken natuurlijk op de site. Maar wat gaan we jou dan voorleggen? Nou, de keuze op voor vinyl van vandaag. Twee tegengestelde platen, maar allebei zeer de moeite waard. En jij mag mee bepalen welke we gaan draaien. Lekker ouderwets op vinyl. Eerst maar eens even luisteren naar Crowded House.

0: rondom Tim en Neil Finn uit Nieuw-Zeeland. Crowded House. En ja, het leek me wel toepasselijk zo naar Gert Voelman. Weather with you. Ben je eigenlijk van het hete weer, Petra? Of meer van dit gematigde Nederlandse weer?
1: Nee, ik hou wel heel erg van het warme weer.
0: Ja, hè? Ja. Kun je goed tegen. Dus gisteren was geen probleem voor jou?
1: Nou, ik kan er niet heel goed tegen. Dan kan ik af en toe wel wat kribbig van worden.
0: Ja.
1: Maar in mijn huis is het best wel cool.
0: Oh.
1: Dus misschien scheelt dat
0: kan
1: dan
0: dat?
1: Ook
0: heb je airco of zo?
1: Nou, vloerverwarming dat dan op de koelstand gaat.
0: Oh, wat lekker.
1: Zo werkt dat. Ja.
0: Oh, dat is niet verkeerd.
1: Nee.
0: Precies,
1: maar daarom vind ik dat ook wel fijn als je dan naar buiten gaat. Oh, lekker. Maar
0: ja.
1: Je kan ook zo weer naar binnen.
0: Ja, precies, precies. Maar het is niet zo dat je in de brandende zon gaat zitten.
1: Nee. Als je zwembad bij is wel, hoor.
0: Ja, nou, dat vind ik ook wel prettig. Want als het dan echt te heet wordt, dan duik je er even in. En daarna ga je weer aan. Ja. Ik heb nu vooral even liever dit, hoor. Ik vind het wel prettig. Ja, even een beetje afkoelen.
1: Regen.
0: Nou ja, regen niet per se misschien. Maar
1: Marcel had een korte broek aan. Bij jou heb ik nog niet gekeken.
0: Ik heb ook korte broek
1: ook
0: gedaan.
1: Okay.
0: Ja.
1: Optimistisch.
0: Zie je. 26 graden toch ook vandaag. Dat kan ook gewoon.
1: Oh ja.
0: Maar wij gaan het over vinyl hebben. En al zeggen wij het zelf, maar dat wordt elke week wel gezegd. We hebben weer twee mooie keuzes klaarstaan. Jij mag beginnen.
1: Ja, en ik vind het wel leuk, want deze week komen ze uit mijn platenkoffer.
0: Ja.
1: En ik begin. Bonnie Tyler heb ik meegenomen. Nou, dat was natuurlijk groot in het nieuws vorige maand, want ze is op 8 juli plotseling overleden.
0: Ja.
1: En dat was in Portugal. Daar kreeg ze een spoedoperatie aan de darmen en werd aan een kunstmatig in coma gehouden om te herstellen. Maar ja, ze is helaas niet hersteld en ze is overleden op 75-jarige leeftijd. En vandaag, precies vandaag, kunnen fans afscheid nemen. Want haar kist arriveert bij haar huis in Wales. En daar kun je dus als fan een erehaag vormen. En daarom dacht ik, nou, ik neem even een nummer mee van Bonnie. Ik heb 3 nummers van Bonnie trouwens in mijn platenkoffer.
0: Ja.
1: Dan kun je denken aan It's a Heartache bijvoorbeeld.
0: Zeker.
1: Of Total Eclipse of the Heart.
0: De bekendste misschien wel.
1: Ja, maar ik heb gekozen voor Holding Out for a Hero.
0: Ja, dat vind ik eigenlijk wel een hele mooie keuze. Al is het niet mijn keuze dus.
1: Nee.
0: Ik kies voor iets anders, maar ik... geduchte concurrentie. Laten we even luisteren, hoe klinkt die ook alweer?

0: Ja, lekker praten hoor. Heel anders dan die andere twee, hè, want die zijn natuurlijk veel rustiger. Dit is echt een mooi op tempo nummer. Ja.
1: Ja, dus ik vind het mooi om op haar op deze manier dan te eren.
0: Ja.
1: Maar goed, jij hebt natuurlijk ook best wel een mooie plaat meegenomen. Hè?
0: Ja, ik laat hem ook even zien. Even voor de mensen die kijken. Kijk, deze. Ja.
1: Nou, iconisch.
0: Iconisch, hè?
1: Ja.
0: Waar is dit? Even jouw test, hoor.
1: Ja. Dit is in Londen, volgens mij.
0: Ja, dat klopt.
1: Maar mensen denken ook wel eens dat het ergens anders is, hè?
0: Ja, dat het Liverpool is, want het zijn natuurlijk de Beatles.
1: Ja.
0: Op volgorde in het wit John Lennon, dan Ringo, Paul McCartney en George Harrison. Maar dat is het zebrapad bij de Abbey Road Studios inderdaad in Londen. Het is het laatste album dat ze opgenomen hebben. Maar het grappige is, het is niet het laatst uitgebrachte album.
1: Oh.
0: Want het laatst uitgebrachte album is Let It Be. Dat kennen we natuurlijk ook allemaal. Alleen toen waren er enorm veel strubbelingen. Heel veel ruzies en zo. En dat kwam eigenlijk niet tot een afmixen van het album. Dus dat lag nog op de plank. En toen zeiden, nou, zo willen we niet stoppen. Want ze waren er wel uit. We gaan niet door. En toen zeiden, we doen nog één keer een gebalde vuist. We maken nog één keer met alle verenigde krachten in goede harmonie een goed album. En dat werd dit album, Abbey Road. En die kwam dus later gemaakt, eerder uit. Hierna pas kwam Let It Be uit.
1: Aha.
0: Dus dat vind ik eigenlijk wel heel mooi om daar wat mee te doen. En je hebt concurrentie hoor. Dus daar heb ik ook nog eens een heel mooi liedje van uitgekozen. En dat is deze. Mooi toch?
1: Ja, dat is ook een heel mooi nummer.
0: Nou. Een van de nummers die George Harrison heeft geschreven. En ook zo. Here Comes the Sun. Ja, we hebben genoeg zon gehad, maar dan nog maar even op de radio wat meer zon. Here Comes the Sun van de Beatles. Nou, mensen kunnen stemmen.
1: Ja, nou ja, dat kan dus via de Facebookpagina van Radio Noord. Daar staat een foto ook op, daar kun je keuze achterlaten. Maar je mag ook even appen of bellen naar het nummer 050-388-288.
0: En wanneer gaan we hem draaien? Tegen het einde van dit uur zo ongeveer?
1: Ja, half uurtje.
0: Een half uurtje, even voor ene? Mooi zo. Ja. Kijk ernaar uit, breng je stem uit.

0: veel deelname natuurlijk van Claude. En deze, ja, misschien wel succesvoller eigenlijk deze plaat. Van Chef Special. Het is bijna 1:30. Elke week starten we een zoektocht naar iets of iemand. En ben je naar iets op zoek, dan laat het ons uiteraard weten. Je kunt Petra daar heel goed voor benaderen. En wij proberen je dan zo goed mogelijk te helpen. Deze keer gaat het om kaartjes voor de voorstelling De Granenrepubliek van Zummerbühne. Oostwold is het decor van 25 openluchtvoorstellingen. En de voorstelling gaat over de opkomst en ondergang van de graanbaronnen in Oost-Groningen. De meeste van jullie weten dat wellicht. Vorige week was de première. Na afloop kreeg de club lovende en ook indrukwekkende reacties. En dat kun je ook zien aan de bezoekersaantallen, want alle voorstellingen zijn uitverkocht. Gerde Jansen uit de stad is een van de mensen die graag heen wil, maar vooralsnog achter het netvist. Ze heeft geen kaartje. Gerda, goedemiddag.
1: Ja, goedemiddag, met Gerda. Hoi.
0: Ja, ging het een beetje te snel dan, die kaartverkoop? Of,
1: ja.
0: Ja, hè?
1: Ja, razendsnel. Ik was gewoon te laat. En nou, zo'n dikke 3 weken geleden ongeveer, toen kwam ik erachter dat het uitverkocht was. Ja. Ik zoek een kaartje voor zaterdag 22 augustus. Dan kan ik met een vriendin en nog wat familie van haar mee. Maar als het zou lukken, dat zou natuurlijk geweldig zijn. Maar nou ja, tot dusver nog geen reacties gehad. Behalve een verkeerde op Marktplaats. Maar daar hebben ze me goed bij geholpen.
0: Oh, vertel, wat was dat voor reactie dan?
1: Nou, er was iemand die... Het was een beetje een duister verhaal. En toen het op betaalna kwam, dacht ik, dit is niet pluis. En toen dacht ik, als ik terugkom van vakantie, dan check ik het eerst in mijn Marktplaats. En prompt kreeg ik ook bericht van Marktplaats dat die man, diegene geblokkeerd werd.
0: Oh.
1: Wegens toch wat verdachte handelwijze. Dus ja, het is een heel verhaal inmiddels.
0: Nou, maar wat verstandig van je dat je even checkt. Want soms dan wil je iets zo graag, dat je denkt van, ik twijfel een beetje of het wel klopt. Maar ja, laat ik er maar vanuit. En dat klopt, maar jij dacht, ik check het even.
1: Ja, dat klopt iets niet in de volgorde van betaald. Ik dacht,
0: dat
1: weet ik niet.
0: Heel verstandig.
1: Ja.
0: Waarom zou je eigenlijk zo graag heen willen? Wat spreek je er zo in?
1: Nou ja, de voorstelling is toch een beetje het levensverhaal van mijn moeder ook. Dus onze moeder, ik kom uit een gezin van 7 kinderen. En mijn moeder is geboren in Oost-Groningen.
0: Oh, waar dan?
1: Aan de Hamdijk. Dat is de weg tussen Ouderschans en Nieuwschans. Voorbij het Koude Gat, ook wel bekend.
0: Ja.
1: En dat was voorbij Klein Ulsda. Ja, daar is ze in 1924 geboren in het land. Als dochter van een landarbeider, oftewel dagloner. En samen met haar broertje, die was 2 jaar ouder. En die is wel opgegroeid in de armoede. En ook in de, het klassenverschil, het standsverschil daar. Ben ik er nog?
0: Ja, zeker. We luisteren ademloos
1: naar je. Die is daarmee grootgebracht, heel erg, met dat bewustzijn. En opa moest hard werken om de boel boom water te houden. En haar broertje is ook overleden aan, dus toen jaren 4, rachitis. Dat was dan vitamine tekort en daglicht tekort.
0: Oh.
1: Dus dat heeft wel, denk ik, het hele familieverhaal wat getekend. En ook wel, de familie, ze hebben eerst daar gewoond. Toen later zijn ze verhuisd naar de Leten. Een streekje achter Bellingwolde, ook wel bekend, denk ik.
0: Ja.
1: En daar konden ze een beter bestaan opbouwen. En uiteindelijk is opa daar toch keuterboer geworden, met een varken en een koe aan huis. Nou, dat was al heel wat.
0: Ja.
1: En uiteindelijk is mijn moeder mocht ook naar school. Het was de eerste in de familie die naar de huisartsschool ging. En heeft ook haar diploma gehaald. Dus zo, ze heeft ons altijd wel goed volgehouden over van, het gaat niet vanzelf. Je moet er wat voor doen.
0: Gerda, ik vind het raar dat ze jou niet betrokken hebben bij deze productie.
1: Ja.
0: Je weet er zoveel van. Je hebt het in de familie zitten. Trouwens, jij zei net even over Marktplaats. Gelukkig maar even gecheckt hebt. Petra, we hadden vanochtend ook in het nieuws natuurlijk dat er wat te doen is om die kaarten.
2: Ja, inderdaad. Dan moet je oppassen voor de website GoTicketShop. Ja, daar worden kaarten doorverkocht, maar voor een veel hogere prijs. En het kan ook zomaar zijn dat de kaarten helemaal niet bestaan. Dus daarvoor moet je dus ook flink oppassen.
0: Er wordt wel meer mee gesjoemeld, Gerda.
1: Het is natuurlijk ook handel van andere mensen. Ja.
0: Ja. Hey, jij hebt je punt duidelijk gemaakt. Met recht. Dus wat we zoeken is iemand die wellicht niet meer gaat. Jij zou natuurlijk graag, je noemde het al even, met die vriendin van jou gaan. Wanneer gaat zij?
1: 22 augustus, dat is zaterdag.
0: Dus een kaart voor volgende week zaterdag, 22 augustus, dat zou idealerwijs natuurlijk...
1: Dat zou geweldig zijn.
0: Dat zou geweldig zijn. Dus bij deze eigenlijk, weet je wat, anders, je vertelt het zo goed. Plaats je oproepers, jij zoekt, dubbele punt.
1: één kaart voor zaterdag 22 augustus voor de Gaarrepubliek.
0: Ja. Nou, ik hoop dat het lukt, Petra. Ja. Wij hopen met Gerda natuurlijk.
2: Ja, en als er nou iemand meldt, iemand zich meldt voor een andere datum, zou je dat dan ook wel willen?
1: Ja hoor, daar sta ik ook voor open. Maar de voorkeur is die zaterdag. Maar als het een andere dag is, ben ik ook blij. Dus goed. Ik hoop heel dat dat lukt. En bedankt voor deze kans in ieder geval.
0: We laten het je weten. Laten we hopen dat het lukt. 22 augustus volgende week zaterdag en anders een andere datum. Ik wens jou een mooie zaterdag en een goed weekend.
1: Ja, jullie ook. Succes.
0: Dankjewel. Doei. Mooi.
1: Hoi.

0: ben een enorm fan van Jan Henk de Groot. Maar als die nou ook al Bonnie Tyler gaat promoten, dan heb ik weinig kans, toch?
1: Nou, dat heb je inderdaad. Want ik ben even aan het tellen. Alle stemmen die binnenkomen via Facebook, via de app, via de telefoon. Ja, dan kan ik wel zeggen dat Bonnie Tyler toch wel iets voorstaat op de Beatles.
0: Iets?
1: Wel. Mensen moeten nog hun best doen.
0: Mensen moeten nog even hun best doen, ja. Nou, mensen, als jullie nog even wat meer je best willen doen. Je mag het zelf weten natuurlijk. Maar het gaat even tussen Bonnie Tyler en de Beatles. Zullen we ze nog maar gewoon even laten horen? Dan? Ja, misschien dat nog helpt. Kijk, dit is Bonnie. Onlangs overleden, hè? Voor jou de aanleiding onder andere om dit te doen, hè?
1: Ja, en vandaag vormen fans een erehaag bij haar huis. Ze komt vanmiddag aan om 3:30.
0: Ja. Nou, dat is dus keuze 1. Bonnie Tyler, Holding Out for a Hero. Mooie plaat inderdaad, helemaal mee eens. Of je kiest voor de Fab Four, oftewel de Beatles. Oh, wacht, moet ik hem wel even aanzetten. Anders ga ik nog meer Bonnie Tyler promoten.

0: Zal ik hem nog iets meer promoten? Het liedje werd geschreven op het landgoed van George Harrison, die het ook zingt en geschreven heeft. Hè? En Eric Clapton die was bij hem op bezoek. En ze liepen naar buiten na een nachtje doorzakken. Waarschijnlijk muziek maken met een klein glaasje erbij. En ze liepen de tuin in en de zon die kwam op. En toen begon George dit te spelen. En Eric Clapton hielp een beetje. Ach, prachtig toch?
1: Ja, jij lijkt groot fan. Zo ja, klinkt het tenminste.
0: Ja, dat komt inderdaad wel een beetje overeen met de waarheid. Ja. Nou, jullie bepalen, dat is het absoluut. En dan gaan wij over, nou, inmiddels een dikke 10 minuten ongeveer... gaan we de uitslag ook draaien op vinyl. Bonnie Tyler of The Beatles.

0: Ze gooiden het over een andere boeg met het album waar ook deze plaats vanaf kwam. Miley Cyrus en End of the World. Petra, we zijn er wel uit. Hè?
1: We weten welke plaat we gaan draaien. Ja, ik ben de laatste stemmen nog even aan het optellen, maar eigenlijk heeft het geen zin meer, want Bonnie is de grote winnaar.
0: Ja, daar kwam op een gegeven moment, ik kreeg een beetje hoop. Hè? Daar kwam op een gegeven moment Beatles binnen, maar daarna ook winnen. Drie dubbel zoveel Bonnie Tyler.
1: Ja, volgende keer.
0: Mooie plaat, we gaan er naar luisteren. Bonnie Tyler en hoe heet het liedje ook alweer?
1: Holding Out for a Hero.
0: Oh.

Vandaag op vinyl, Bonnie Tyler. Was jullie keuze en een mooie bovendien, hoor. Prachtig. 10 minuten voor 1 op de zaterdagmiddag. Zo direct Elwin, trouwens nog na Henk Wijngaard.

0: Vanaf deze plaats hopen we ook dat het goed gaat met Henk. Je hebt het meegekregen, waarschijnlijk ziekenhuisopname. Dit was nog in betere tijden. Sneeuwwitte bruidsjurk. Wij zijn in afwachting van Elvin daar in Oudeschans. Maar ja. Dat gaat van alles misdoen voor mij.
1: Nou, hij wacht op een scootmobielclub.
0: Ja.
1: Ik denk dat ze iets vertraging hebben.
0: Goeie naam, de Oldamster Scooties.
1: Ja,
0: goed, ja, ze zullen toch wel ingecalculeerd hebben dat ze niet hadden dan... wat haalde een scootmobiel? 15, 20?
1: Zoiets,
0: ja.
1: Nou ja, Elvin staat er in elk geval klaar voor. Dus
0: precies, wellicht kan hij ze zo direct onthalen. We wachten even af en anders dan komt het ongetwijfeld in het volgende uur van Noord en Holland.

0: Ach ja, als je zelf kunt zingen, dan is de kans groot dat je kind dat ook kan. Hè? Pink, samen met haar kind Willow, Cover Me and Sunshine. Nou, Elvin is nog steeds in Ouweschans. In afwachting van de Oldamse Scooties gaan we straks in het volgende uur van Noord-Nederland ongetwijfeld allemaal meekrijgen.
1: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken. Dat is Maaltijd Thuis.
2: Hallo, eet smakelijk voor straks.
1: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
3: Je geniet van een zachtere huid met een Remon waterontharder. Zacht water zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
1: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
3: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
4: Ik doe het voor gezonde nieren.
5: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
6: Met de Nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
7: Reizen is ontdekken en ontspannen. Hoge datakosten horen daar niet bij. Altijd online op vakantie zonder roamingstress? Met Golden eSIM ben je wereldwijd direct verbonden als je aankomt. Vanaf 2,50. Reis slim met Golden eSIM.
8: Mensen vragen me vaak: hey Gullit, helpt dat VitaPro nou echt? Tja, voor mij dus wel. Anders zou ik het toch niet gebruiken? Kijk, het houdt bijvoorbeeld mijn spieren lekker soepel, want er zit dus vitamine D in VitaPro. Nou, ik zou het gewoon lekker zelf proberen en een keer bestellen op vitapro.nl.
7: Download de app of ga naar goldeneSIM.com.
8: Dus, heb jij VitaPro al besteld op vitapro.nl?
9: Als we dit huis echt willen, moeten we bieden zonder voorbehoud.
10: Lievert, bewaar je drama voor je series.
9: Ja, maar wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen?
10: Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt en we hebben een bieden zonder voorbehoud garantie. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
11: Radio Noord. In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
12: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app. Dit is
11: Radio Noord. Nu het nieuws van 1 uur.
13: Jan van der Putten met het NOS Journaal. De politie heeft de kleedjesmarkt in Ommen ontruimd, omdat een man zou hebben gedreigd met een vuurwapen. Zwaar bewapende agenten kwamen vanmorgen de markt op. De gemeente riep het publiek op niet meer naar het centrum te komen. De politie in Ommen heeft in een huis een verdachte aangehouden. Naar het wapen wordt nog gezocht. Het dodental van de aardbeving in Indonesië is opgelopen naar 38. Er zijn ook tientallen gewonden. Mogelijk liggen er nog meer slachtoffers onder het puin. Reddingsdiensten zijn bezig met het bevrijden van mensen die vastzitten in ingestorte gebouwen. De beving was vannacht voor de kust van het eiland Flores en had een kracht van 7,7. Vooral de grootste stad Maumere werd zwaar getroffen. Bij een Israëlische luchtaanval op Zuid-Libanon zijn 9 mensen gedood en 3 gewond geraakt. Dat meldt het Libanese ministerie van Gezondheid. De aanval zou gericht zijn geweest op een huis aan de rand van het dorp. Het is een van de dodelijkste aanvallen sinds het wankele staakt het vuur tussen Israël en Hezbollah inging. Ondanks dat bestand voert Israël nog bijna dagelijks aanvallen uit op het zuiden van Libanon. Bij de brand in de Hoge Venen in het oosten van België is al 900 hectare natuur verloren gegaan. De brand breidt zich nog steeds uit. Het vuur is moeilijk te bestrijden, zegt de Belgische brandweer, door de turfgrond en de harde wind. In de Ronde van Portugal gaan de renners van NSN Development Team niet meer van start. Gisteren kwam hun ploeggenoot Finlay Tarling om het leven bij een aanrijding met een auto. Vanwege het drama worden de laatste 2 etappes van de Ronde van Portugal in versoberde vorm verreden. Het weer verspreidt over het land stevige buien, mogelijk met onweer. Ook af en toe zon, een matige noordenwind en het is 24 tot 32 graden. Morgen droog met zon en bewolking en een graad of 24. Dit was het NOS Journaal.
14: Oh, stop!
15: Voor bovagschadeherstel aan camper of caravan ga je naar noordercaravancentrum.nl.
16: De hele zomer gratis sporten? Schrijf je nu in en ga fit de zomer door. Ga naar quantumfit.nl/zomeractie. Quantumfit, thuis in de regio.
17: Ja hoor, zelfs voor een olifant heeft Otterdier Compleet in Leek het juiste voer. Otterdier Compleet, de grootste dierenspeciaalzaak van de regio. Ook online.
18: Scootmobiel of rollator nodig?
14: Niet moeilijk down. Gewoon een scootmobielwinkel hebben. Mooiste soort van Noord-Nederland. Supersnelle service en advies wil je echt wat aan hebben. En parkeer nou eens over de deuren. Oh ja, wil je een scootmobiel proberen? Dat kan op een grote oefenterrein. Kijk maar op scootmobielwinkelhaarden.nl.
18: Je leeft bewust en eet gezond. Toch lukt het niet altijd om alles uit je voeding te halen. Met Zegsel Magnesium Drops voeg je eenvoudig magnesium toe aan je dagelijkse routine. Voed je lijf, vul je tekort. Bekijk zegsel.nl/drops.
19: Radio Noord.
20: Noord en Ommeland.
21: Met Hans Wauwkens.
0: Goedemiddag, nog lekker een uurtje Noord en Ommeland voor de boeg. Met zo direct de muziek van, oh, een heugelijk feit, 50 jaar geleden. Een geweldig nummer.

0: tijd gaat vlug. Een jaar of 15 geleden alweer, zeg. Mooie platen, leuk om eens een keer weer te horen. Jan Smit en Als de Morgen is geboren is gekomen. En dat brengt ons naar het laatste uurtje Noord- en Ommeland. Aangekomen is een leuke groep mensen in Oudeschans. Elwin is erbij, ze zijn er toch?
1: Ja hoor, ze zijn er allemaal.
0: Ze zijn er allemaal, de Old Amsterdam Scooties, toch?
1: Ja, ik kijk even door de banden of ze allemaal nog wel een beetje lucht erin hebben. Want ze waren een wat loter. Lina, jullie waren allemaal wat loter. Was er pech onderweg of nooit?
2: Nee, twee keer in de rookpauze.
1: Oh, dat maar ook gebeurt natuurlijk, ja. Hè? Nou, dan kan je toch ook wel gewoon op scootmobiel down, of mag dat nooit?
2: Ja, maar dan moest je wel in drijven en dan komen we weer erin.
1: Oh ja. Dat moet helemaal gepriegeld worden, zeg maar.
2: En we moesten in een kind lopen op om.
1: Ja.
2: Van die woonde in Beerte, dus daar stond hij bij Kleinhuls op ons te wachten.
1: Kijk, toch ook straks nog even met Peron. Eerst wil ik eens even wijn van de Oldamster Scooties.
2: Ja.
1: Wat een prachtige noem, ja.
2: Ja, ja.
1: Ja, want normaal dan maak je altijd tochen. Nou ben je met twee, varen, met z'n zeum, leuf ik. Maar ja,
2: en
1: poor.
2: En een fietser.
1: Oh ja, een fietser er nog een bij.
2: Ja.
1: Maar dan ben ook nog een poor die ben nooit aanwezig, hè?
2: Klopt.
1: En hoe komt dat dan?
2: De kleinkind was jorig en twee, die kon niet echt over dat kruidig heen.
1: Ja, want we zijn nu in Oldschansen. En door kist natuurlijk lekker eten. Even een tocht. Wat voor tocht duidt dat volken? Wat voor tocht is van Dolgen? Wat kist erover verteld?
2: Nou, van Dolgen gaan we dan, hoe heet het, bij de Java. Dinsdag hebben we nog vissen in Meervallen. We hebben een bootje voor in Blauwe Staat. Een dagje drouwen naar Zand en wel doen met een ander.
1: Ja, want het is meer dan alleen nog maar een tochtje met een scootmobiel maken, hè? Wat betekent deze club voor jullie?
2: Ja, dat mensen in contact komen met andere mensen. En ze dan dolle doen toezitten en zo. En sommigen hebben dit ook echt wel nodig. Ja, we hebben ook een app. Nou, dan gaat het ook van goedemorgen of wel trussen. En...
1: Dus echt het sociale?
2: Ja.
1: Ja.
2: Ja, en hopen dat de groep groter wordt.
1: Maar dan, zodat je gewoon meer contact met elkaar hebt. Ja. En, want hoe belangrijk is het voor die?
2: Ja, ik weet niet anders. De stichting doe ik al meer dan 10 jaar. Maar het is gewoon mooi om te zijn en mensen genieten eigenlijk.
1: Ja, ja.
2: En de eerste keer dat we wegreden was er een vrouwtje die schreide al laag. Dat we weer in Winschoot waren. Dat was best wel zielig.
1: Dat vond ik zo mooi.
2: Ja, dat ze weg was.
1: Ja, dat hij moet.
2: Ja.
1: Even achter het rond weg.
2: Ja. Ja, en wie denkt ook aan mijn koor, hè? Als er een niet gauw worden of wat dan ook.
1: Nou, een mooie sociale club. Ik loop even naar Ineke touw. Ineke, ik word... Nee, we hebben meerdere Ineke's hier. Ik geloof dat ik nu even moet omschakelen naar het Nederlands, hè?
3: Ja,
1: of proop ook Grunners?
3: Nou, ik probeer het wel, maar dan is het geen gehoor.
1: Nee, hè? Dat doen we het gewoon lekker in het Nederlands. Jij zei net ook al van, het is heel belangrijk voor mij. Kun je dat uitleggen?
3: Het is voor mij heel belangrijk. Ja, mijn familie woont hier niet, in het noorden. Ik heb nog twee zussen die wonen ook begeleid in het westen. En mijn man is overleden. En ik heb één dochter en die is zwaar gehandicapt. Die woont ook uit huis. Dus ik was alleen. En een buurvrouw van mij, die heeft mij lid gemaakt bij de groep. En daar heb ik heel veel aansluitingen aan. En heel veel plezier van dat ik mee mag. Ja.
1: Dus dit soort tochten, daar kijk je echt naar uit?
3: Ja, daar kijk ik echt naar uit. Ja,
1: hè?
3: Ja, zeker.
1: Nou, mooi. En hoe vaak ga je mee? Zoveel mogelijk? Of?
3: Zoveel mogelijk ga ik mee, ja.
1: Ja, hè?
3: Ja, hoor.
1: Nou, kijk, dit zijn we een prachtig geval. Dank je wel. Ja, Lina, want doe ik best net een checkje aan Piel. Ja, dat mag ook gewoon deur. Gewoon. Ja, het is radio, Lina, hoor. Dat maakt niks uit. Ja, maar door dust allemaal puur ook, hè?
2: Ja.
1: Het is wel verrol.
2: Ja. Hij is scootmobiel krijgen. En die ander die kon niet meer zo ver rijden eigenlijk.
1: Nee.
2: Dus nou kun je zo overal met de heer.
1: Nou, kijk, de afspraak komt er denk ik straks ook aan. Ja hoor, die is er al. Jullie moeten zo naar binnen, jongens, want de eten stond ook bijna kloor, denk ik. Veel plezier en nog een gooie terug, Ries.
2: Ja.
1: Maar kom wel houden, hè?
2: Is, kom gauw.
1: En als mensen ook nog denken van, hey, ik wilde wel een bieden, een gezellige club. Dan kennen ze zich even meer informatie op Facebook of zo. Ja. Wat kennen ze het beste hebben kijken?
2: Ik ben op twee zijden kijken, Stichting de Dichte Knip of de Oldamster Scooties.
1: Mooie norm, hè?
2: Ja,
1: ik zat het te kijken. Ja, er ben ook man bij Hans, hoor. Want Hans was het ook nog wel echt de Oldamster Poedies geweest.
0: Ja, ik wil net zeggen, dat was een mooie norm. De Oldamster Poedies op de scooties, ja. Maar er zijn pokkerels ook nog bij, dat is maar mooi.
1: Ja, hoor.
0: Dankjewel, Elwin. Tot daarmee. Doe gewoon snel vlag verder. En dat doen we straks natuurlijk allemaal. goed, dat was Van Oede Oldschans in ieder geval. Straks de muziek van, ja, ik zei het al, een geweldig mooi nummer. 50 jaar bestond van dat nummer. Dat hoor je straks allemaal.

0: Huey Lewis en de News. En Stuck With You. Het is bijna kwart over één. Zaterdagmiddag. En dan gaan we een duik nemen in de rijke muziekgeschiedenis van jullie ook weer. Want het gaat om de mooie verhalen die erachter zitten. En vandaag met een bijzonder liedje. Het is namelijk een bijzondere dag ook. Want vandaag wordt wereldwijd een groot jubileum gevierd. En dat heeft alles te maken met dit nummer. You are Er zullen weinig mensen zijn die bij wie nu geen lampje gaat branden. Dit is inderdaad ABBA met Dancing Queen. Die bestaat vandaag maar liefst 50 jaar. En over de hele wereld wordt dit in veel steden gevierd. 10 om precies te zijn. Natuurlijk in Stockholm, Zweden. Daar is het ook het ABBA Museum. En daar komt de band ook vandaan natuurlijk. Maar ook hier in Nederland hoor. In Amsterdam komen in Club Exit vanavond allemaal fans bij elkaar om 50 jaar Dancing Queen te vieren. Wie ook mooie herinneringen heeft aan dit nummer is Gerda Venema uit Kropswold. En die heb ik aan de lijn. Goedemiddag, Gerda.
1: Goedemiddag.
0: Ja, bijzonder. Hallo. Als ik even gegraven, Petra vroeg mij net, heb jij nog meegemaakt de geboorte van het liedje? Nou, dat niet, maar niet veel later zag ik wel wat beelden voorbij komen van het liedje. Dat ze het speelden op het huwelijk van de Zweedse koning, volgens mij, of kroonprins. En dat ze zelf ook in van die prachtige jurken en de mannen natuurlijk in van die prachtige outfits, adellijke outfits waren. Kun jij die beelden ook nog herinneren?
1: Nee, die beelden kan ik me niet herinneren. Want ik was toen is tijdens 8 toen het liedje is ontstaan.
0: Ja, maar die beelden ken je niet. Moet je eens terugkijken op YouTube, is heel leuk.
1: Ga ik zeker doen, ja.
0: In welke levensfase zat jij toen als 8-jarig meisje? Lagere school, denk ik.
1: Lagere school zat ik, ja. Dus en ik kan me ook niet helemaal goed herinneren of ik het toen dus allemaal al nadeed. Maar zeker later. Ja.
0: Oh, je ging het ook playbacken natuurlijk.
1: Ja, we gingen het playbacken met vriendinnen. En ik herinner mij vooral met een nichtje dat we het heel veel deden. Mm-hmm. En dat er altijd strijd was om wie Agneta mocht doen, de blonde dame.
0: Oh ja. Ja, die vond ik ook het leukst.
1: Maar dat was altijd. Waarom weet ik ook niet, want die andere. Die ging natuurlijk ook fantastisch.
0: Ja, geweldig. En die was net zo mooi.
1: Ja, precies. Maar dat is gewoon wat we heel erg met een borstel in de hand. En dan ABBA playbacken en meerdere liedjes. Maar uiteraard Dancing Queen.
0: Maar had je niet twee buurjongetjes erbij geregeld?
1: Nee, die hebben we vergeten.
0: Ja, z'n tweetjes was meer dan genoeg, zeg maar.
1: Ja, nee, we hebben het ook wel eens met 4 vriendinnen gedaan. Maar willen we wel allemaal dames zijn.
0: Dat snap ik. Ja, dat begrijp ik. Ja. Wat maakt nou de muziek van ABBA zo bijzonder? Ik bedoel, je bent niet de enige, dat weet je. Maar wat is het in de ABBA-muziek die je zo aanspreekt?
1: De ABBA-muziek is gewoon heel fijne muziek om naar te luisteren. Het is tijdloos. Er zit altijd een bepaald iets in waarvan je denkt, hey, ABBA. En ja, ik weet niet. Zowel de wat up-tempo nummers als de rustige nummers. Eigenlijk vind ik alles mooi wat zij gemaakt hebben.
0: Ja, en ze maakten nogal wat, hè? Want je kon eigenlijk niet de radio aanzetten een aantal uren in die tijd. Laten we zeggen vanaf mid jaren 70 tot begin jaren 80. Of je hoorde ABBA voorbij komen. Hoog tempo van mooie liedjes.
1: Ja, de een naar de ander kwam gewoon. Dus je kon het bewijs van amper bijhouden. En dan was er alweer een nieuw nummer of alweer een nieuwe LP. En ik heb nu geen LP's meer, maar ik heb er heel veel gehad van ABBA.
0: Wat heb je ermee gedaan dan?
1: Oh, ik denk gewoon niet weggegooid. Nee, dat doen we niet.
0: Nee,
1: maar
0: het
1: is vast wel naar een kringloop of zo gegaan.
0: Ja, precies, ja. Vond je het ook zo erg dat ze uit elkaar gingen?
1: Ja, verschrikkelijk.
0: Ja, want
1: het mocht nooit stoppen. Het mocht gewoon nooit stoppen.
0: Nee, want het waren natuurlijk stelletjes. En ze waren getrouwd. En op een gegeven moment gingen de ene ging uit elkaar. Toen gingen de andere. Volgens mij gingen Agneta en Björn die gingen als laatste uit elkaar. En toen uiteindelijk was de band ook afgelopen. En ja, het is voor veel fans nog steeds lastig om dat te verkroppen, volgens mij.
1: Ik vind dat ook lastig. En natuurlijk, we weten wel, we zijn zoveel jaar verder en mensen zijn mensen. Maar ja, ik weet wel in die tijd dat het toen ging stoppen, vond ik ook afschuwelijk. Ik denk, nou, dat mag eigenlijk helemaal niet. Maar ja, goed, zo werkt dat natuurlijk niet.
0: Dancing Queen, vandaag 50 jaar. Zullen we hem gaan draaien?
1: Heel graag.
0: Nou, als jij thuis dan een beetje meezwiert en zwaait.
1: Ga ik zeker doen.
0: Is goed. Hey, dankjewel hè. En heb een mooie weekend verder.
1: Ja, hetzelfde. En dankjewel, hè.
0: Dank je. Hoi.
1: Yo, hoi.

0: Simon Webbe. Terwijl Simon Webbe. En Coming Around Again. 4 minuten voor 1:30. Het is de Witsiet voor. Marjan. Goeiedag, hem.
1: Goeiedag, hem.
0: Nou, Jan. Nou, zo ingetogen heb ik je nog nooit gehoord.
1: Ik hoor je heel laat.
0: Je hoort mij heel laat.
1: Goedemiddag.
0: Ja. Goedemiddag.
1: Zo is beter, ja.
0: Zo is beter. Is telefoon in van Schotervold zeker?
1: Ja, dat denk ik.
0: Ja. Hey Jan, bist u een beetje blij dat één andere temperatuur bent? Of vist u die hitte wel lekker?
1: Nou, zoals nou is, zo moet het eigenlijk de rest van het jaar blijven, denk ik.
0: Dat is wel prima, hè? Beetje 20, 25 graden.
1: Prima, ja. Ik vind die 30 plus vind ik in Nederland, nee, dat moet niet. Ik denk tussen de 20 en de 25 graden, die kunnen we heel goed uit de voet.
0: Ja, precies, ja. Nou ja, we hebben wel lang te maken gehad met de hogere temperaturen. En wat dat betreft is het wel even welkom zo.
1: Ja, ja, maar dat hebben we natuurlijk al decennia lang hebben we wel eens gehad dat het wat heter is dan normaal.
0: Ja.
1: Ik sprak toevallig vanmorgen nog een man, zo'n oud mannetje, die loopt bij mij door Oosterpoort, loopt hij naar de markt. En die kwam uit Beerta. Vroeger zei hij, zei, dus stak ik met volle hand zo de klei in. Zei hij, zo scheur ik dat erin, maar dat droogte. Dus hij was toen nog wel zo, weet je.
0: Ja.
1: Ik maak me daar niet zo druk om.
0: Het is een beetje van alle tijden.
1: Ja, het is van alle tijden, ja. De geschiedenis herhaalt zich.
0: En zo is dat. Voor autoliefhebbers, die kunnen ook al heel lang hun hart ophalen. Want een leutje 150 jaar hebben we die dingen al. En vandaag ook een geschiedenisvraag, toch?
1: Nou, eigenlijk wel, ja. Ja. Kijk, ik loop natuurlijk ook al mijn hele leven in de autowereld mee. En toevallig was ik dan zo dat het

0: dat noemen we op de autoboulevard. En toen dacht ik van, ja, waar zijn nou al die jongens gebleven die in Groningen de merken eigenlijk groot hebben gemaakt. Hè? Dan praat je over een JK van der Mol, dan praat je over een Fons Garage, dan praat je over, ja, noem maar op, ieder merk en Netflix Noord. Ja, Century is er dan nog wel. Maar je bent een hele hoop kwijt. Ja. Het is allemaal weg. Mm-hmm. Het is allemaal overgenomen. Ze zitten namelijk 7, 8 verschillende merken, zitten ze in één hok. En de specialisten verdwijnen een beetje. Ja, ik kijk er altijd heel raar tegenaan, moet ik zeggen.
1: Het wordt er ook daardoor lastiger van om afspraak te krijgen bij een garage. Ja? Omdat al die dealers hadden vroeger een eigen werkplaats. En nu delen ze dat allemaal. Soms moet je weken wachten.
0: Ja, dat heeft natuurlijk wel noodzaak. Kijk, op een of andere manier ligt dat de gedachte erachter van, nou, ze willen graag alles hebben. Nou, dan is het niet genoeg. Ah, dan nemen we de Jeep en dan nemen we de Skoda en dan nemen die er maar bij. Maar ze vergeten natuurlijk ook dat ze ook mensen hebben om die ding wel klaar te maken.
1: Ja.
0: En ook de know-how. Ja, de manier waarop je ze klaarmaakt is natuurlijk ook wel belangrijk. Dat wordt wel een klein beetje vergeten. Ik geloof dat je een beetje een dealer belt dat je 2-3 maanden verder bent voordat je een onderhoudsbeurking krijgt voor je auto.
1: Ja, dat klopt.
0: Ja.
1: Laten we gaan naar de vraag voor vandaag. Want de inzet is natuurlijk een echt hebben dingetje. De auto wasstraatbon Deluxe. Wat is de vraag van vandaag?
0: Ja, de vraag is van vandaag. We hebben hier natuurlijk ook een importeur gehad. Niet alleen een dealer, maar ook een importeur in Groningen. En dat was de Gremie. Misschien zeg ik wat, de Gremie. Dat was dan ook uit de Groninger rijwiel en importeur van auto's.
1: Ja.
0: Maar wat voor merk auto's voerde hij in hier in Nederland?
1: Ja,
0: was dat A, de Trabant? Was dat B, de Skoda? Of was dat C, de Lada?
1: Ja, precies. En voor de duidelijkheid, importeur van een bekend Oost-Europees automerk, hè?
0: Ja, als ik de drie mogelijkheden geef, ja, dat is allemaal het oosten, ja.
1: Ja, er zit gewoon een Franse auto bij, hè?
0: Er zit geen Franse auto.
1: Nee, klopt. De Gremie begon in 1903. Officieel de Groningen rijwiel- en motorindustrie.
0: Ja.
1: Importeur van bekend Oost-Europees merk. Welk merk? A, de Trabant. B, de Skoda. Of C, de Lada. Als je het weet, dan mag je bellen met 050-3188-288. Petra zit de kloofuur. Jan, dankjewel en mooie zotterdag, hè?
0: Dankjewel. Hoi, hoi.
1: Yo, mooi.

0: Homewrecker van Somber was dat. De autowasstraatbond Deluxe, die geven we elke zaterdagmiddag weg bij Noord- en Ommeland. En met dit keer een vraag over de Groninger rijwiel- en motorindustrie, opgericht in 1903. Oftewel de GREMI. Aan de telefoon heb ik Gerry Strabbing. Mooi, Gerry.
1: Ja, goedemiddag.
0: Goedemiddag, hoe dat ziel? Zo is dat. Is de auto een beetje vol? Is een beetje stoffig van alle dreugen weer?
1: Ah, jammer, het is allemaal wel zijn jouw auto.
0: Ja, veel hè?
1: Ja, onverschrikkelijk.
0: Ja, bist er nog met wegwest, hè? Of stond er gewoon bij de deuren?
1: Ja, staat nou bij de deuren, ja.
0: Ja, nee, nou staat er bij de deuren, dat snap ik. Maar we hebben afgelopen week bist er nog met wegwest.
1: Nee, nou zo. Die warmte nou.
0: Nee. Kist een beetje tegen die warmte?
1: Nee, het is een beetje te gek.
0: Ja. Ja, wat dat betreft een welkome afwisseling hebben we door, hè?
1: Ja, zo is. Lekker cool.
0: Bist u een beetje wies met die auto?
1: Ik wel.
0: Ja? En hou uitzicht dat? Stost hem elke week te wassen? Of,
1: Nou, niet elke week, maar ik was hem wel met de hand op, normaal gesproken.
0: Oh ja. Ja. En dan ook even noordwassen, ook even in de wax. Een mooi glimlach, een laagje bescherming erop.
1: Ja, speciaal wat spray eroverheen. Als er naar is en een mooi dreug maakt, een dreug ook.
0: Ja.
1: Ja, zeker.
0: Oh, dat klinkt inderdaad alsof er wel iets mee is. Mooist het is zo dat mensen die dan toch wel wat voorzichtig binnen met hun auto. En die hem nou, goud behandelen, zeg maar. Dat hij leuven nooit nog wasstroot het gewoon. Doe die, hè?
1: Ja, ik stel het wel voor open, hoor. Door naar samen. Als een beurt moet hebben, dan zet ik graag heel fijn. Maar even door de wasstroot in, ja, het is toch maar, hoor.
0: Ja, precies. Oké. Dus zo slim is het nou ook weer nooit. Dat ze zegt van,
1: nee,
0: je moet er wel naar zoveel bij.
1: Ja.
0: Nou, zullen we eens even kijken of dat gaat lukken voor die vandoor, die wasstraatbon. Want de vraag is dus, welke Oost-Europese automerk importeert door de GREMI? Was dat A, de Trabant, de B, de Skoda of C, de Lada? Zeg maar.
1: C, de Lada.
0: Ja, zeker. Dat is een goud. Ja,
1: dat dacht ik.
0: Is er zelf ook Lada of nooit?
1: Nou, nee. Ik heb geen Lada. Ik heb iets met A.
0: Iets met A? Oh, en met U en D en I zeker?
1: Ja, precies.
0: Ja, dat is gewoon een Oost-Europees merk. Maar wel iets oostelijker dan waar we zitten natuurlijk. Maar ik zal zeggen, Gerry, van harte gefeliciteerd.
1: Ja, dankjewel.
0: Ja, ga snel vandaan vandoor.
1: We gaan nog helemaal verzieren vanmiddag.
0: Oh, gezellig, ja. Met de auto?
1: Ja, dacht ik. Met de auto, ja, richting Hazen.
0: Oh, kijk eens even.
1: Oké. Okay.
0: Mooi zo. Nou, ik wens je een mooie dag, touw. En blijf in hang. En Petra, die mag er voor die in orde.
1: Is hartstikke goed. Hartstikke bedankt, hè.
0: Yo, tot aan de mol, hè. Mooi.
1: Yo.

0: Solution and it's only just begun. 13:45 op de zaterdagmiddag. Ik weet niet hoe het met jou thuis zit. Of je ooit een eigen spelcomputer hebt gehad. Of dat je misschien van je kinderen of kleinkinderen ermee bekend bent geraakt. Maar als het om mij gaat, mijn eerste spelcomputer was een Atari, Elwin. Wat was jouw eerste spelcomputer?
1: Ik heb ook nog wel eens op een Atari gespeeld, maar dat is wel lang geleden. Hè?
0: Ja, dat...
1: Nintendo natuurlijk.
0: Ja, Nintendo natuurlijk. Ja,
1: Niet zo, wat je tegenwoordig allemaal hebt, nog zo'n hele ouderwetse. Die heb ik trouwens nog. Volgens mij is er ook nog wel een beetje geld waard. Ik heb nog originele spelletjes in verpakking. Dus ik weet niet of dat
0: Dat is altijd geld waard als ze nog in verpakking zit.
1: Volgens mij levert dat links en rechts nog wel een beetje op. Ik zie ook wat hoofden heen en weer gaan. Ja, nou, misschien gaan we nog zaken doen straks.
0: Precies, want jij bent in Vlagwedde.
1: Ja, ik ben in Vlagwedde, Bungalow Park. En dat is super gezellig, man. Ik kom die deur binnen en je ziet het. Tafel met alleen maar computers erop. En Tijmen, hier wordt gewoon een week lang gegamed.
2: Ja, klopt. Hier komen we met z'n 18e komen samen. Het is een jaarlijks evenement. En dan neemt gewoon je gamespullen mee, je zet het neer en gewoon lekker gamen. Dat is in het kort het verhaal.
1: Ja, je zegt wel even zo makkelijk even je gamespullen meenemen, maar dat past niet in een koffer.
2: Het was niet in de koffer, nee. Mijn auto zat hartstikke vol. Ik ging met een vriend van mij gingen we hierheen. En het was echt stouwen en... Een beetje petters in de auto, hè? Kijken waar je de tas kwijt kan.
1: Ja, maar wat neem je allemaal mee dan?
2: Nou, mijn computer natuurlijk, mijn en de onderdelen die erbij horen. En een tas. Ik heb nog wat sportspullen mee. Ik ga een skateboard mee. Ja, dat soort dingen. Ja.
1: Want even in het kort. Met z'n 18e hier een hele week zitten gamen. Maar wat zijn jullie van elkaar? Hoe is dit zo ontstaan?
0: Nou, en toen was het stil. Zou er dan zoveel apparatuur staan, Petra?
3: Helemaal.
1: Ben ik klapt er weer uit, jongens.
0: Oh, ja, maar je bent er weer, Elwin, hoor.
1: Ben ik er weer?
0: Ja, ligt er misschien een apparatuur van die boys daar? Dat jij,
1: nee, joh. Want ik heb een wandelzender om mijn schouder. Die is zo ouderwets dat het bijna prehistorie is.
0: Valt er
1: maar
0: niet.
1: Doorgaans werkt het altijd hartstikke goed. Alleen vandaag... Ja, even wat minder. Maar nu is het altijd nog goed, hè?
0: Ja hoor. Ja,
1: dan beweeg ik verder niet. Je was aan het vertellen, Tijmen, over dat jullie eigenlijk vrienden, kennissen zijn van elkaar.
2: Ja, klopt. Ja.
0: Ja, ik denk dat... Wat jammer is dat toch voor Elwin. Hij heeft echt pech vandaag, hè?
3: Ja,
0: zullen we...
3: Jij hebt
0: net even een slokje genomen natuurlijk. Ja. Ja, wij zijn hier nog niet helemaal voorbereid. Zullen we nog één keer proberen? Elwin, ben je daar weer?
1: Ja, ik ben er volgens mij nog steeds. Maar volgens mij gaat dat hier links of rechts. Ik weet niet wat er misgaat, maar er gaat continu wat mis.
0: We doen nog één poging.
1: Maar laten we het nog even één keer proberen. Ja, ik probeer echt niet te bewegen, jongens, maar... Nou ja... Ja, probeer even buiten te staan. Dan gaan we toch even kijken of dat misschien helpt, Tijmen. Want neem je biertje ook maar even mee, want dat hoort er natuurlijk ook wel even bij.
0: Oh, lekker. Ja. Het is er net mooi tijd voor.
3: Ja.
1: Het is, ja, de 5:00. Gaan we even buiten staan.
0: Het is ergens 5:00, dus dat kan
1: zeker. Nou, ik hoop dat nu de verbinding beter is. Want het zal inderdaad daar wel aan kunnen liggen. Dat gewoon het signaal wat minder is. Dus zo is het eigenlijk een klein beetje ontstaan. Hè. En het is nu een jaarlijkse evenement. En ik hoorde ook al in het voorgesprek met jou. Het is heel vrijblijvend allemaal. Hè. Niks moet, alles mag.
2: Zeker, ja. En niks moet, alles mag. Dus als jij de hele week hier wil gamen, prima. Wil je gaan vissen, geen probleem. Ik weet dat sommige mensen af en toe nog even naar de sportschool gaan. Ja, het is komen gaan, wanneer je wil. Sommige mensen komen pas maandag, andere mensen gaan al maandag. En het is van vrijdag tot vrijdag, dus waar je zin in hebt.
1: Ja, en wat me ook opvalt is dat niet iedereen dezelfde game speelt. Het is gewoon echt ook waar je zin in hebt.
2: Dat is precies weer de vrijblijvendheid waar we het over hebben. Ja, klopt. Ja, er zijn wel compo's waarin we dus spellen samen spelen of tegen elkaar spelen. Maar ook weer vrijblijvend inschrijven. En tussentijd is het gewoon kijken, oké, wie heeft zin om wat te spelen. En dan doen we dat samen. Ik heb net nog bijvoorbeeld een spelletje met Jeroen gespeeld. Ja, en nu is hij aan het koken. Dus,
1: Ja, want dat heb je natuurlijk ook. Hè. Als je met z'n allen in één huis zit, moet er ook gekookt worden en afgewassen worden en dergelijke. Nou, er zal wel een vaatwasser in zitten.
2: Twee
1: zelfs. Kijk eens, wat een luxe. Hey, dus eigenlijk de enige gemeenschappelijke delen wat jullie hebben, is gewoon eigenlijk vooral dat jullie van gamen houden. En de rest, alles mag, alles kan. Lekker gewoon relaxed.
2: Ja, zeker. Ja, we zijn wel vrienden. Dus het is natuurlijk wel breder dan alleen gamen. Maar dat we hier zitten, is gamen wel het hoofdpunt. Ja.
1: Want jij komt uit het midden van het land en zo komen ze overal vandaan ook?
2: Ja, we hebben een paar Groningers hier. Twee om precies te zijn. Het grote deel is Amersfoort en omstreken. Die daar komt uit Ede, aan mijn hoofd. Dat is ongeveer waar we ingaan. Ja, iets van 180 kilometer rijden. Ja, maar dat is goed te doen, hoor. Dat is goed te doen.
1: En dit bevalt hij natuurlijk goed. Nou, ik had graag Hans nog even die Noorderlingen. Want echt Groningers, ze komen uit Eelde en uit Pijzen. Ja, dat is onder de rook van Groningen, zeggen we dan maar.
0: Ja.
1: Had ik ze graag even willen vragen, maar ik durf niet meer te bewegen.
0: Ik snap het goed. Desondanks, dankjewel Elwin. En doe ze de groeten daar, die boys uit Eelde.
1: Yo,
0: en zo.
1: Doe ik.

0: 25 jaar al meer zelfs is aan de top. Ilse de Lange en Get It Right. Stefan, mooi.
1: Mooi.
0: Heb je het café een beetje op orde, Mio?
1: Nou, nog niet. Maar nee? Ja, de openingstijden zijn van 2 tot 6. Dus ik heb nog een paar minuten. Nog gauw even die Swiffer overal overheen.
0: Bierveeltjes klaarleggen.
1: Precies, de bakjes met nootjes staan al klaar achter de coulissen. En nou ja, de tap is aangesloten. Dus dat komt in ieder geval helemaal goed.
0: Heerlijk.
1: Glazen nog even omspoelen en dan kunnen we beginnen. Want we hebben echt veel te doen. Hoop gezelligheid, lekkere muziek in de jukebox. En natuurlijk spelen ook weer onze pubquiz.
0: Ja, ja, ja.
1: En ik zit even te kijken.
0: Heb je een leuk, ja, even een leuk vraagje voor mij? Even mij voor het blok zetten. En Petra, ik zet Petra erbij op.
1: Ja,
0: als ik niet weet, weet Petra het wel.
1: Ja, er is een vraag en die gaat over een blote kont.
0: Oh, nou, vertel.
1: Ja, nee, dat kan ik er niet verklappen.
0: Oh.
1: Ja, maar in ieder geval, als je een beetje nadenkt, dan weet je ongeveer wat het goede antwoord
0: muzikaal
1: zou moeten
0: gezien,
1: zijn.
0: Muzikaal gezien, durf ik een bepaalde kant uit. Ja, we durven een bepaalde kant uit.
1: Ja, en over de lekkere muziek gesproken, ik heb hem hier voor me liggen. De Noord 9 van deze week.
0: Mooi zo. Veel veranderingen?
1: Niet 1, maar 2 nieuwe binnenkomers.
0: Ja.
1: En heel misschien wel een nieuwe nummer 1. Maar goed, gaan we vanzelf achterkomen.
0: Achter. Tussen 2 en 6, een nieuwe aflevering van Café Martini met Stefan uiteraard. En wij vonden het weer mooi.
2: Ja, toch? Zeker.
0: Ja.
2: Heel leuk.
0: Hou hem op Noord.
1: En blijf even hangen.
0: Ja, en blijf natuurlijk vooral even hangen. En, mooi hè?
2: Mooi.

0: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
1: En, hoe was het bij ING Servicepunt?
2: Gelukt. Heb je hem al betaald?
1: Wat bedoel je?
2: Mijn betaalverzoek.
1: Zo, dat doe je snel.
2: Met een klein beetje hulp was dat in de app zo gepiept. Nu jij nog.
3: Ook hulp nodig bij digitaal bankieren? Ga naar ing.nl/servicepunten voor het servicepunt bij jou in de buurt.
0: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen 4000 euro? Dewarmte.nl.
4: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
5: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
4: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
5: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
6: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
7: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij blijft staan. Jij denkt, ik moet er langs. Ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
8: In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
9: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
10: Dit is Radio Noord.
8: Nu het nieuws van 2 uur.
11: Kirsten Klomp met het NOS Journaal. De natuurbrand in de Hoge Venen in het oosten van België blijft zich uitbreiden. Vanmorgen stond 900 hectare in brand, nu is het 1600 hectare. Volgens Belgische media zijn er 3 brandhaarden en is het vuur moeilijk te bestrijden. De Belgische brandweer krijgt van alle kanten hulp, van Defensie, de Europese Unie en van particulieren. De politie heeft de kleedjesmarkt in Ommen ontruimd, omdat een man zou hebben gedreigd met een vuurwapen. Zwaar bewapende agenten kwamen vanochtend de markt op. De gemeente riep het publiek op om niet meer naar het centrum te komen. De politie in Ommen heeft in een huis een verdachte opgepakt. Naar het wapen wordt nog gezocht. Bij een Israëlische luchtaanval op Zuid-Libanon zijn 9 mensen gedood en 3 gewond geraakt. Dat meldt het Libanese ministerie van Gezondheid. De aanval zou gericht zijn geweest op een huis aan de rand van een dorp. Het is een van de dodelijkste aanvallen sinds het wankelen staakt het vuren tussen Israël en Hezbollah inging op 20 juni. Ondanks dat bestand voert Israël nog bijna dagelijks aanvallen uit op het zuiden van Libanon. Een wielerploeg NSN Development Team gaat vandaag niet van start in de voorlaatste etappe van de Ronde van Portugal. Gisteren kwam ploeggenoot Finlay Tarling om het leven bij een ernstig ongeluk. Portugese media schrijven dat de 19-jarige Brit in botsing kwam met een auto die niet op het parcours had mogen zijn. De organisatie van de Ronde van Portugal kan het niet bevestigen. Vanwege het dodelijke ongeluk zijn alle feestelijkheden in de laatste 2 etappes geschrapt. Het weer verspreidt over het land stevige buien, mogelijk met onweer, ook af en toe zon. Er staat een matige noordenwind en het wordt 24 tot 32 graden. Morgen is het droog met zon en bewolking en dan een graad of 24. Dit was het NOS Journaal.
12: Koel in de zomer, warm in de winter. Met de juiste airco van Blauwvolt in Hoge Zand. Informeer op blauwvolt.nl hoe wij dit ook voor u doen.
13: Je leeft bewust en eet gezond. Toch lukt het niet altijd om alles uit je voeding te halen. Met Zegsel Magnesium Drops voeg je eenvoudig magnesium toe aan je dagelijkse routine. Voed je lijf, vul je tekort. Bekijk zegsel.nl/drops.
14: Maak kennis met de Amy Heat zonnestroomboiler. De oplossing tegen de verdwijnende salderingsregeling. Door jouw stroomoverschot om te zetten naar warm water in deze boiler, profiteer jij weer optimaal van je zonnepanelen en bespaar je flink op gas. Kijk op amyheat.nl.
15: Hey, waar was jij?
16: A7 Car Wash Hoge Zand, natuurlijk.
17: Ervaar de pracht van Groningen op het landgoed van Museum Borg Verhildersum. En bezoek de exposities in het koetshuis en op de boerderij. Ga naar verhildersum.nl.
18: Sunne te veel? Jokason.nl. Albino 60 jaar Sunweer en Rollo.
10: Radio Noord.
8: Café Martini.
19: Met Stefan Kosters.
20: Goedemiddag en fijn dat je er weer bij bent. De bruinste kroeg van Stad en Ommeland is weer geopend. Kom gezellig binnen.

En je hoort het direct op feest hier in Café Martini. Vögelschak, hier was dit met A Good Heart. En daarvoor zong Marco Borsato nog binnen bij de ingang van ons gezellige café. Nogmaals, van harte welkom. En dat is even wennen, hè. Geen zon, geen hoge temperaturen, maar wel zware bewolking. En natuurlijk een hoop gezelligheid. Nou, voor de laatste hoef je niet te wennen. En voor de laatste ben je ook op het juiste adres. Met straks heerlijke muziek in onze jukebox, onder andere van Shakira. Verder spelen we vanmiddag ook weer onze pubquiz om mooie prijzen. En, dat is leuk, tussen 5 en 6 is het weer zover. Dan is het happy hour en zijn je verzoekjes weer meer dan welkom via de app van Noord. Ons nummer is zoals altijd 050-3188-288. Maar niet alleen tussen 5 en 6, maar de hele dag kun je dat nummer natuurlijk gebruiken om gezellig mee te kletsen. Doe dat ook vooral, vinden we hartstikke leuk. Met straks natuurlijk hier in Café Martini onze hitlijst. Met deze week gewoon weer 2 nieuwe binnenkomers. Ja, alle muzikanten hebben volgens mij geen zomerstop gehad. Ik ga je zo bijpraten tijdens een nieuwe Noord 9. Tot 6 uur ben je meer dan welkom. Tot 6 uur is dit Café Martini.

0: Heerlijke muziek van Wang Chung, Dance All Days. En daarvoor hoor je Shakira met Die Die.
1: De graadmeter van de Groninger muziek.
2: De Noord 9.
0: Van zaterdag 15 augustus 2026, jaargang 13, week 33 alweer. Met natuurlijk vlak voor zessen de nummer 1 van Groningen. En tussendoor praat ik je bij over de rest van onze hitlijst. Zo hebben we deze week niet één, maar twee nieuwe binnenkomers. En de eerste die komen we nog niet tegen op plekje 9. Daar staat namelijk een plaat die al 4 weken in onze hitlijst staat. En vanaf deze week ook nog eens het stempel Gronings Goud heeft gekregen. Ik heb het over de nieuwe van Simon Christiaanse. En zou hem kunnen kennen als gitarist van de band Orange Skyline. Maar daarnaast heeft hij nog heel veel andere projecten. Onder de naam Simon Joan maakt hij solo muziek. Don't Leave heet zijn nieuwste. En hij vertelt zichzelf even dat die plaat wel heel goed past hier in Café Martini.
3: Dit nummer gaat over in de kroeg zitten. En dat je dan met je vrienden in de kroeg zit en dat ze zeggen van... Dat je eigenlijk wil gaan, maar dat ze dan zeggen van... Nee, blijf nog even, nog één laatste biertje, kom op. En altijd wel een van de personen die als eerste weg wil. Maar dan blijf ik toch plakken.
2: Nummer 9.

0: Je hoorde eerst de nummer 9 in de nummer 9 van deze week. Simon Joan, Don't Leave. En dit was natuurlijk George Ezra met Budapest over de hoofdstad van Hongarije. Nou, niet heel ver daar vandaan ligt de Bulgaarse stad Burgas. De stad waar het Songfestival volgend jaar wordt gehouden. Ligt aan de Zwarte Zee in Bulgarije. De 71ste editie van het festival wordt dus daar georganiseerd, omdat Bulgarije dit jaar won. Nou, we weten het allemaal. Nederland boycotte samen met 4 andere landen die editie van het Songfestival uit protest tegen de deelname van Israël. Maar ja, of Nederland en die andere landen volgend jaar wel weer meedoen, is nog niet duidelijk.
1: Spanje is wel het meest nadrukkelijk geweest in hun uitspraken. Dus die zullen niet onder de indruk zijn. Die zeggen, wij komen gewoon niet zolang Israël meedoet. Hoe het met die andere landen zit, weet ik niet zo goed. En de Afrotros heeft al aangegeven dat ze binnenkort gaan komen met hun oordeel. Of ze volgend jaar wel willen meedoen, ja of nee.
2: De Jukebox.
0: Ja, of Nederland er dus bij is, is de grote vraag. Waarschijnlijk aan het einde van deze maand gaat dat bekend worden gemaakt. Ja, tot die tijd moeten we natuurlijk doen met muziek uit het verleden. 3 recente deelnemers zitten bij ons in de Jukebox.
3: Nummer 1. Nummer 2.

0: De Jukebox.
1: Ja, alle drie zijn grote hits geworden in eigen land. Ja, ze hebben het Songfestival niet gewonnen. Het scheelde niet veel natuurlijk in sommige gevallen. En de vraag aan jou, welke van deze recente deelnemers namens Nederland aan het Songfestival wil je graag horen? Is dat optie 1, Douwe Bob, Slowdown? Hoor je toch liever optie 2, S10 met De Diepte? Of ga je voor het feestnummer van Joost Klein, Europapa? Optie nummer 3. 050-3188-288. Laat me weten via de app van Noord. Optie 1, Douwe Bob. Optie 2, S10. Of optie 3, Joost Klein. Wacht zeker niet te lang hoor, met de uitslag door te geven. Want die hoor je al naar Nina Simone. My Baby, Just Care For Me.
2: De Jukebox.

0: Ja, ze kan optellen, maar zeker ook aftellen. 3, 2, 1 hoor je van Bente.
1: De Jukebox.
0: Ja, ik zit even na te denken. Zou zij dat willen doen? Meedoen aan het Songfestival? Nou ja, volgend jaar misschien wel. Onze afvaardiging moet wel afreizen naar Bulgarije, want daar vindt het Liedjesfestival plaats. Ja, en of Nederland meedoet, dat is natuurlijk nog de grote vraag. Wordt ergens in de komende maand vast bekend gemaakt. Tot die tijd moeten we het met alle andere grote hits doen uit het verleden waarmee Nederland heeft meegedaan aan het Songfestival. Bij deze sluit ik de lijnen. Je kan niet meer stemmen op Douwe Bob, S10 of Joost Klein. Voordat we naar Duitsland gaan, doen we nog even een greep uit de reacties die zijn binnengekomen.
2: Hey hoi, ik geloof dat ik een favoriet moest doorgeven. Nou, Joost uiteraard, hè. Ja, ook al ben ik 72, ik hou nog altijd ervan. En zeker van Joost.
3: Mooi, Stefan, met Tineke. Maar ik kies voor de tweede, Stefan. Ja, dat meisje, dat zingt heel leuk.
0: Ja, en dat meisje, dat luistert naar de naam S10 en De Diepte, is hem helaas niet geworden. Ook Douwe Bob kreeg net niet genoeg stemmen. Want de meest populaire plaat in Groningen komt van Joost Klein.
1: De Jukebox.

0: je wordt je gewoon vrolijk van, hè? Swing Out Sister, You On My Mind. Het is tijd hier in Café Martini voor een update in de hitlijst van Groningen.
1: De Noord 9.
0: Met nu op 8 een nieuwe binnenkomer. De nieuwe van Marieke Schenk. Een opkomende artiest, Oetstad. En aan het begin van het jaar stond ze ook nog op een groot podium, hoor. Eurosonic, Noorderslag. Nou, dat is een prima plek volgens mij om je carrière te beginnen. Ze maakte eigentijdse nederpopmuziek. En dat klinkt een stuk energieker dan waar je nu aan denkt. Adrenaline heet haar nieuwe single en die komt binnen op 8 in de hitlijst van Groningen.
1: Nieuw in de Noord 9.

Ja, is goed. Nieuw binnen op 8 in de Noord 9. Marieke Schenk en Adrenaline. En we gaan nog heel veel van haar horen, hoor. Nog maar aan het begin van haar carrière. Deze zangeres uit de stad. Zometeen nemen we hier afscheid van Dean Lewis. How Do I Say Goodbye komt eraan. Na Robbie Williams met Supreme.

0: goodbye. Ja, voor een lach en een traan ben je natuurlijk ook van harte welkom hier in Café Martini. Dean Lewis hoor je op Noord en How Do I Say Goodbye. Met zo hier goed nieuws voor jouw Spotify-lijst. En ook nieuwe muziek uit Groningen komt eraan na het NOS-journaal van 3 uur.
1: Op zondagochtend hoor je bij Radio Noord Leven in Muziek.
2: Deze week gepresenteerd door Pieter de Hart.
3: Zondag praat ik met een man die misdaden oplost in binnen- en buitenland. Die de politie helpt om te zien of iets nou een ongeluk was of dat er een moord is gepleegd. Wetenschapper professor Bert Otten vertelt bijzondere verhalen en koos er prachtige muziek bij.
2: Luister ook morgenochtend van 8 tot 10 Leven in Muziek.
1: Hier bij Radio Noord.
4: Voor extra ondersteuning van je spieren kies je VitaPro met vitamine D. Bestel nu voor maar €9,95 op vitapro.nl.
5: Bezoek het grootste en meest luxueuze kasteel van Nederland. Kasteel De Haar is het dagje weg voor jong en oud. Waan je in een wereld vol rijkdom en geschiedenis. Bestel je tickets op kasteeldehaar.nl.
6: De Consumentenbond bewijst het. Niemand is goedkoper dan Dirk. Want Dirk heeft mede de laagste prijzen met budgetboodschappen. Je betaalt zelfs 9% minder dan gemiddeld. En dat verschil merk je meteen aan de kassa en in je portemonnee. Op Dirk kun je rekenen.
5: Boek nu tickets voor een bezoek in de zomervakantie. Via kasteeldehaar.nl.
6: Nu bij Dirk Oreo Rollpack. 99 cent. Die zijn echt lekker.
7: Wat het juiste hoortoestel voor je doet. Je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
8: Lees de nieuwe meeslepende historische roman van Anne Jacobs. Bestsellerauteur van de familiesaga's, Het Weesmeisje en Het Landhuis. Het nieuwste boek van Anne Jacobs. Nu, overal verkrijgbaar.
9: Je weet dat je doodgaat, maar tot die tijd leef je. Ik ben Raymond en ik leef al 8 jaar met longfibrose. En palliatieve zorg helpt mij zo goed mogelijk te leven. Hulp bij mijn vermoeidheid bijvoorbeeld. Sinds 4 jaar krijg ik extra zuurstof. Zo kan ik nog op pad met mijn vrouw. Dat zijn de dingen die mijn leven kleur geven.
10: Alles over palliatieve zorg vind je op leventothetlaatst.nl.
11: In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
12: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app. Dit is
11: Radio Noord. Nu het nieuws van 3 uur.
13: Casper Meijer met het NOS Journaal. Opnieuw zijn er aardbevingen gemeld in en bij Indonesië. In het noorden van Sumatra was er een schok van 6,4. Het epicentrum was niet ver van de stad Medan. Bij de noordkust van buurland Papua-Nieuw-Guinea was vandaag ook een aardbeving. Over slachtoffers of schade na beide schokken is niets bekend. Vannacht kostte een sterke aardbeving voor de kust van het Indonesische eiland Flores aan zeker 38 mensen het leven. Dat was een schok van 7,7. De natuurbrand in de Hoge Venen in het oosten van België blijft zich uitbreiden. Vanochtend stond 900 hectare in brand, nu is het 1600 hectare. Volgens Belgische media zijn er 3 brandhaarden en is het vuur moeilijk te bestrijden. De Belgische brandweer krijgt van alle kanten hulp. Zo komen er helikopters en blusvliegtuigen uit Nederland, Tsjechië en Zweden. Wielerploeg NSN Development Team gaat vandaag niet van start in de voorlaatste etappe van de Ronde van Portugal. Gisteren kwam ploeggenoot Finlay Tarling om het leven bij een ernstig ongeluk. Portugese media schrijven dat de 19-jarige Brit in botsing kwam met een auto die niet op het parcours had mogen zijn. De organisatie van de Ronde van Portugal kan dat niet bevestigen. Vanwege dodelijk ongeluk zijn alle feestelijkheden in de laatste 2 etappes geschrapt. De Nederlandse vrouwen zijn er niet in geslaagd om een finale plek te bereiken op de 4x100 meter estafette. Op de EK Atletiek in Birmingham eindigden Isabel van den Berg, Britte Blauw, Fenne Achterberg en Anna Roelofs op de 8e en laatste in de serie. Nederland miste de sterkste loopster omdat Mienke Bisschops geblesseerd is. De Nederlandse estafette mannen hebben zich wel geplaatst voor de finale van de 4x100 meter vanavond. Het weer verspreidt over het land stevige buien, mogelijk met onweer. Ook af en toe zon, een matige noordenwind en 24 tot 32 graden. Morgen droog en zon en bewolking en een graad of 24. Dit was het NOS Journaal.
14: Je leeft bewust en eet gezond. Toch lukt het niet altijd om alles uit je voeding te halen. Met Zegzo Magnesium Drops voeg je eenvoudig magnesium toe aan je dagelijkse routine. Voed je lijf, vul je tekort. Bekijk zegzo.nl/drops.
15: Ga nou niet zelf lopen lummelen. Gewoon even prummelen bij Prummel Interieur in Stadskanaal. Jouw woondroom, onze expertise. Prummelinterieur.nl.
16: Maak dit weekend een tijdreis naar het Groningen van 100 jaar geleden. Openluchtmuseum Het Hoge Land. Je bent er zo. Kijk op hethogeland.com.
17: Heeft u last van een loszittend kunstgebit, klikgebit of frame? Kunstgebit aan huis komt bij u thuis en lost het voor u op. Wilt u weer zorgeloos kunnen lachen, eten en spreken? Bel dan met Kunstgebit aan huis via 0683-252-162.
18: Zorgeloos lachen met Kunstgebit aan huis.
17: Of kijk op kunstgebitaanhuis.nl.
19: Openluchtmuseum Het Hoge Land is één van de Groninger Waddenmusea.
20: Radio Noord.
21: Café Martini.
22: Met Stefan Kosters.
21: Goedemiddag. Zometeen gaan we de Polonaise lopen, hoor. Tijdens een update in de Noord 9. Maar eerst een van die vele zomerrits uit 2008. Hier is Sweet About Me.

0: Ja, werkman of bankier, iedereen is welkom hier. Dus ook zijn koninklijke hoogheid Prins. Je hoorde met Raspberry Beret in Café Martini.
1: De graadmeter van de Groninger muziek.
2: De Noord 9.
0: Met vlak voor zessen de nummer 1 van Groningen. En misschien wel, net als de afgelopen weken, de nieuwe van Simsland. Maar misschien is het ook wel weer tijd voor een nieuwe nummer 1. Nou, ik verklap helemaal niks. We gaan er vanzelf achter komen. Op 7 staat in ieder geval wel weer vrolijke zomerse muziek. En dat is ook een beetje het handelsmerk geworden, hoor. Van Simon de Wit uit Harkstede, online beter bekend als Blanks. En als je regelmatig aan het scrollen bent op je telefoon, ben je hem vast wel eens tegengekomen, want regelmatig gaat hij ook viraal. Zijn nieuwste heet Knockout en die staat voor een tweede week in de Noord 9.
2: Nummer 7.

online is die razend populair. Deze Blanks. Miljoenen volgers heeft hij op YouTube, waar hij je meeneemt op avontuur door zijn leven. En zo af en toe komt er dan zo'n knaller van een hit voorbij. 2 weken staat hij bij ons in de hitlijst. Je hoorde Knockout op 7 in de Noord 9. Met straks op 6 een nieuwe binnenkomer. Nieuwe muziek uit Groningen. Wie dat is, dat hoor je zo in een nieuwe update. Eerst gaan we even kijken bij onze oosterburen. Hier is de grootste hit van Matthias Rijn. Verdampt.

0: Dark Before the Dawn van Somjai. Wat zoiets betekent als zijn beste. Nou ja, misschien was dit ook wel hun beste plaat tot nu toe. En daarvoor hoorde je Matthias Reim hier in Kneipe Martini. Verdammt, ik liep dicht. En ik zei het al, ik had goed nieuws voor je, voor jouw Spotify-lijst. Want de streamingsdienst komt met een speciaal label voor AI-artiesten. Binnenkort kun je dus gewoon zien of een zanger, producer, componist, ja, een mens is of een computer. Nou, fijn, zeggen artiesten en songwriters, maar dat is nog lang niet goed genoeg.
1: Omdat het nog steeds alleen over artiestenprofielen gaat. En ik denk dat er ook heel veel winst te behalen is door gewoon bij individuele songs aan te geven of het door AI gegenereerd wordt en door AI gemaakt is.
0: Ja, Spotify gaat AI-artiesten ook niet meer in je persoonlijke aanbevelingen stoppen. Nou, gelukkig maar, want ja, persoonlijk vind ik het best wel een trieste ontwikkeling. En daarom vandaag alleen maar echte artiesten in ons café. Zoals elke week natuurlijk. Met zo Calvin Harris, maar nu eerst muziek Oetgrun van P. en Rinus. Hier is Bas.

0: 10 jaar geduurd, hè? Maar vorige week was het zover, hoor. Toen trad deze man weer eens op in Nederland. En ongetwijfeld heeft hij ook deze laten horen. Blessings Audio van Calvin Harris. Ja, misschien was je er wel bij. Stond je helemaal vooraan met je telefoon in je handen. Ja, dat is voor velen een ergernis bij concerten. Toch doen we dat allemaal. Ja, ikzelf ook. En je hoort het toch ook steeds vaker, hè, bij verschillende optredens. Stop die telefoon eens weg. Nou, Florence en The Machine vragen dat bijvoorbeeld. Net als Heaven. En nu doet ook K-pop band Kort Is Dat. En dat is best opvallend, want deze band is juist bekend geworden door filmpjes die viraal zijn gegaan. Met de telefoon dus. En fans zijn nog niet helemaal overtuigd om dat te gaan doen, zegt deze K-pop-kenner.
1: Ik heb heel veel geld neergelegd voor dit kaartje. Ik wil laten zien dat ik erbij ben, want dat is de reden waarom mensen ook filmen veelal. Niet om het later nog terug te kijken, maar echt om te laten zien aan je eigen community, je eigen social media. Ik ben echt fan, ik ben erbij.
0: Ja, en de band zegt dan ook, dat begrijpen we wel. Maar doe het dan even kort, leef in dat moment. En de nieuwe tour van Kort Is heet trouwens Put Your Phone Down. Heel toepasselijk. Nou, wij leggen de telefoon ook weg. We gaan genieten hier in Café Martini. Dat doen we zonder telefoon met Hotshot.

0: Ja, prachtig. Een van mijn favoriete grunnige hits. Bedhadders en De Zwinders. Als zij maar altijd Be Me Blift. Prachtige tekst ook. En daarvoor een klassieker die over de hele wereld beroemd is. Hot Chocolate en You Sexy Thing. Zometeen hoor je op Noord waarom deze jongeman uit Paterswolde zo ontzettend blij is.
1: Nou, wat super. Fantastisch mooi. Dank jullie wel.
0: Ruben Luders is dankbaar en ook heel erg blij. Waarom? Je hoort het zo in Café Martini. Eerst mogen alle Swifties in ieder geval de dansvloer op. Want dit is de nieuwste van haar. Van Taylor Swift, I Knew It, I Knew You.

0: Henk Westbroek, Radio Noord en Zelfs je naam is mooi. Nou, laten we even wat mooie namen bijpakken. Wat dacht je van Simon Joan, Marieke Schenk, Blanks? Al deze namen die staan bij ons al in de Noord 9 in de hitlijst van Noord. Zij weten dat al.
1: De Noord 9.
0: Het is tijd om een nieuwe naam aan dat rijtje toe te gaan voegen. En direct ook nieuwe muziek. Op 6 hebben we weer een nieuwe binnenkomer in de Noord 9. De hoogste van deze week. Hij komt uit Paterswolde, is actief als zanger, acteur en ook presentator. Hij heeft een groot bereik. Op TikTok is hij populair hoor. Bijna 100.000 volgers. Ja, en naast optreden op verschillende feesten staat hij ook regelmatig op grote podia. Wat dacht je van Helder van Oranje? Hij heeft ook een optreden gehad in een uitverkocht Gelredome samen met Marco Schuitmaker. Nou, dan ben je toch een hele grote. Zijn nieuwste single heet Samen Niet Alleen. En Ruben, leg je even uit waar die plaat over gaat.
2: Het samen doen, tegenwoordig gebeurt er zoveel in de wereld natuurlijk. En heel veel mensen die zijn een beetje uit verbinding. En ik vind het gewoon zo fantastisch mooi om alles in het leven samen te doen. Of het nou is met de muziek of dingen gewoon in het dagelijks leven. Ik denk dat het allermooiste is dat als je dingen samen doet, dat het zoveel mooier is en dat je samen ook sterk staat. Ik bedoel, het zijn zinnen wat eigenlijk altijd wel gezegd wordt, maar weinig toegepast wordt.
1: Nieuw in de Noord 9.
3: Ik begon mijn carrière.

Hij is leuk, hè? Hij begon zijn carrière in het Gelredome. Hoog tijd dus dat hij ook een keertje bij ons in de lijst staat. Ruben Luders komt nieuw binnen op 6 in de Noord 9 met Samen Niet Alleen. Zometeen ook een hele grote, hoor. Tina Turner, What's Love Got To Do With It, komt er zo aan na Adele. Hier is Rolling In The Deep.

0: Ja, dat is altijd een goede vraag, hè. What's love got to do with it? Je hoorde Tina Turner in Café Martini. Ja, een prachtige bokaal. De jubileum-cd van Birdy. En ook nog eens een goed gevulde snoesterpuut. Het zijn de prijzen die ik zo mag weggeven. Hoe je kans maakt op dat prijspakket, hoor je zo na het NOS-journaal van 4 uur.
1: Op zondagochtend hoor je bij Radio Noord Leven in Muziek.
2: Deze week gepresenteerd door Pieter de Hart.
3: Zondag praat ik met een man die misdaden oplost in binnen- en buitenland. Die de politie helpt om te zien of iets nou een ongeluk was of dat er een moord is gepleegd. Wetenschapper professor Bert Otten vertelt bijzondere verhalen en koos er prachtige muziek bij.
2: Luister ook morgenochtend van 8 tot 10 Leven in Muziek.
1: Hier bij Radio Noord.
4: De Tweede Wereldoorlog eindigde in Nederlands-Indië op 15 augustus 1945. Daarom draag ik 15 augustus de Malati, teken van respect. En kijk ik 's avonds vanaf 6:45 naar de nationale herdenking live op NPO 1. U ook?
5: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt, ja, Hebbes. Nu het eerste halfjaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten. Niet voor 10, maar voor 5 euro. Ga snel naar ben.nl.
6: De Suzuki Swift is de allerzuinigste mild hybrid van Nederland. En is nu al verkrijgbaar vanaf €20.999. Suzuki, serious about fun.
7: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken. Dat is Maaltijd Thuis.
8: Hallo, eet smakelijk voor straks.
7: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
9: Vitepro helpt bij de opbouw van je kraakbeen door mangaan. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
7: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
10: Hey ondernemer, hallo? Kan je me horen? Hapert jouw internet van de zaak ook zo? Dan is het tijd om over te stappen op zakelijk glasvezel van KPN. Dan is je hele bedrijf altijd supersnel online, zonder irritante onderbrekingen. Stap nu over en krijg een Apple iPad cadeau bij een 3-jarig abonnement. Kijk op kpn.com/zakelijk.
11: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij blijft staan. Jij denkt, ik moet er langs, ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
1: In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
2: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app. Dit is
1: Radio Noord. Nu het nieuws van 4 uur.
12: Casper Meijer met het NOS Journaal. Het waterpeil in het IJsselmeer is door de ondergrens gezakt die in de zomer wordt gehanteerd. De aanvoer van water uit de IJssel blijft ver achter bij de normale hoeveelheid. Het IJsselmeer staat nu lager dan de grens van 30 centimeter onder NAP. NAP is ongeveer gelijk aan zeeniveau. Komende week kijkt Rijkswaterstaat met de waterschappen die grenzen aan het IJsselmeer of er maatregelen genomen moeten worden, zoals sproeiverboden. Tientallen klimaatactivisten van Extinction Rebellion hebben vanmiddag enige tijd de toegang tot de A12 in Den Haag geblokkeerd. De actie was niet aangekondigd bij de gemeente en werd meteen verboden. Op dezelfde plek was vorige week ook een blokkade. De klimaatactievoerders willen dat de Tweede Kamer terugkomt van reces voor een debat over de droogte en de hitte. Bij een Israëlische luchtaanval op Zuid-Libanon zijn 11 mensen gedood, onder wie 3 kinderen. 19 mensen raakten gewond, dat meldt het Libanese ministerie van Gezondheid. De aanval zou gericht zijn geweest op een huis aan de rand van een dorp. En het is een van de dodelijkste aanvallen sinds het wankelen staakt het vuren tussen Israël en Hezbollah inging op 20 juni. Ondanks dat bestand voerde Israël nog bijna dagelijks aanvallen uit op het zuiden van Libanon. Een Franse vader heeft met 2 jonge kinderen meer dan 16 uur vastgezeten op zee. De 3 hadden op vakantie in Thailand een waterscooter gehuurd. Toen ze na de afgesproken 3 kwartier niet terugkwamen, werd een zoekactie gestart, maar die werd gestaakt toen het donker werd. De volgende ochtend pas werd het gezin op zee gevonden, dobberend op de jetski die half gezonken was. Volgens een overheidsfunctionaris waren de 3 Fransen uitgeput en hadden ze veel zeewater ingeslikt. Ze zijn nagekeken in het ziekenhuis. Het weer, vooral in het zuiden en oosten nog buien, mogelijk met onweer. Ook af en toe zon, het is 24 tot 32 graden. Morgen droog met zon en bewolking en een graad of 24. Dit was het NOS Journaal.
13: Voor het voordeligste tuinhout ga je naar Zuidbroek. De4keien.nl.
14: Scootmobiel of rollator nodig? Niet moeilijk doen. Gewoon naar Scootmobiel Winkel Haren. Grootste assortiment van Noord-Nederland. Supersnelle service en advies waar je echt van hebt. Parkeren doe je zo voor de deur. En Scootmobiel in mij proberen? Dat kan op een grote oefenterrein. Kijk maar op scootmobielwinkelharen.nl.
15: Je leeft bewust en eet gezond. Toch lukt het niet altijd om alles uit je voeding te halen. Met Zegsel Magnesium Drops voeg je eenvoudig magnesium toe aan je dagelijkse routine. Voed je lijf, vul je tekort. Bekijk zegsel.nl/drops.
16: Toe aan een comfortabele en gezonde nachtrust? Bezoek de vernieuwde showroom van Prins Heerlijk Slapen in Stadskanaal. Kijk ook op prinsheerlijkslapen.nl.
17: Was jij?
18: A7 Car Wash Hoge Zand, natuurlijk.
16: Profiteer nu van onze opruiming bij Prins Heerlijk Slapen in Stadskanaal.
19: Radio Noord.
20: Café Martini.
19: Met Stefan Kosters.
21: Ja, wie wint vandaag dat grote prijspakket van Noord? We gaan er zo achter komen als we onze pubquiz spelen. En muziek is al andere van Roel van Velzen.

0: Morikante, Goedemorgen en Jikke Jikke. En daarvoor ik had de plaat waarmee Roel van Velsen doorbrak, Baby Get Higher. Zometeen maak je kans op een goed gevulde snusdebuut. De eerste vraag in onze pubquiz ga ik zo aan je stellen na een update in onze eigen hitlijst.
1: De graadmeter van de Groninger muziek.
2: De Noord 9.
0: En daar zijn we alweer halverwege. We komen een bekende tegen. Want als we alle hitlijsten van de afgelopen 13 jaar combineren, zou hij gewoon op 1 staan in de Noord 9 aller tijden. En dan heb ik het over Birdy en zijn grote succes, Es Verano Otraves. Wat vrij betaald het woord zomer betekent. En dat succes zag hij niet aankomen, maar hij heeft wel een verklaring voor, hoor.
3: Nee, dat niet. Maar dit is natuurlijk wel ongekend. En het heeft natuurlijk te maken met dat het zo ongelooflijk zomers klinkt. En RTV Noord heeft hem natuurlijk ook gekoppeld aan Rondje Summer. Dus natuurlijk ook fantastisch. En ja, dat is al met al 112. Nou, het is een Groningstalig product. Dus de jongens van buitenaf doen niet mee. En dat vind ik ook juist het mooie van de Noord 9. Dat ze alleen maar de muziek uit Groningen pakken.
2: Nummer 5.

0: komen uit Duitsland, maar zingen over Japan. De band Elfaville hoor je op Noord. Ja, wist jij dat? Nou, pak dan die telefoon erbij, want dan is het tijd voor jou om mooie prijzen binnen te harken.
1: De Pubquiz.
0: Want de Snuste Buurt kan zo voor jou zijn. De jubileum-cd van Birdie. En misschien win je ook nog wel meer prijzen. Bijvoorbeeld die bokaal, hè, die we elke maand uitdelen aan de beste kandidaat in onze Pubquiz. Maar goed, de maand augustus is nog lang niet voorbij. We zijn nog maar halverwege. Dus het duurt nog eventjes voordat we die bokaal weg gaan geven. Op dit moment bovenaan in onze ranglijst, dat is leuk, Jeffrey uit Hoge Zand. Vorige week speelde hij de Pubquiz. Deed hij ontzettend goed. Maar ik heb het vermoeden dat we vandaag weer zo'n topper aan de lijn krijgen. Ja, hoe werkt het ook alweer, onze Pubquiz? Je krijgt een minuut lang allemaal vragen over muziek. En dat kan van alles zijn, van jaren 80 muziek tot hits van nu en van grunniger artiesten tot wereldberoemde acts. Alles kan voorbij komen. En het aantal goede vragen is een punt waard. En zo weten we dan direct waar je staat in onze ranglijst. En vanaf nu kun je jezelf opgeven via 050-3188-288. Hartstikke leuk als je dat doet. En die snuisterpuut is dus al voor jou, hè, als je de eerste vraag goed hebt. Een eerste stapvraag heb ik nu al voor je. Welke Nederlandse band brak internationaal door met Radar Love? Nou, is niet heel stoer, hè? Welke Nederlandse band brak internationaal door met Radar Love? Denk je te weten? Gokje wagen? Pak die telefoon, bel ons 050-3188-288. En misschien ben jij wel onze kandidaat in de Pubquiz naar deze van Lou Reed.

0: Ja, dat was natuurlijk Lou Reed en Walk on the Wild Side.
1: De pubquiz.
0: Ja, die vind ik altijd leuk, want ik mag altijd mooie prijzen uitdelen. Vandaag is dat in ieder geval de snuste puut, de jubileum-cd van Bird.

0: Ja, vind je dat leuk als je een bijnaam krijgt?
1: Wel, zeker wel. Zeker stuk. Hartstikke mooi zelfs. Tuurlijk.
0: Ja, je hebt jezelf opgegeven voor onze pubquiz. Betekent dat jij ook heel veel weet van muziek?
1: Ontzettend veel, Stefan.
0: Oh ja?
1: Ik heb zoveel cd's, Stefan. Toen ik 7 jaar was, kreeg ik aan de radio met cassettedek en zo.
0: Aha. Dus je bent echt een liefhebber. Heel veel verzameld, heel veel geluisterd in de loop der jaren.
1: Zeker.
0: Bij welke muziek gaat nou de radio even een tikkie harder?
1: Nou, dat weten de meeste mensen wel. Dat is Queen en ABBA, Pink Floyd, Beatles.
0: Ja, echt de grote namen dus.
1: Ja, Elvis Presley.
0: Oh, ook nog. Nou, ik zit even naar de vragen te kijken die ik zo aan jou ga stellen. 1 antwoord heb ik al gehoord. Maar goed, voor de rest verklap ik helemaal niks. Want we gaan een pubje spelen, Luc. Een minuut lang ga ik allemaal vragen op je afvuren. Makkelijke vragen, moeilijke vragen. Iedere keer als jij een goed antwoord geeft, dan hoor je dit.
2: Goed.
0: Ja, en weet je het niet, of als je past, dan hoor je dit.
2: Fout.
0: En dat passen zou ik ook maar doen, als je het niet weet. Want na een minuut horen we al een gong. En dan stop ik ook gewoon met vragen stellen. Dan is het klaar en dan gaan we alle punten bij elkaar optellen.
1: Ja, ik snap het.
0: Top. Dan gaan we gewoon spelen.
1: Ja.
0: Heel veel succes. Hier komt jouw eerste vraag. En als ik de eerste vraag heb gesteld, dan loopt de tijd ook, Luc. Welke Nederlandse band brak internationaal door met Radar Love?
1: Golden Earring.
2: Goed.
0: Welke Drentse boerenrockband zingt In de Blote Kont?
1: Oh, dat is pas.
2: Fout.
0: Wat is de achternaam van Elvis?
1: Presley.
2: Goed.
0: Welke kleur staat centraal in de grootste hit van Marco Borsato?
1: Blauw.
2: Fout.
0: Welke zanger won een Oscar voor zijn nummer uit de film Rocketman?
1: Elton John.
2: Goed.
0: Wat is de naam van het bekende Showcase Festival dat ieder jaar in januari in de stad georganiseerd wordt?
1: Pinkpop.
2: Fout.
0: Voor welke groep was Henny Vrienten de leadzanger?
1: Doe maar.
2: Goed.
0: Uit welk land komt de groep Shocking Blue, bekend van de hit Venus?
1: Amerika.
2: Fout.
0: Op de dijk van welke plaats staat de Paal van Staal, een eerbetoon aan Ede?
1: Pas.
2: Fout.
0: Wat is de voornaam van de zingende dochter van Billy Ray Cyrus?
1: Pas, weet ik ook niet.
2: Fout.
0: En welk instrument speelde Charlie Watts in de Rolling Stones?
1: Gitaar.
2: Fout.
0: Is helaas ook niet goed, Luc. We gaan de goede antwoorden even bij elkaar optellen.
2: De pubquiz.
0: Ja, Luc, weet je wat ze zeggen bij de Olympische Spelen?
1: Meedoen is belangrijker dan winnen.
0: Ja, zal het ook gelden hier in de pubquiz?
1: Ja, zeker weten, Stefan.
0: Goed zo. Je hebt het wel goed gedaan, hoor. 4 goede antwoorden kreeg ik van jou terug.
1: Ja.
0: Nou, er wordt al geapplaudisseerd in het café. Sorry, wat zei je?
1: Moeilijk. Ik vond dat een beetje moeilijk, Stefan.
0: Die vragen die moeten je ook net liggen. En vaak zijn het ook jaatjes, hoor. Want we gaan ze toch even bij langs, de foute antwoorden. In de Blote Kont, dat liedje heb je vast wel eens gehoord. Die is van Mooi Wark.
1: Oh ja.
0: Ja, en Marco Borsato zingt niet over Vandaag is Blauw, maar Vandaag is Rood.
1: Ja,
0: Ja, en dat bekende Showcase Festival, dat is een chique naam voor de Eurosonic Noorderslag. Ken je ook wel. Ja, Shocking Blue, dat was een beetje een instinkertje. Komt niet uit Amerika, maar gewoon naar Nederland.
1: Och, was dat zo bekendbaar in Amerika.
0: Ja, en die Paul van Staal, die staat op de dijk bij Delfzijl.
1: Ja.
0: Ja, en die zingende dochter van Billy Ray Cyrus, die ken jij ook wel.
1: Ja.
0: Miley Cyrus.
1: Oh, okay.
0: Ja, en Charlie Watts zou ongetwijfeld ook gitaar kunnen spelen. Maar in de Rolling Stones was hij toch echt bekend als drummer.
1: Ja.
0: Maar goed, je zei het ook al, hè. Meedoen is belangrijker dan winnen. En dat levert jou een mooie prijs op in ieder geval. De Snusterbuut van Noord en de Jubileum CD van Beur. Die komt jouw kant op. Kan die mooi bij die verzameling van de rest van de cd's.
1: Ja.
0: Maar ik kan er direct bij zeggen, die bokaal gaat deze maand aan je neus voorbij.
1: Ja, dat geeft niet. Ik ga een ander ook, Stefan.
0: Kijk, heel goed. Voor de rest nog wat leuks op de planning voor vandaag?
1: Nou nee, maar op een maandje dan is de feestweek in Zuidbroek. En dat vind ik ontzettend leuk altijd.
0: Kijk, nou dat is iets moois om je op te verheugen. Dankjewel Luc voor het meedoen. Luc uit Zuidbroek en een goed weekend verder.

0: Louis Capaldi en Forget Me. We gaan even terug naar het jaar 1974. Het jaar dat we voor het eerst de dames en heren van ABBA leren kennen. Ze wonnen namelijk dat jaar het Songfestival met... En in één klap waren ze wereldberoemd in Europa. En bij ons scoorden ze daarna hit na hit. Je kent ze vast allemaal. Maar aan de andere kant van de Atlantische Plas, in het grote Amerika, lukte het helemaal niet om hits te scoren. Tot deze dag in 2008.
1: De Jukebox.
0: De dag dat de film Mamma Mia uitkwam. En de soundtrack van de film bereikte de eerste plaats in de albumlijst in Amerika. Ja, en het is daarmee ook direct het eerste album van ABBA dat ook de eerste plaats in de Verenigde Staten haalt. Mooie aanleiding om grote hits van ABBA in de jukebox te proppen. Drie hits uit die film Mamma Mia zitten erin en jij mag bepalen welke je wil horen.
2: Nummer 1.

0: nummer 3. De Jukebox.
1: Ja, als een keertje geen Dancing Queen, is ook wel leuk. Andere grote hits van ABBA zitten in de Jukebox. Wat is jouw favoriet van deze drie? Is dat optie 1, Does Your Mother Know? Ga je toch voor optie 2, Chiquitita? Of voor die laatste, Mamma Mia, optie 3? Laat me weten via de app van Noord. Ons nummer is 050-3188-288.
0: De Jukebox.

0: Toploader op Noord in Café Martini, Dancing in the Moonlight. En zometeen hier de nummer 4 van Groningen. Je gaat een update horen in de Noord 9 van deze week. Maar eerst natuurlijk nog de uitslag.
1: De Jukebox.
0: En daarin zitten 3 platen van ABBA. De aanleiding is dat op deze dag in 2008... ABBA pas definitief doorbrak in Amerika. Terwijl wij ze al vanaf de jaren 70 kennen. Komt natuurlijk door die film die uitkwam in dat jaar, Mamma Mia. En bij deze sluit ik de lijnen. Stemmen kan niet meer op Does Your Mother Know, Chiquitita... en ook natuurlijk niet meer op die laatste plaat, Mamma Mia. Nou, heb ik zelf gestemd op Does Your Mother Know. Vind ik een heerlijke plaat en een van mijn favorieten van deze Zweedse band. Maar de meeste stemmen tellen en dat is voor mij helaas niet die van mij geworden. Verderweg de populairste van deze platen in Groningen. Als optie 3, hier is Mamma Mia.
2: De Jukebox.

0: Linda, hoor je Noord en de Frank Boeien Groep. Het is 5:10 in Groningen. En over een klein uurtje weten we bij welke artiesten de champagne op tafel staat. Dan weten we namelijk de nummer 1 van Groningen.
1: De Noord 9.
0: Maar misschien staat er wel wat lekkers op tafel bij de volgende heren. Want ze staan alweer 6 weken in onze hitlijst. Deze week op 4, Bronsema en Staal met Had ik je maar nooit laten gaan. Wiebram Bronsema, de helft van het duo, vindt het toch wel knap dat ze moeilijke onderwerpen altijd op een positieve manier kunnen brengen.
2: Kijk, als je de studio ingaat, dan verzin je natuurlijk een aantal onderwerpen of die komen ter sprake. En daar was spijt toch een van de dingen van, denk ik. Misschien zaten Jason en ik allebei in die periode, dus tijd een beetje spijt. Maar het gaat in ieder geval over spijt en je moet toch dingen aandacht geven, anders raak je ze kwijt. En we wilden ook gewoon een zomerplaat maken. Dat moet ik wel eerlijk zeggen.
1: Nummer 4.

0: Shivers van Ed Sheeran hoorde je op Noord. En daarvoor de nummer 4 in de Noord 9 van deze week. Bronsmaaistaal met Had ik je maar nooit laten gaan. Ja, wil je nou meer Ed Sheeran horen? Of meer muziek uit Groningen? Of heb je heel iets anders in gedachten? Pak alvast de telefoon erbij. Het is bijna happy hour hier in Café Martini. Na het NOS-journaal van 5 uur ben ik heel erg benieuwd wat jij vandaag wilt horen.
1: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
2: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
3: Hi, I'm Andrew van Australië New Zealand reisspecialist Travel Essence. Al 20 jaar is het onze specialiteit het reisbudget van onze klanten zo slim mogelijk te benutten. Die kennis en expertise gebruiken wij ook voor uw droomreis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
4: De Tweede Wereldoorlog eindigde in Nederlands-Indië op 15 augustus 1945. Daarom draag ik 15 augustus de Malati, teken van respect. En kijk ik 's avonds vanaf 6:45 naar de nationale herdenking live op NPO 1. U ook?
3: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
5: Mam, wat als je valt? Kan je dan nog bij je telefoon? Ah, mam?
6: Steeds meer senioren kiezen daarom voor Persave. Met één druk op de noodknop roept u direct hulp in. Als uw contactpersonen niet reageren, neemt de meldkamer het automatisch over. Persave. Rust voor uzelf en uw kinderen. Kijk op persave.nl.
7: Mensenrelatie, Radboud Visser.
8: Hé, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
7: Jazeker.
9: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
6: Persave. Vanaf 10,95 per maand. Kijk op persave.nl.
9: Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
10: In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
11: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
12: Dit is Radio Noord.
10: Nu het nieuws van 5 uur.
13: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Nederland, Tsjechië en Zweden sturen blusvliegtuigen en helikopters naar het oosten van België. De Nederlandse Defensie stuurt 2 blushelikopters, meldt buitenlandminister Berendsen. In het gebied De Hoge Venen staat inmiddels 1600 hectare natuur in brand. De brandhaarden zijn moeilijk te bedwingen. In nabijgelegen dorpen zijn inmiddels de eerste mensen geëvacueerd. Tientallen klimaatactivisten van Extinction Rebellion hebben vanmiddag enige tijd de toegang tot de A12 in Den Haag geblokkeerd. De actie was niet aangekondigd bij de gemeente en werd meteen verboden. Op dezelfde plek was vorige week ook een blokkade. De klimaatactievoerders willen dat de Tweede Kamer terugkomt van reces voor een debat over de droogte en de hitte. Bij een Israëlische luchtaanval op Zuid-Libanon zijn 11 mensen gedood, onder wie 3 kinderen. 19 mensen raakten gewond. Dat meldt het Libanese ministerie van Gezondheid. De aanval zou gericht zijn geweest op een huis aan de rand van het dorp. Het is een van de dodelijkste aanvallen sinds het wankelen staakt het vuren tussen Israël en Hezbollah. Dat inging op 20 juni. Ondanks dat bestand voert Israël nog bijna dagelijks aanvallen uit op het zuiden van Libanon. Het waterpeil in het IJsselmeer is door de ondergrens gezakt die in de zomer wordt gehanteerd. De aanvoer van water uit de IJssel blijft ver achter bij de normale hoeveelheid. Het IJsselmeer staat nu lager dan de grens van 30 centimeter onder NAP. NAP is ongeveer gelijk aan zeeniveau. Het IJsselmeer staat normaal in de zomer hoger dan in de winter, maar door de droogte en de hoge temperaturen lukt dat niet meer. Komende week kijkt Rijkswaterstaat met de waterschappen die grenzen aan het IJsselmeer of er maatregelen genomen moeten worden, zoals sproeiverboden. Het weer verspreidt, er komen nog buien voor. Tussendoor af en toe zon. Het is een graad of 25. Morgen droog met zon en wolken en dan een graad of 24. Dit was het NOS Journaal.
14: Hey, hoi, Anneke hier van Boske Meubelen in Siddeburen. Zet je helm op en stuur je fiets naar Echt Doer. Ons eigen label industriële meubelen. Met 2, 3 of 4 wielen parkeer je hier zo voor de deur. Groetjes van Anneke, Boske Meubelen in Siddeburen.
15: Blokhut of tuinmeubel? De Vierkeien.nl.
16: Ervaar de pracht van Groningen op het landgoed van Museum Borg Verhildersum. En bezoek de exposities in het koetshuis en op de boerderij. Ga naar verhildersum.nl.
17: Badkamer renoveren? Kom naar de nieuwe showroom van Vaatstra in Bedum. Vaatstra, nu ook voor sanitaire tegels, Verbindingsweg 19 in Bedum.
18: Dit stel is zo ontzettend fan van Kruid en Kramer dat ze ieder jaar alle meubels uit hun huis halen. Hoppa. Om ruimte te maken voor voordelige nieuwe. Tijdens de uitverkoop in Kruid en Kramers gigantische showroom op de Woonboulevard in Groningen. Nu nog voordeliger shoppen dus. En showroommodellen mogen meteen mee. Oh yeah. Uitverkoop bij Kruid en Kramer. Mooi gewoon.
19: Het is happy hour. Happy
0: ja,
19: hour.
0: Het is zover. Pak lekker die telefoon, bel of app ons en vraag je favoriete nummers aan via 050-3188-288.
20: Radio Noord.
21: Café Martini.
20: Met Stefan Kosters.
0: Ja, zo gaat Jacob uit Veendam voor een klassieker van de Pet Shop Boys. En Evelien wil graag Bryan Adams horen, want deze kan ze meespelen op haar

0: leuk is dat? Jacob uit Vindam, vroeg hem aan. En dan komt hij gewoon voorbij, hè? De Pet Shop Boys samen Dusty Springfield. What have I done to deserve this?
1: Het is happy hour.
0: En wil je dan net als Jacob ook een prachtplaat aanvragen? Pak die telefoon, hè. Onderdruk jezelf vooral niet. Vraag lekker aan, die muziek. 050-3188-288 is ons nummer. Je mag ons altijd even bellen of stuur een appje. Je mag het ook altijd inspreken. Vinden we ook hartstikke leuk. En ik zeg er altijd bij, alles kan en mag op de zaterdag hier in Café Martini. Hier in Happy Hour. Heb je een plaat in gedachten uit een ver verleden? Een recente hit? Mag allemaal. Een artiest uit Groningen of ver daarbuiten? Ook dat mag gewoon. Wat wil je horen? Laat het me weten via de app van Noord 050-3188-288. Zo stuurde Tineke Groenewold al een berichtje. Dat ze lekker de hele middag al aan het luisteren is. Van harte welkom, Tineke. En wat ik voor haar mag draaien, ja, daar ben ik zoveel blij mee. Helene Fischer komt er zo aan naar de verzoekplaat van Dick.
2: Hoi Stefan, met Dick Huizenk. Hey, gooi er maar even wat van de New Adventures op. Iets van de eerste LP, Genie Dance. Come On van de Stones. Toppie!

0: Ademloos hebben we geluisterd naar Helene Fischer, aangevraagd door Tineke Groenewold. Dank je wel daarvoor. Ja, en zo komen er nog veel meer leuke verzoekplaten binnen. Heb je iets in gedachten? Vraag lekker aan, hè. Hier in Happy Hour van Café Martini. Dat kan bijvoorbeeld via de app 050-3188-288. Ja, het berichtje dat nu binnenkomt is van Grietje. En ze zegt, nou, met deze druilerige dag zou ik graag CCR willen horen met Who Will Stop the Rain. Nou, ik ga hem voor je opzoeken, Grietje. Komt er zo aan. Maar je mag ook bellen, hè, naar datzelfde nummer. 050-3188-288.
1: Ja, goedemiddag, lieve Stefan. Je spreekt met Dien, ja, Sneek.
0: Ah, Dien, wel leuk.
1: Zeg, mag ik een plaatje aanvragen van Koos Albert?
0: Ja, natuurlijk. Jij altijd.
1: Heb je dat, ja?
0: Ja, wat zullen we doen? Ik verscheurde je foto.
1: Oh ja, doe dat maar, lieveling. Ja, goed en bedankt voor de zorg, hè. Hey, dag jongen, doei.

0: Creedence Clearwater Revival en Who Will Stop the Rain. Er werd aangevraagd, je luistert naar de Happy Hour van Café Martini. Heb je ook een plaat in gedachten die niet mag ontbreken op deze zaterdag? Val mij lastig, vind ik hartstikke leuk. 050-3188-288. Kan hem bijvoorbeeld inspreken via de app van Noord.
1: Ja, goedemiddag, met Harry Massink uit Siddeburen. Ik wil graag AC/DC horen. Ja, ik vind dat wel een mooi stukje muziek. Mooi, mooi.
0: Ja, en dat is muziek dat je niet heel vaak voorbij hoort komen.

0: Ja, het contrast kan bijna niet groter. Dit was een verzoekplaat van Harry. Hij wou iets van AC/DC horen. Highway to Hell. En daarvoor de nieuwe van Bruno Mars. On My Soul. Ja, dat is dus een leuke als je de radio op boord hebt staan. Tussen 5 en 6 op de zaterdag. Ja, je weet gewoon niet wat er voorbij komt. Ik ook niet, want jij bepaalt wat je hoort op Noord. Het is happy hour hier. Pak je telefoon erbij. Als je nog iets in gedachten hebt wat er echt niet mag ontbreken. 050-388-288. Ja, en die contrasten die blijven nog wel even bestaan, zou ik je zeggen. Want Dieuke die vraagt een hit van nu aan. Eentje van Justin de Wild. Nou, die naam zeg je misschien niks. Maar die grote hit van hem ken je zeker. Cheerio komt er zo aan. Naar een plaat uit een verleden die Tineke in gedachten heeft.
1: Ik dacht eerst aan de Westenwind van Dana Winner. Omdat de Westenwind hebben we nou hier ook.
0: Oh, is dat zo?
1: Ja, dat is zo. Maar dan vind ik One Way Wind van de Cats toch wat mooier. Ja.

vroeg de zomerhit van het jaar aan. Justin de Wild en Cheerio. En dat het een grote hit is, is ook in Oostenrijk opgevallen. Daar is een cover opgenomen.

0: Nou, dat klinkt in ieder geval ook heel erg gezellig. Nou, tot nu toe hebben ze in ieder geval nog niet zo heel veel succes met het liedje. Nog maar een paar keer bekijken op YouTube. Brenholt, die band heette ze. Zometeen nog een plaat van Doema. Dat is aangevraagd via de app van Noord. 050-3188-288. En ook Luc had wel een mooie verzoekplaat in gedachten.
1: Ja, goedemiddag Stefan, met Luc.
0: Ah, mooi.
1: Ja, ik wil graag een mooi liedje aanvragen. Dat is Another Brick in the Wall van Pink Floyd. Ik vind die lichtshow zo mooi, Stefan, die erbij hoort. Dat vind ik een leuk liedje van die ik vroeger veel hoorde. Ik vind het een goede groep.

0: daarvoor Pink Floyd en Another Brick in the Wall. De beste platen uit Groningen van dit moment staan nog voor je klaar.
1: De Noord 9.
0: De top 3 heb ik nog voor je. Met zowel 2 zomerse klanken van Los Cascos, maar nu eerst op 3. Een plaat die in eerste instantie niet geschreven is als duet, maar dat tijdens het schrijfproces toch is geworden. Hier is de nieuwe van Artie Barrett samen met Robin IJzerman. There Will Never Be Another.
1: Nummer 3.

0: zesde week stijgen ze gewoon weer een plekje, hoor. Los Cascos met Poco a Poco. Ze staan dus op 2 deze week. Nou, voordat je de nummer 1 van Groningen gaat horen, krijg je nog een klein overzichtje van de lijst van deze week.
1: De graadmeter van de Groninger muziek.
2: De Noord 9.
0: Van zaterdag 15 augustus 2026, jaargang 13, week 33 alweer. En deze week begonnen we de Noord 9 met het Gronings goud van deze week. Simon Joan, Don't Leave. Vier weken staat hij al bij ons in de Noord 9. Nieuw binnen op 8, Marieke Schenk en Adrenaline.
3: Adrenaline is mijn dopamine. Ik hoef geen routine.
0: Ja, leuk, hè? Nieuw binnen op 8, Marieke Schenk, Adrenaline. Ja, en Blanks zakte een plekje in de tweede week met Knockout.

0: weer de nieuwe binnenkomer, Ruben Loeders en Samen Niet Alleen.
1: Samen niet alleen.
0: Ja, en de langst genoteerde plaats, 15 weken maar liefst, komen we halverwege tegen op 5, de nieuwe van Birdie.
2: We vliegen met z'n allen.
0: Alhoewel nieuw.
2: Naar een wat
0: 11 weken stond hij maar liefst op 1 deze week, dus op 5. Es Verano Otra Vez. Op 4 deze week, Brotsma en Staal, Had ik je maar nooit laten gaan.
3: Hij slaat zijn arm om jou heen. En houdt de deur wel voor.
0: Ja, en nog een duet. Op 3, Artie Barrett samen met Robin IJzerman.
4: But there will never be another you.
0: 2 weken staat hij er al in. There will never be another. En de nummer 2 van deze week is van Los Cascos. Ook gezellig, hè? Ja, en dan de nummer 1 van Groningen. En dat is een Neder-Saxische popband. Semsland staat voor een 3e week bovenaan in onze hitlijst. Kortom, we gaan hier de dansvloer op. Hier is de nummer 1 in de Noord-9 van deze week. Dada Dansen.
5: Nummer 1.

hoorde de nummer 1 van Groningen, Sensland en Dada Dansen. 3 weken op rij, alweer op 1 in de Noord-9. En vanaf nu kun je de hele lijst natuurlijk nalezen en beluisteren via de app van Noord of op rtvnoord.nl. Ja, en daarmee is er bijna sluitingstijd voor Café Martini. Maar niet dat ik jou, voordat ik jou heb verteld, dat je straks op TV Noord een nieuwe aflevering van Expeditie Gun kan gaan bekijken. En ook op de radio Nationaal van 6 uur nog een hoop gezelligheid hoor. Met onder andere muziek van Miles Smith en Nell Horan. Café Martini is volgende week zaterdag weer geopend. Wat mij betreft tot dan en voor nu een fijne avond en een goed weekend verder. Mooi.

0: Dag iedereen!
1: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
2: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
3: Ook voor aannemers en eigenlijk alle vakmensen in de bouw. Top kwaliteit kunststof kozijnen. Zo berekend, eenvoudig besteld.
4: Schoonmaak is een fluitje van een cent met een Remol waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remolwaterontharders.nl.
5: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij bleef staan. Jij denkt, ik moet er langs, ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
4: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
6: Bezoek het grootste en meest luxueuze kasteel van Nederland. Kasteel De Haar is het dagje weg voor jong en oud. Waan je in een wereld vol rijkdom en geschiedenis. Bestel je tickets op kasteeldehaar.nl.
7: Piep er niet zomaar tussenuit, maar ga groot. Neem Terre des Hommes op in je testament en help zo, ook na je dood, kinderuitbuiting te stoppen. Op deze manier geef jouw einde kinderen een toekomst, wereldwijd. Kijk op terdesom.nl.
6: Boek nu tickets voor een bezoek in de zomervakantie via kasteeldehaar.nl.
7: Neem Terre des Hommes op in je testament. Kijk op terdesom.nl.
8: In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
9: Wereldwijd via de gratis RTV Noord-app.
10: Dit is Radio Noord.
8: Nu het nieuws van 6 uur.
11: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Nederland, Tsjechië en Zweden sturen blusvliegtuigen en helikopters naar het oosten van België. Nederlandse Defensie stuurt 2 blushelikopters, meldt buitenlandminister Berendsen. In de Hoge Venen staat inmiddels 1600 hectare natuur in brand. Daarmee is het de grootste brand in de geschiedenis van België. In nabijgelegen dorpen zijn inmiddels de eerste mensen geëvacueerd. Bij de luchthaven van Catania op Sicilië wordt het vliegverkeer langzaam weer opgestart. Door uitbarstingen van de vulkaan Etna waren vluchten dagenlang ontregeld. Vanmiddag ging het waarschuwingsniveau van roze naar oranje, maar ook nu nog worden niet alle vluchten uitgevoerd. De vulkaan is nog steeds actief. Afhankelijk van de windrichting zouden er de komende dagen opnieuw problemen kunnen ontstaan door aswolken. Het waterpeil in het IJsselmeer is door de ondergrens gezakt die in de zomer wordt gehanteerd. De aanvoer van water uit de IJssel blijft ver achter bij de normale hoeveelheid. Het IJsselmeer staat nu lager dan de grens van 30 centimeter onder NAP. NAP is ongeveer gelijk aan zeeniveau. Het IJsselmeer staat normaal gesproken in de zomer hoger dan in de winter, maar door de droogte en hoge temperaturen lukt dat niet meer. Komende week kijkt Rijkswaterstaat met de waterschappen die grenzen aan het IJsselmeer of er maatregelen genomen moeten worden, zoals sproeiverboden. De Nederlandse hockeysters zijn het WK in Nederland en België begonnen met een 2-0 overwinning op Chili. De Oranjevrouwen zijn regerend Olympisch, wereld- en Europees kampioen. Maandag spelen ze in de groepsfase tegen Australië en woensdag tegen Japan. De Nederlandse hockeymannen beginnen het toernooi morgen met een wedstrijd tegen Nieuw-Zeeland. Het weer. Vanavond trekken de buien naar het oosten weg. Vannacht is het droog. Het koelt af naar een graad of 15. Morgen is het zo goed als droog met zon en wolken. Het wordt 20 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
12: Radio Noord.
8: De avond van Noord.
12: Non-stop muziek voor thuis, op je werk of onderweg.

0: Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app. Dit is
0: Radio Noord. Nu het nieuws van 7 uur.
2: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Bij het Indisch Monument in Den Haag is de nationale herdenking 15 augustus 1945 begonnen. Op die dag capituleerde Japan in Nederlands-Indië en kwam er een einde aan de Tweede Wereldoorlog in het hele Koninkrijk der Nederlanden. Bij de herdenking zijn ook premier Jette en minister Sterk aanwezig. Zij leggen een krans namens de regering. De herdenking eindigt met een defilé. Op 75 plekken in Nederland en Indonesië wordt het einde van de oorlog herdacht. Volgens de organisatie zijn er inmiddels meer dan 2 miljoen Nederlanders met een Indisch oorlogsverhaal in de familie. Het dodental van een bootongeluk in Zimbabwe is nog verder opgelopen, naar 68. Dat maakt de lokale politie bekend. De afgelopen dagen zijn er nog 22 lichamen uit het water van het Caribameer gehaald. De veerboot sloeg dinsdagavond om, vermoedelijk door harde wind en hoge golven. De boot was geschikt voor maximaal 90 mensen, maar volgens een bemanningslid waren er meer dan 150 mensen aan boord toen het ongeluk in Zimbabwe gebeurde. Zo'n 2000 vrijwilligers hebben de afgelopen 2 weken ruim 4000 kilo afval en bijna 80.000 peuken van de Nederlandse stranden geraapt. Met de strandopruimactie vraagt Stichting Noordzee aandacht voor het probleem van strandafval, plastic in het bijzonder. Er werden onder meer plastic flesjes uit China en Maleisië gevonden, een videoband en een 35 jaar oude verpakking van een chocoladereep. In de Eredivisie heeft NEC uit bij Willem II gewonnen met 4-1. Vlak voor rust begon NEC iets meer druk te zetten en maakte debutant Tahawi de 1-0. Daarna kwam NEC niet meer in de problemen met doelpunten van Sherry, Linssen en Sierhuis. Verheid maakte daarna voor Willem II nog het enige doelpunt. Vorige week verloor Willem II ook al met 4-1, toen van Go Ahead Eagles. Het weer, vanavond trekken de buien weg. Vannacht is het droog en een graad of 15. Morgen zo goed als droog met zon en wolken en het wordt 20 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Noord. De avond van Noord.
3: Non-stop muziek voor thuis, op je werk of onderweg. Bye.

0: Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app. Dit is
0: Radio Noord. Nu het nieuws van 8 uur.
2: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Bij het Indisch Monument in Den Haag is het einde van de Tweede Wereldoorlog in het hele Koninkrijk der Nederlanden herdacht. Op 15 augustus 1945 capituleerde Japan in toenmalig Nederlands-Indië. Bij de herdenking klonk veel muziek, er waren voordrachten en premier Jetten legde een krans namens de regering. Op 75 plekken in Nederland en Indonesië zijn vandaag herdenkingen. Er zijn steeds minder mensen die het nog hebben meegemaakt, maar volgens de organisatie zijn er inmiddels meer dan 2 miljoen Nederlanders met een Indisch oorlogsverhaal in de familie. Het Marokkaanse leger heeft honderden mensen verjaagd die vanuit Marokko Ceuta probeerden binnen te komen. Volgens Marokkaanse staatsmedia zijn 294 migranten aangehouden. De meeste van hen zouden uit landen ten zuiden van Marokko komen. Op sociale media gingen oproepen rond om opnieuw de Spaanse exclave te bestormen. 2 weken geleden slaagden tienduizenden migranten erin om Ceuta te bereiken. De meeste waren na een dag weer terug in Marokko, maar de chaos leidde wel tot politieke onrust. De natuurbrand in het Belgische natuurgebied Hogevenen is nog niet onder controle. Aan de noordkant is het vuur ingedampt, maar richting het oosten breidt de brand zich uit. De brand is de grootste in de Belgische geschiedenis. Aan het einde van de middag was een gebied zo groot als de gemeente Gouda verbrand. Nederland, Tsjechië en Zweden sturen blusvliegtuigen en helikopters naar België. Koen de Groot heeft op de EK Zwemmen in Parijs zilver gepakt op de 50 meter schoolslag. Hij verbeterde ook zijn eigen Nederlands record met 600ste van een seconde. Milou van Wijk en Marit Steenbergen grepen op de 50 meter vrije slag naast de medailles. Van Wijk werd vierde en Steenbergen vijfde. Het weer. Vanavond trekken de buien naar het oosten weg. Vannacht is het droog en het koelt af naar een graad of 15. Morgen is het zo goed als droog met zon en wat wolken. En het wordt dan 20 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Noord. De avond van Noord.
3: Non-stop muziek voor thuis, op je werk of onderweg. Waar je Groningen hoort. Hey, hey. Radio Noord. Gonna get tough.

0: Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app. Dit is Radio
0: Noord. Nu het nieuws van 9 uur.
2: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Politievakbond ACP wil duidelijkheid van het Openbaar Ministerie over de handhaving bij demonstrerende trekkerbestuurders op de snelweg. Gisteren was op de A59 in de staart van een file een dodelijk ongeluk. Die file was veroorzaakt door tientallen trekkers die voor een boerenprotest onderweg waren naar Den Bosch. Premier Jette was gisteren kritisch over het optreden van de politie, maar volgens ACP moet eerst duidelijk worden met welke opdracht agenten op pad zijn gestuurd. Pas dan kan worden vastgesteld of die opdracht goed is uitgevoerd. De natuurbrand in het Belgische natuurgebied Hogeveen is nog niet onder controle. Aan de noordkant is het vuur ingedampt, maar richting het oosten breidt de brand zich uit. In het gebied de Hogevenen is inmiddels 2000 hectare natuur verbrand. Daarmee is het de grootste brand in de geschiedenis van België. In nabijgelegen dorpen zijn inmiddels zo'n 600 mensen geëvacueerd. Ook in plaatsen over de grens met Duitsland bereiden mensen zich voor op evacuatie. De Nederlandse Defensie stuurt 2 blushelikopters naar België. Honderden mensen hebben weer geprobeerd om vanuit Marokko de Spaanse exclave Ceuta te bereiken. Het Marokkaanse leger had oproepen op sociale media gezien en heeft mensen verjaagd. Volgens Marokkaanse staatsmedia zijn 294 migranten aangehouden. De meeste van hen zouden uit landen ten zuiden van Marokko komen. 2 weken geleden kwamen ineens tienduizenden migranten Ceuta in. Marit Steenbergen heeft op de EK Zwemmen in Parijs zilver gepakt op de 100 meter rugslag. Het is haar 6e medaille op dit EK. Ze had al 3 keer zilver en 2 keer goud. Eerder op de avond werd Koen de Groot 2e op de 50 meter schoolslag. Hij verbeterde ook zijn eigen Nederlandse record met 600ste van een seconde. Het weer, de laatste buien trekken weg en vannacht is het droog. Het koelt af naar een graad of 15. Morgen is het vrijwel overal droog met een mix van zon en wolken. Het wordt 20 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Noord. De avond van Noord.
3: Non-stop muziek voor thuis, op je werk of onderweg. Bye.

0: Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app. Dit is Radio
0: Noord. Nu het nieuws van 10 uur.
2: Casper Meijer met het NOS Journaal. Politievakbond ACP wil duidelijkheid van het Openbaar Ministerie over de handhaving bij demonstrerende tractorbestuurders op de snelweg. Gisteren was op de A59 in de staart van een file een dodelijk ongeluk. De file was veroorzaakt door tientallen trekkers die voor een boerenprotest onderweg waren naar Den Bosch. Premier Jette was gisteren kritisch over het optreden van de politie. Maar volgens ACP moet eerst duidelijk worden met welke opdracht agenten op pad zijn gestuurd. Want volgens de bond bepalen burgemeesters en het OM wat de politie wel en niet mag. Het Marokkaanse leger heeft honderden mensen verjaagd die vanuit Marokko Ceuta probeerden binnen te komen. Volgens Marokkaanse staatsmedia zijn 294 migranten aangehouden. De meeste van hen zouden uit landen ten zuiden van Marokko komen. Op sociale media gingen oproepen rond om opnieuw de Spaanse exclave te bestormen. Twee weken geleden slaagden tienduizenden migranten erin om Ceuta te bereiken. De meeste waren na een dag weer terug in Marokko, maar de chaos leidde wel tot politieke onrust. Emma Oosterwegel heeft een zilveren medaille veroverd op de zevenkamp bij de EK Atletiek in Birmingham. Op het slotonderdeel, de 800 meter, wist de atlete haar race te winnen, maar het lukte niet om de achterstand in te halen op de Ierse Kate O'Connor, die er met het goud vandoor ging. Sophie Dokter pakte het brons. Marit Steenbergen heeft op de EK Zwemmen in Parijs zilver gepakt op de 100 meter rugslag. Het is haar zesde medaille op deze EK. Ze had al 3 keer zilver en 2 keer goud. Eerder op de avond werd Koen de Groot tweede op de 50 meter schoolslag. Hij verbeterde ook zijn eigen Nederlandse record met 600ste van een seconde. Het weer, de laatste buien trekken weg. Vannacht is het droog, het koelt af naar een graad of 15. Morgen is het vrijwel overal droog met een mix van zon en wolken. En het wordt dan 20 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Radio Noord.
0: De avond van Noord.
1: Non-stop muziek voor thuis, op je werk of onderweg.

op weg naar het geluid van die ijzeren slang die jou kropt over het geripte. Wordt langzaam wakker, de zonne en de regen. De nacht wordt al middag op suikerloden steek.

0: Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord-app. Dit is
0: Radio Noord. Nu het nieuws van 11 uur.
2: Casper Meijer met het NOS Journaal. Honderden mensen hebben weer geprobeerd om vanuit Marokko de Spaanse exclave Ceuta te bereiken. Het Marokkaanse leger had oproepen op sociale media gezien en heeft mensen verjaagd. Volgens Marokkaanse staatsmedia zijn bijna 300 migranten aangehouden. De meeste van hen zouden uit landen ten zuiden van Marokko komen. Politievakbond ACP wil duidelijkheid van het Openbaar Ministerie over de handhaving bij demonstrerende tractorbestuurders op de snelweg. Gisteren was een dodelijk ongeluk in de staart van een file die was veroorzaakt door tientallen trekkers die voor een boerenprotest onderweg waren naar Den Bosch. Premier Jette was gisteren kritisch over het optreden van de politie, maar volgens ACP moet eerst duidelijk worden met welke opdracht agenten op pad zijn gestuurd, want volgens de bond bepalen burgemeesters en het OM wat de politie wel en niet mag. Bij het Indisch monument in Den Haag is het einde van de Tweede Wereldoorlog in het hele Koninkrijk der Nederlanden herdacht. Op 15 augustus 1945 capituleerde Japan in toenmalig Nederlands-Indië. Bij de herdenking klonk veel muziek, er waren voordrachten en premier Jette legde een krans namens de regering. Meerdere Nederlandse medailles op de EK Atletiek in Birmingham vanavond. Stefan Nillissen heeft gestunt door goud te winnen op de 1500 meter. Hij is de eerste Nederlandse Europees kampioen op deze afstand sinds 1950. Dikke Klaver haalde brons op de 400 meter. En eerder op de avond wist Emma Oosterwegel een zilveren medaille in de wacht te slepen op de zevenkamp. Op het slotonderdeel, de 800 meter, wist de atlete haar race te winnen. Maar het lukte niet om de achterstand in te halen op de Ierse Kate O'Connor, die er met goud vandoor ging. Sophie Dokter pakte het brons. Het weer, vannacht is het droog. Het koelt af naar een graad of 15. Morgen is het vrijwel overal droog met een mix van zon en wolken bij 20 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Radio Noord. De avond van Noord.
1: Non-stop muziek voor thuis, op je werk of onderweg. Bye.

0: Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord-app. Dit is
0: Radio Noord. Nu het nieuws van 12 uur.
2: Middernacht, het begin van zondag 16 augustus. Irma de Vries met het NOS-journaal. In Duitsland mogen de 2000 inwoners van het dorpje Gai weer naar huis. In de buurt woedt een natuurbrand. Vrijdagochtend werden inwoners opgeroepen om te evacueren. Uiteindelijk naderden de vlammen het dorp tot zo'n 150 meter. De situatie is nu verbeterd en er is geen direct gevaar meer. Gai ligt in de buurt van Aken, niet ver van de Nederlandse grens. In het gebied is zo'n 300 hectare afgebrand. De natuurbrand in het Belgische natuurgebied Hoge Venen wordt steeds groter. Inmiddels is een gebied van 2700 hectare verwoest. Dat is vergelijkbaar met de omvang van de gemeente Haarlem. Daarmee is het de grootste brand in de geschiedenis van België. In nabijgelegen dorpen zijn inmiddels zo'n 600 mensen geëvacueerd. Ook in plaatsen over de grens met Duitsland bereiden mensen zich voor op evacuatie. De Nederlandse Defensie stuurt 2 blushelikopters naar België. Politievakbond ACP wil duidelijkheid van het Openbaar Ministerie over de handhaving bij demonstrerende trekkerbestuurders op de snelweg. Gisteren was een dodelijk ongeluk in de staart van een file. Die was veroorzaakt door tientallen trekkers. Zij reden over de snelweg naar Den Bosch voor een boerenprotest. Premier Jette was gisteren kritisch over het optreden van de politie. Maar volgens ACP moet eerst duidelijk worden met welke opdracht agenten op pad zijn gestuurd. En kan dan pas worden vastgesteld of die opdracht goed is uitgevoerd. In de Eredivisie heeft PSV zijn eerste overwinning van het seizoen te pakken. De Eindhovenaren wonnen met 2-1 van Excelsior. Fortuna Sittard won met 3-1 van Cambuur. En eerder op de avond won AZ met 4-1 van FC Utrecht. NEC versloeg Willem II eveneens met 4-1. En het weer. Vannacht koelt het af naar een graad of 15 en het blijft droog. Ook morgen is het vrijwel overal droog met een mix van zon en wolken. Het wordt 20 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Noord. Noord non-stop.
3: Non-stop muziek voor wakker Groningen.

0: In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord-app. Dit is
0: Radio Noord. Nu het nieuws van 1 uur.
2: Irma de Vries met het NOS-journaal. Het dodental door de zware aardbeving maandag in Colombia is opgelopen tot 294. Nog ruim 300 mensen worden vermist. Reddingswerkers zijn bang dat de kans heel klein is dat er nog mensen levend onder het puin vandaan worden gehaald. Ongeveer 2/3 van alle slachtoffers zijn in de steden Cali en Pereira om het leven gekomen. De aardbeving van 7,4 was ook te voelen in buurlanden Panama, Ecuador en Venezuela. Sinds de beving zijn er nog ruim 250 naschokken geweest. In Duitsland mogen de 2000 inwoners van het dorpje Gai weer naar huis. In de buurt woedt een natuurbrand. Vrijdagochtend werden inwoners opgeroepen om te evacueren. Uiteindelijk naderden de vlammen het dorp tot zo'n 150 meter. De situatie is nu verbeterd en er is geen direct gevaar meer. Gai ligt in de buurt van Aken, niet ver van de Nederlandse grens. In het gebied is zo'n 300 hectare afgebrand. Het moet duidelijk worden met welke opdracht agenten op pad zijn gestuurd bij het boerenprotest van zaterdag. Dat zegt politievakbond ACP. Gisteren kwamen er 2 mensen om in een file die was veroorzaakt door trekkers die op de snelweg reden. Premier Jette was kritisch op de politie. De vakbond zegt dat de politie wordt aangestuurd door burgemeesters en het OM. En na een succesvolle atletiekavond is Nederland opgeklommen naar de 4e plaats op de medaillespiegel van het EK Atletiek in Birmingham. Stefan Nillissen heeft gestunt door goud te winnen op de 1500 meter. Lieke Klaver haalde brons op de 400 meter. En eerder op de avond wist Emma Oosterwegel een zilveren medaille in de wacht te slepen op de zevenkamp. Het brons was voor Sophie Dokter. En het weer, vannacht droog en het koelt in het noorden af naar een graad of 11. In het zuiden blijft het zo'n 18 graden. Morgen is het vrijwel overal droog met een mix van zon en wolken. Het wordt 20 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Noord. Noord non-stop.
3: Non-stop muziek voor wakker Groningen.

0: hij komt eraan. Was dat scheids? Vrije trap, muurtje. Rijman,
1: je komt eraan.
2: Al met al hadden we deze zondag weer in mei.

0: Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord-app. Dit is Radio
0: Noord. Nu het nieuws van 2 uur.
2: Irma de Vries met het NOS-journaal. Het dodental door de zware aardbeving van maandag in Colombia is opgelopen tot 294. Nog ruim 300 mensen worden vermist. Reddingswerkers zijn bang dat de kans heel klein is dat er nog mensen levend onder het puin vandaan worden gehaald. Ongeveer 2/3 van alle slachtoffers zijn in de steden Cali en Pereira